Jesaja, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 33. Wee, die opstandige zonen, God sprak van de Heer. Zij maken plannen, maar buiten mij om. Zij sluiten verdragen, maar tegen mijn geest in, en stapelen daardoor zonde op zonde. Zonder mij om raad te vragen, trekken ze naar Egypte, om bij de farao bescherming te zoeken en te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van de farao zal u ontgoochelen, en schuilen in de schaduw van Egypte brengt schande. Hun leiders zijn in Soan geweest, en hun gezanten zijn naar Ganis getrokken, maar allemaal zijn ze bedrogen uitgekomen, bij een volk dat niets te bieden heeft, geen hulp en geen steun. Het bezorgt hun alleen maar ontgoocheling en schande. Uitspraak over de dieren van de Negeb. Door een land van benauwenis en angst, vol brullende leeuwen en leeuwinnen, vol adders en vliegende draken, vervoeren zij hun rijkdommen op de ruggen van ezels en hun schatten op de bulten van kamelen, naar een volk dat niets te bieden heeft. De hulp van Egypte is waardeloos. Zij betekent niets. Daarom noem ik dat land Rahab, nietsnut. Schrijf dit nu voor hen op. Leg het vast in een document, als een getuigenis voor de toekomst, voor eeuwig en altijd. Dit volk is opstandig. Het zijn onbetrouwbare zonen. Zonen die niet willen luisteren naar het onderricht van de Heer. Tegen de zieners zeggen ze: weg met die visioenen. Zij zeggen tegen de voorzeggers: u hoeft voor ons geen waarheid te verkondigen. Vertel maar aangename boodschappen en verzin uw visioenen zelf. Wijk eens af van de gewone wegen. Verraad het gebaar.

koud genoeg is om vuur uit de haard te nemen of om water uit een plas te scheppen. Want zo spreekt de Heer God, de Heilige van Israël: in stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht. Maar u was onwillig. U hebt gezegd: nee, wij vluchten op onze paarden. Vluchten zult u. U dacht: op onze snelle paarden gaan wij er vandoor. Maar degenen die u achterna zitten zijn even snel. 1000 vluchten er voor de bedreiging van 1 man. En voor de bedreiging van 5 slaan er zoveel op de vlucht dat er van u niet meer overblijft dan een eenzame mast op een bergtop, een vaandel op een heuvel. Daarom ziet de Heer uit naar een gelegenheid om u zijn goedheid te bewijzen. Daarom zal hij opstaan en zich over u ontfermen, want de Heer is een rechtvaardige God. Gelukkig zijn allen die naar hem uitzien. Volk van Sion, volk dat in Jeruzalem woont, u hoeft niet meer te wenen. De Heer zal u genadig zijn als u roepen tot hem doordringt. Zodra hij het verneemt, zal hij u verhoren. De Heer heeft u het brood van de benauwing en het water van de verdrukking gegeven. Maar uw leermeester zal zich niet langer verborgen houden. Met eigen ogen zult u hem zien. Met eigen oren zult u achter u een stem horen zeggen: dit is de weg, volg die. Of u nu naar rechts gaat of naar links. Die zilveren beelden, die met goud beklede afgoden, zult u als onrein beschouwen. U zult ze wegwerpen als afval. Weg daarmee, zult u zeggen. Dan schenkt de Heer regen aan het zaad dat u op uw akkers zaait. En het brood dat uw akkers opbrengen zal smakelijk en voedzaam zijn. Op die dag grazen uw kudden in uitgestrekte weiden. Uw ossen en ezels die de grond bewerken zullen voer eten met zuring vermengd. Zorgvuldig opgeschud met schop en hooivork. Vanaf elke hoge berg en elke hoge heuvel stromen beken vol water op de dag van de grote slachting, als de versterkte torens ineenstorten. Het licht van de maan zal als het licht van de zon zijn. En het licht van de zon is 7 maal sterker, even sterk als het licht van 7 dagen. Op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt en het geneest van de opgelopen kwetsuren. Zie, van verre nadert de naam van de Heer. Hij ziet van toorn. Hij is in dichte rook gehuld. Zijn lippen spuwen verontwaardiging en zijn tong is een verterend vuur. Zijn adem is als een gezwollen bergbeek die tot aan de hals reikt. Hij komt de naties ziften in de zeef van de vernieling. En de volken krijgen een bit tussen de kaken dat hen op een dwaalspoor brengt. Dan zullen liederen bij u weer klinken als in de nacht van het heilige feest. Er zal vreugde heersen in uw hart, zoals bij hen die onder fluitspel optrekken naar de berg van de Heer, trots van Israël. De Heer zal zijn machtige stem laten horen en zijn striemende arm laten zien in hevige toren en in vlammen van verterend vuur, in wolkbreuken, stortregens en hagelbuien. Assur raakt in paniek bij het horen van de stem van de Heer, als het wordt getuchtigd met zijn roede. Elke slag van de stok die de Heer laat neerkomen,

wordt begeleid door tamboerijnen en citers. Onder rijdansen voert hij strijd tegen hem. Eerder al is de vuuroven klaargemaakt, die ook voor Moloch diende, diep en breed, met stapels hout voor het vuur. Als een stroom van zwavel steekt de adem van de Heer die aan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 9. Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steun verwachten van paarden, vertrouwen op strijdwagens, groot in aantal, en de geweldige macht van de ruiterij, maar niet opzien naar de heilige van Israël, en de Heer geen raad vragen. Maar ook hij is wijs. Hij kan rampen zenden en hij zal niet op zijn beslissingen terugkomen. Hij neemt het op tegen het huis van de boosdoeners en tegen de helpers van boeven. De Egyptenaren zijn mensen, geen goden. Hun paarden zijn vlees, geen geest. Als de Heer zijn hand uitsteekt, struikelen de helpers en vallen degenen die geholpen worden. Samen gaan ze ten onder. Dit heeft de Heer mij gezegd. Zoals leeuwen of leeuwenwelpen grommen bij hun prooi, zonder vrees voor de vele herders die hen met hun geschreeuw trachten te verjagen en zonder zich daardoor te laten afschrikken, zo zal de Heer van de machten neerdalen om te strijden op de Sionsberg en op zijn heuveltop. Zoals vogels heen en weer vliegen boven hun jongen, zo zal de Heer van de machten Jeruzalem beschermen. Hij zal het beschermen en redden. Hij zal het behoeden en bevrijden. Israëlieten, keer terug naar hem, van wie u zo ver bent afgedwaald. Op die dag werpt u allemaal de zilveren en gouden afgoden weg, die uw handen hebben gemaakt om ermee te zondigen. Dan valt Assur door een zwaard, maar niet door dat van een mens. En door dat zwaard, niet dat van een mens, wordt het verteerd. Het slaat ervoor op de vlucht en zijn jonge mannen moeten dwangarbeid verrichten. Dan vergaat de rots van Assur van schrik. Zijn leiders deserteren in paniek. God sprak van de Heer, die zijn vuur heeft op de Sion en zijn haard in Jeruzalem.

Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 20. Als de koning rechtvaardig regeert en de bestuurders naar recht besturen, is ieder van hen een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de stortregen, een waterloop in een dorre streek, de schaduw van een zware rots in een uitgedroogd land. De ogen van de zienden zijn dan niet langer wazig. De oren van de horenden zijn weer gespitst. Onbezonnen geesten komen tot inzicht en begrip. En de tong van stotteraars spreekt vloeiend en duidelijk. Een dwaas wordt niet meer edelachtbaar genoemd. En een bedrieger niet langer aanzienlijk. Want een dwaas vertelt maar dwaasheid en zijn hart zint op kwaad. Snode daden begaat hij en spreekt lasterlijk over de Heer. Hongerigen geeft hij niets te eten en dorstigen geeft hij niets te drinken. De middelen van de bedrieger zijn bedrieglijk. Hij broedt op plannen om de armen door leugens om te brengen, wanneer de behoeftige opkomt voor zijn recht. Maar de edele mens maakt edele plannen en streeft naar edele dingen. Onbezorgde vrouwen, luister naar mijn stem. Zorgeloze dochters, hoor wat ik zeg. Over een goed jaar zult u, zorgelozen, beven van schrik. Dan zal er geen wijnoogst meer zijn. En is het gedaan met de pluk van het fruit. Beef, onbezorgde vrouwen, sidder, zorgeloze dochters. Ontkleed u tot op de huid, omgord uw lendenen met een boetekleed. Klop vol droefheid op uw borst, om de welige akkers, de vruchtbare wingerds en de grond van mijn volk, waar distels en doorns zullen groeien. Om al die huizen vol blijdschap en die dartele stad. Want het paleis zal verlaten zijn, de bruisende stad ontvolkt. Van ovel en wachttoren blijft niets over dan kale plekken voor altijd. Een lustoord voor wilde ezels, een weideplaats voor het vee. Totdat uit de hoge de geest over ons wordt uitgestort. Dan wordt de woestijn een boomgaard. En de boomgaard wordt als een woud beschouwd. Dan woont het recht in de woestijn. De gerechtigheid in de boomgaard. En de gerechtigheid brengt vrede voort. Rust en veiligheid zijn haar vruchten. Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. Het woud wordt helemaal gerooid en de stad wordt volledig neergehaald. Gelukkig bent u die overal zaait waar water is en runderen en ezels vrij kunt laten grazen.

Jesaja, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 24. Wee de verwoester, die zelf niet verwoest is. De geweldenaar, die zelf niet overweldigd is. Als u klaar bent met verwoesten, wordt u zelf verwoest. Als u ophoudt met uw gewelddadigheid, wordt u zelf overweldigd. Heer, erbarm u over ons. Wij hopen op u. Wees iedere ochtend onze hulp, onze redding in tijden van nood. Bij het horen van uw luid rumoer slaan de volken op de vlucht. Als u opstaat, stuiven de naties uiteen. Dan wordt de buit binnengehaald, zoals de sprinkhanen dat doen. Zoals kaalvreters heen en weer rennen, zo stort men zich erop. Hoog verheven is de Heer. Hij woont in den hoge en overlaat Sion met recht en gerechtigheid. Hij geeft duurzaamheid aan uw leven, wijsheid en kennis zijn een reddende kracht. De vrees voor de Heer is de rijkdom van Sion. De mensen van Ariel jammeren op straat. De vredesboden storten bittere tranen. De wegen liggen verlaten. Er is geen reiziger meer te zien. Verdragen zijn geschonden, overeenkomsten verbroken. Geen mens wordt nog ontzien. Het land is verdord en verkommerd. De Libanon is verwelkt en schaamt zich. Saron wordt een woestijn. Basan en Karmel hebben geen loof meer. Nu grijp ik in, zegt de Heer. Nu richt ik mij op. Nu verhef ik mij. Van stro zult u zwanger zijn. Kaf zult u baren. Als een vuur zal mijn adem u verteren. De volken worden verbrand als kalk, als afgekapte doornstruiken door het vuur verslonden. Zij die ver weg zijn, horen wat ik doe. Zij die dichtbij zijn, beseffen mijn kracht. In Sion schrikken de zondaars. Degenen die zich van Gods weg vervreemd hebben, sidderen van angst. Wie van ons is tegen dit verterende vuur bestand? Wie houdt het uit bij een aanhoudende hitte? Hij die de wegen van het recht gaat, die waarheid spreekt, die een afschuw heeft van gewelddadig gewin, die zijn handen ervan weerhoudt steekpenningen te aanvaarden, zijn oren toedrukt om bloeddorstige plannen niet te horen en de ogen sluit om geen deel te hebben aan het kwaad. Zo iemand woont in den hoge. Onaantastbaar is zijn vesting op de rotsen. Brood wordt hem geleverd. Van water is hij steeds verzekerd. Uw ogen zullen de koning in al zijn luister zien. Een uitgestrekt land zult u aanschouwen. Terugdenkend aan de angst zult u zeggen: waar is hij die alles telde gebleven? Waar is hij die alles woog? Waar is hij die onze toren stelde? Nooit krijgt u dat brutale volk nog te zien. Dat volk met zijn onbegrijpelijke taal, zijn barbaarse en onverstaanbare tongval. Kijk naar Sion, de stad van onze plechtige feesten. Richt uw ogen op Jeruzalem, de veilige plaats, de tent die niet wordt afgebroken, waarvan de pinnen niet worden uitgerukt en de touwen niet breken. Daar toont de Heer ons zijn macht.
Daar zijn brede rivieren en stromen waarop geen galeien varen en geen machtige schepen passeren. Want de Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons redden. Uw touwen hangen slap. Zij houden de mast niet meer recht en het zeil niet meer gehesen. Dan delen ook de blinden in de buit en plunderen zelfs de kreupelen mee. Geen van Sion's burgers zal dan nog verklaren: ik ben ziek. Het volk dat er woont krijgt vergiffenis van zijn zonden.

Jesaja, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 17. Kom, volken, luister, naties, hoor toe. Luister, aarde met al wat op u leeft, wereld met al uw bewoners. De toorn van de Heer richt zich op alle volken, zijn woede op al hun legers. Hij roeit ze uit en wijdt hen aan de vernietiging. Hun doden blijven liggen. De stank van de lijken stijgt op. De bergen druipen van hun bloed. Alle machten van de hemel gaan ten onder en de hemel wordt opgerold als een boekrol. En al zijn machten dwarrelen omlaag als bladeren van de wijnstok en verdroogde vruchten van de vijg. Want aan de hemel verschijnt het zwaard van de Heer. Het komt neer op Edom en voltrekt het vonnis aan het volk dat aan de vernietiging gewijd is. Het zwaard van de Heer druipt van het bloed. Het zit vol vet. Vol bloed van lammeren en bokken, vol niervet van rammen. Want de Heer voltrekt een offer in Bosra, een geweldige slachting in Edom. Ook buffels storten neer en runderen en hengsten. Hun land is doordrenkt met bloed, de grond verzadigd van vet. Want het is de dag van de wraak van de Heer. Het jaar van de vergelding voor de verdediger van Sion. De beken van Edom veranderen in pek. De grond verandert in zwavel. Een en al ziedende pek wordt het land. Dag en nacht blijft het branden. Altijd stijgt de rook uit op. Van generatie op generatie is het een puinhoop. Nooit of ten nimmer betreedt iemand het nog. Het is het domein van kauwen en velduilen. Ibissen en raven huizen er. Het meetlint van de chaos heeft hij er gespannen. Het paslood van de verwoesting. De adel is er niet meer. Er zijn geen mensen over om iemand tot koning uit te roepen. Alle leiders zijn verdwenen. De paleizen zitten onder de doornstruiken. Netels en distels overwoekeren de burchten. Zij zijn het domein van jakhalzen, het verblijf van struisvogels. Woestijndieren en hyena's komen er samen, saters ontmoeten er elkaar. Ook Lilith vindt rust. Zij woont er ongestoord. De pijlslang maakt daar haar nest, legt haar eieren en broedt ze uit. Ze breken open en de jongen kruipen in de schaduw bijeen. Het is een verzamelplaats voor gieren. Zij vinden elkaar daar telkens weer terug. Ga het maar na. In het boek van de Heer staat te lezen dat geen van hen er zal ontbreken. Want zijn mond heeft het bevolen. Zijn geest heeft ze bijeengebracht. Hij zelf heeft het lot voor hen geworpen. Zijn hand heeft hun gebied met een meetlint verdeeld. Het is hun bezit voor altijd. Zij wonen er van generatie op generatie.

Jesaja, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 10. Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, weelderig bloeien als de krokus. Laat haar uitbundig juichen en jubelen. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron. Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God. Geef de zwakke handen weer kracht. Maak de bevende knieën sterk. Zeg tegen iedereen die radeloos is, houd moed, wees niet bang. Hier is uw God. Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding. Hij komt u redden. Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschrooide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg. Geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen niet op die weg lopen. Ze zijn daar niet meer te vinden. Alleen verlosten bewandelen die. De verlosten van de Heer keren terug. Met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoet komen. Droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,

lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke

Elke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. Wij zijn gekomen bij hoofdstuk 18, de klaagzang van Adam. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. De Heilige Geest is liefde en zoetheid voor ziel, geest en lichaam. En wie God heeft leren kennen door de Heilige Geest, die strekt zich dag en nacht onverzadigbaar uit tot de levende God, want de goddelijke liefde is buitengewoon zoet. Maar wanneer de ziel de genade verliest, zoekt zij onder tranen opnieuw de Heilige Geest. Maar wie God niet door de Heilige Geest heeft leren kennen, die kan hem niet onder tranen zoeken, en zijn ziel wordt telkens aangevallen door de hartstochten. Zijn geest is voortdurend bezig met het aardse en kan niet tot beschouwing komen, noch Jezus Christus leren kennen. Hij wordt door de Heilige Geest gekend. Adam kende God en het paradijs. Na zijn val heeft hij hen onder tranen gezocht. Adam, onze vader, spreek ons uw zonen van de Heer. Uw ziel heeft God gekend op aarde. Zij heeft ook het paradijs gekend, haar zoetheid en haar blijdschap. Nu woont gij in de hemelen en gij ziet de heerlijkheid des Heren. Zeg ons hoe onze Heer wordt verheerlijkt omwille van zijn lijden. Spreek ons van de gezangen die in de hemelen worden gezongen, en hoe zoet zij zijn, want zij worden in de Heilige Geest gezongen. Spreek ons van de heerlijkheid van de Heer, en zeg ons hoe barmhartig Hij is, en hoezeer Hij zijn schepsel lief heeft. Spreek ons ook van de Alheilige Moeder Gods. Zeg ons hoe zij verheven wordt in de hemelen en met welke hymnen zij wordt zalig geprezen. Spreek ons van de vreugde van de heiligen. Zeg ons hoe zij schitteren van genade, hoezeer zij de Heer lief hebben en met welke nederigheid zij voor God staan. O Adam, troost ons en schenk vreugde aan onze bedroefde zielen. Spreek ons van hetgeen gij in de hemelen ziet. Waarom zwijgt gij? De hele aarde treurt immers. Of zijt gij zo vervuld van de liefde van God, dat gij u ons niet meer kunt herinneren? Of ziet gij de moeder Gods in haar glorie en kunt gij u niet losrukken van dat gezicht? Waarom wilt gij ons die treuren geen liefdevol woord zeggen, opdat wij het leed op aarde mogen vergeten? O Adam, onze vader, gij ziet toch de droefheid van uw zonen op aarde. Waarom zwijgt gij dan? En Adam spreekt: Mijn kinderen, laat mij met rust. Ik kan mij niet van Gods liefde losrukken om met u te spreken. Mijn ziel is gewond door de liefde van de Heer en zij verheugt zich in zijn schoonheid. Hoe zou ik de aarde indachtig kunnen zijn? Wie voor het aangezicht van de Heer leven, kunnen niet aan het aardse denken. O Adam, onze vader, gij hebt ons uw wezen verlaten, maar wij verkeren toch in ellende op aarde. Zeg ons wat we moeten doen om God te behagen. Kijk naar uw kinderen die over de gehele aarde verstrooid zijn, die ook verstrooid zijn in hun geest. Velen zijn God vergeten, zij wonen in de duisternis en zijn op weg naar de afgrond van de hel. Adam, stoort mij niet, ik zie de moeder Gods in haar glorie. Hoe zou ik mij kunnen losrukken om met u te spreken? Ik zie de heilige profeten en de apostelen. Zij zijn allen naar het beeld en de gelijkenis van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ik wandel door de tuinen van het paradijs. en overal zie ik de heerlijkheid van de Heer. Want de Heer is in mij en heeft mij naar zijn beeld gemaakt. De Heer verheerlijkt de mens door hem naar zijn beeld en gelijkenis te maken. O Adam, wij zijn toch uw kinderen. Zeg ons, die treuren op aarde, hoe wij het paradijs kunnen beërven, opdat wij evenals gij de heerlijkheid van de Heer mogen zien. Onze zielen verlangen naar de Heer, maar gij woont in de hemelen en verheugt u in de heerlijkheid van de Heer. Wij smeken u, troost ons. Adam, waarom roept gij mij, mijn kinderen? De Heer heeft u lief en heeft u de geboden gegeven. Bewaart ze en hebt elkander lief en gij zult rust in God vinden.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. Wij zijn gekomen bij hoofdstuk 18, de klaagzang van Adam. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. De Heilige Geest is liefde en zoetheid voor ziel, geest en lichaam. En wie God heeft leren kennen door de Heilige Geest, die strekt zich dag en nacht onverzadigbaar uit tot de levende God, want de goddelijke liefde is buitengewoon zoet. Maar wanneer de ziel de genade verliest, zoekt zij onder tranen opnieuw de Heilige Geest. Maar wie God niet door de Heilige Geest heeft leren kennen, die kan hem niet onder tranen zoeken, en zijn ziel wordt telkens aangevallen door de hartstochten. Zijn geest is voortdurend bezig met het aardse en kan niet tot beschouwing komen, noch Jezus Christus leren kennen. Hij wordt door de Heilige Geest gekend. Adam kende God en het paradijs. Na zijn val heeft hij hen onder tranen gezocht. Adam, onze vader, spreek ons uw zonen van de Heer. Uw ziel heeft God gekend op aarde. Zij heeft ook het paradijs gekend, haar zoetheid en haar blijdschap. Nu woont gij in de hemelen en gij ziet de heerlijkheid des Heren. Zeg ons hoe onze Heer wordt verheerlijkt omwille van zijn lijden. Spreek ons van de gezangen die in de hemelen worden gezongen, en hoe zoet zij zijn

hoezeer zij de Heer lief hebben en met welke nederigheid zij voor God staan. O Adam, troost ons en schenk vreugde aan onze bedroefde zielen. Spreek ons van hetgeen gij in de hemelen ziet. Waarom zwijgt gij? De hele aarde treurt immers. Of zijt gij zo vervuld van de liefde van God, dat gij u ons niet meer kunt herinneren? Of ziet gij de moeder Gods in haar glorie en kunt gij u niet losrukken van dat gezicht? Waarom wilt gij ons die treuren geen liefdevol woord zeggen, opdat wij het leed op aarde mogen vergeten? O Adam, onze vader, gij ziet toch de droefheid van uw zonen op aarde. Waarom zwijgt gij dan? En Adam spreekt: Mijn kinderen, laat mij met rust. Ik kan mij niet van Gods liefde losrukken om met u te spreken. Mijn ziel is gewond door de liefde van de Heer en zij verheugt zich in zijn schoonheid. Hoe zou ik de aarde indachtig kunnen zijn? Wie voor het aangezicht van de Heer leven, kunnen niet aan het aardse denken. O Adam, onze vader, gij hebt ons uw wezen verlaten, maar wij verkeren toch in ellende op aarde. Zeg ons wat we moeten doen om God te behagen. Kijk naar uw kinderen, die over de gehele aarde verstrooid zijn, die ook verstrooid zijn in hun geest. Velen zijn God vergeten, zij wonen in de duisternis en zijn op weg naar de afgrond van de hel. Adam, stoort mij niet, ik zie de moeder Gods in haar glorie. Hoe zou ik mij kunnen losrukken om met u te spreken? Ik zie de heilige profeten en de apostelen. Ze zijn allen naar het beeld en de gelijkenis van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ik wandel door de tuinen van het paradijs en overal zie ik de heerlijkheid van de Heer. Want de Heer is in mij en heeft mij naar zijn beeld gemaakt. De Heer verheerlijkt de mens door hem naar zijn beeld en gelijkenis te maken. O Adam, wij zijn toch uw kinderen. Zeg ons, die treuren op aarde, hoe wij het paradijs kunnen beërven, opdat wij evenals gij de heerlijkheid van de Heer mogen zien. Onze zielen verlangen naar de Heer, maar gij woont in de hemelen en verheugt u in de heerlijkheid van de Heer. Wij smeken u, troost ons. Adam, waarom roept gij mij, mijn kinderen? De Heer heeft u lief en heeft u de geboden gegeven. Bewaart ze en hebt elkander lief en gij zult rust in God vinden. Wees ieder uur berouwvol over uw zonden, opdat gij de Heer moogt ontmoeten. De Heer heeft gezegd: Ik heb lief wie mij lief hebben en verheerlijk wie mij verheerlijken. O Adam, bid voor ons, uw kinderen. Onze zielen zijn bedroefd door veel verdriet. O Adam, onze vader, gij woont in de hemelen. Gij ziet de Heer die in heerlijkheid zetelt aan de rechterhand van God de Vader. Gij ziet de cherubijnen en de serafenen en alle heiligen. Gij hoort de hemelse gezangen en door hun zoetheid heeft uw ziel de aarde vergeten. Maar wij op aarde, wij zijn bedroefd en wij smachten naar God. Er is bijna geen vuur meer in ons om de Heer vurig lief te hebben. Schenk ons bezieling. Wat moeten wij doen om het paradijs te vinden? En Adam antwoordt: Verstoort mijn rust niet, mijn kinderen, want omwille van de zoetheid van de liefde van God kan ik niet aan de aarde denken. O Adam, onze zielen versmachten en het leed drukt zwaar op ons. Zeg ons een woord van troost. Zing voor ons een van de gezangen die gij in de hemelen hoort, zodat de gehele aarde het hoort en alle mensen hun ellende mogen vergeten. O Adam, wij zijn zeer bedroefd. Verstoor

Hoort mijn rust niet. De tijd van mijn rampspoed is voorbij. Omwille van de schoonheid van het paradijs en de zoetheid van de Heilige Geest kan ik al niet meer aan de aarde denken. Maar dit ga ik u zeggen. De Heer bemint u en gij moet ook in deze liefde leven. Wees gehoorzaam aan elke autoriteit. Vernedert uw harten. En de Heilige Geest zal in u leven. Hij komt stil in de ziel, schenkt haar vrede, zonder een woord getuigt hij van haar redding. Bezingt de Heer in liefde en met de nederigheid van geest, want hierover verheugt de Heer zich. O Adam, onze Vader, wat moeten wij dan doen? Wij zingen, maar er is geen liefde noch nederigheid in ons. Heb berouw voor de Heer en vraagt, hij heeft de mens lief en zal hem alles geven. Ook ik had diep berouw en treurde erover, dat ik God gekwetst had en dat ik door mijn zonde de vrede en de liefde op aarde heb verloren. Mijn tranen stroomden over mijn gezicht en doorweekten mijn borst en de aarde. En de woestijn luisterde naar mijn gekreun. Gij kunt u mijn leed niet voorstellen, noch hoe ik geweend heb over God en het paradijs. In het paradijs was ik verheugd en blij. De geest van God schonk mij vreugde en ik kende geen enkel lijden. Maar toen ik uit het paradijs verdreven was, begonnen koude en honger mij te kwellen. De dieren en de vogels die in het paradijs zachtaardig waren en die van mij hielden, werden wild en vreesachtig en zij vluchtten voor mij. Ik werd gekweld door boze gedachten. Zon en wind verschroeiden mij. Regen doorweekte mij. Ziekten en al het leed op de aarde teisterden mij. Maar ik verdroeg alles en vertrouwde vast op de Heer. Ook gij moet boete doen. Bemint de droefheid. Versterft uw lichaam. Vernedert u en hebt uw vijanden lief. Opdat de Heilige Geest zijn intrek in u mogen nemen en dan zult gij het hemelse koninkrijk leren kennen en vinden. We onderbreken voor muziek.

En Adam zegt, maar valt mij niet lastig. Nu ben ik omwille van de liefde voor God de aarde vergeten en alles wat zich daarop bevindt. Zelfs het door mij verloren paradijs ben ik vergeten, want ik zie de heerlijkheid des Heren en de heerlijkheid der heiligen die afstraalt van het licht van het aangezicht van God en hen evenzeer stralend maakt als de Heer zelf. O Adam, zing voor ons een hemels gezang, opdat de gehele aarde het mogen horen en zich verzadigen met de vrede in de liefde van God. Wij willen deze gezangen graag horen. Zij zijn zoet, want zij worden gezongen in de Heilige Geest. Adam had het aardse paradijs verloren en het al wenend gezocht. Mijn paradijs, mijn paradijs, mijn wonderbaar paradijs. Maar de Heer heeft hem door zijn liefde aan het kruis een ander paradijs gegeven, dat beter is dan het eerste. Een paradijs in de hemelen, waar het licht van de heilige drie-eenheid straalt. Wat zullen wij de Heer teruggeven voor zijn liefde jegens ons? Hoofdstuk 19. Verhalen over ervaringen en ontmoetingen met asceten. Vanaf mijn jeugd hield mijn ziel ervan zich af te vragen hoe de Heer op de wolken ten hemel was gevaren en hoe de Moeder Gods en de heilige apostelen deze hemelvaart aanschouwd hadden. Maar toen ik de goddelijke genade verloor in mijn jongensjaren, verhardde mijn ziel en viel ten prooi aan de zonde, en ik dacht nog maar zelden aan de hemelvaart des Heren. Maar later erkende mijn ziel haar zonden. Ik was diep bedroefd dat ik de Heer had gekwetst en alle vrijmoedigheid tegenover God en de Moeder Gods verloren had. Ik walgde van mijn zonden en besloot naar het klooster te gaan, om God vergeving te vragen. En ik nam me voor God te smeken dat de barmhartige Heer mij mijn zonde zou vergeven. Na afloop van mijn militaire dienst begaf ik mij naar het klooster. Korte tijd later werd ik overvallen door gedachten die mij ingaven terug te keren naar de wereld en te trouwen. Maar ik zei vastbesloten in mijn ziel, hier zal ik voor mijn zonde sterven. En ik begon ingespannen te bidden opdat de Heer mij mijn talloze zonden zou vergeven. Op een keer overviel mij de geest van de wanhoop. Het scheen me toe alsof God zich definitief van mij had afgewend, dat ik niet zou worden gered en dat mijn ziel niet aan de verdoemenis zou ontkomen. Ik voelde in mijn ziel dat God onbarmhartig en onvermuwbaar is. Deze gemoedstoestand duurde een uur of nog iets langer. Deze geestgesteldheid was zo zwaar en zo drukkend dat het zelfs al vreselijk is daaraan terug te denken. De ziel is niet in staat dit lang te verdragen. In die ogenblikken kan men voor heel de eeuwigheid ten onder gaan. De barmhartige Heer heeft de geest van het kwaad toegestaan om een dergelijke strijd met mijn ziel te voeren. Er ging korte tijd voorbij. Ik bezocht de kerk voor de vespers en terwijl ik naar de icoon van de Verlosser keek, zei ik, Heer Jezus Christus, ontferm u over mij, zondaar. En terwijl ik deze woorden sprak, zag ik op de plaats van de icoon de levende Heer en de genade van de Heilige Geest vervulde mijn ziel en heel mijn lichaam. En zo heb ik door de Heilige Geest geleerd dat Jezus Christus God is. En ik kreeg het zoete verlangen voor Christus te lijden. Sinds de tijd dat ik de Heer heb leren kennen, strekt mijn ziel zich naar Hem uit en niets meer op aarde kan mij vreugde schenken. God is mijn enige blijdschap. Hij is mijn vreugde, Hij is mijn kracht, Hij is mijn wijsheid,
Hij is mijn rijkdom. Heer, verlicht ons door uw Heilige Geest, opdat wij uw liefde mogen begrijpen. De Heer heeft ons door de rouwmoedige moordenaar en door de verloren zoon laten zien hoe hij een berouwvolle zondaar met liefde tegemoet treedt. Er is gezegd dat de Vader hem van verre zag en met innerlijke ontferming bewogen werd en hem om zijn hals viel en hem kuste. Naar Lucas hoofdstuk 15, vers 20 tot 23. En hij maakte hem geen enkel verwijt, maar liet het gemeste kalf slachten en gaf opdracht feest te vieren. Zo zijn de barmhartigheid en de liefde van God. Maar voor de zondige mens lijkt de Heer onbarmhartig, omdat er in zijn ziel geen genade is. In het Russische klooster van de heilige Pantelemon op de Athos was er een novice die de gewoonte had onafgebroken te bidden, opdat God hem zijn zonde zou vergeven. En hij begon het hemelse koninkrijk te overpeinzen en dacht: misschien zal ik gered worden als ik God vurig smeek mij mijn zonde te vergeven. Maar als ik in het paradijs mijn ouders niet vind, dan zal ik over hen treuren, want ik houd van hen. Wat zal dit paradijs dan voor mij zijn, als ik daar vanwege mijn ouders zal treuren, die zich misschien wel in de hel bevinden? Deze zondige novice dacht over het hemelse koninkrijk. Zoals er op aarde geen vrolijk feest kan bestaan als onze ouders of naasten daar niet aanwezig zijn, zo zal ik ook in het paradijs bedroefd zijn als ik er mijn naaste, die ik lief heb, niet zal zien. Op die manier heeft hij bijna een half jaar gedacht. En op een dag tijdens de vespers sloeg de novice zijn ogen op naar de icoon van de Verlosser en hij zei een kort gebed: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij, zondaar. En zie, de icoon werd de levende Verlosser. De ziel en het lichaam van de novice werden vervuld met een onuitsprekelijke zoetheid. Zijn ziel had door de Heilige Geest onze Heer Jezus Christus herkend. Zij begreep dat de Heer barmhartig is en dat zijn schoonheid en zachtmoedigheid onuitsprekelijk zijn. De novice werd zich bewust dat wanneer de liefde van God een mens vervult, hij zich dan niemand meer kan herinneren. En sinds die tijd brandt zijn ziel van liefde voor de Heer. We onderbreken voor muziek.

Ere zij uw barmhartigheid, o Heer. Gij verleent de ziel uw liefde voor uw schepsel te leren kennen, en de ziel kent haar meester en haar schepper. De Heer heeft aan de ziel van de mens voldoende kennis over hemzelf gegeven. En de ziel, die buiten zichzelf is van vreugde, heeft haar schepper lief gekregen. Barmhartig is onze Heer, en bij deze term eindigt iedere gedachte. De ziel wordt vervuld door de Meester. Hij schenkt haar de vrede en zij vergeet de aarde in God. Dat wil zeggen, zij verblijft in God. De ziel bemint slechts de ene Heer en zij vindt haar rust in niets behalve in haar Schepper. Maar van tijd tot tijd vergiet zij brandende tranen. Waarom heb ik mijn God gekwetst, die zo barmhartig is? De Heer heeft de zondige ziel opgeroepen tot het berouw, en zij heeft zich gewend tot de Heer, en hij heeft haar in zijn barmhartigheid aanvaard en zich aan haar geopenbaard. En de ziel van de mens heeft God leren kennen, de barmhartige, de langmoedige, de allerzoetste God, en ze heeft hem lief gekregen tot het einde. Zij wordt onverzadigbaar tot hem aangetrokken door een overvloedige en vurige liefde, en zij kan hem niet vergeten, want deze vurige liefde voor God staat de ziel niet toe dat zij hem vergeet, overdag nog 's nachts, nog voor één enkel ogenblik. Maar als de genade in de ziel afneemt, dan weet ik niet waarmee ik het verdriet van mijn ziel zal vergelijken. O, hoe smeekt zij dan God opnieuw om die genade die zij geproefd heeft. Het is een wonder voor mij dat de Heer mij, zijn gevallen schepsel, niet vergeten heeft. Sommige mensen wanhopen, omdat zij denken dat de Heer hen hun zonde niet zal vergeven. Zulke gedachten komen van de vijand. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe barmhartig de Heer is. De mens wiens ziel vervuld is van de goddelijke liefde in de Heilige Geest, weet hoezeer de Heer de mens lief heeft. Maar wanneer de ziel deze liefde verliest, treurt en smacht zij, en de Geest wil bij niets blijven stilstaan, maar zoekt slechts God. Een diaken heeft mij verteld, Satan is aan mij verschenen en hij zei, ik houd van de trotsen, zij behoren mij toe. Jij bent trots, ik zal jou meenemen. Maar ik heb de Satan geantwoord, ik ben slechter dan alle mensen, en de Satan werd onzichtbaar. Ook ik heb iets dergelijks beleefd toen de demonen mij verschenen. Ik schrok enigszins, maar ik zei, Heer, gij ziet dat de demonen mij verhinderen te bidden. Geef mij in wat ik doen moet, zodat demonen mij verlaten. En de Heer zei in mijn ziel, degenen die trots zijn, hebben altijd te lijden van de demonen. En ik zei, Heer, verleen mij te begrijpen wat ik moet denken, opdat mijn ziel nederig wordt. En ik ontving dit antwoord in mijn ziel, houd je geest in de hel en wanhoop niet. Vanaf dat ogenblik heb ik dat gedaan en mijn ziel heeft de vrede gevonden in God. Mijn ziel leert de nederigheid van de Heer. De Heer is op ondoorgrondelijke wijze aan mij verschenen en hij heeft mijn ziel vervuld met zijn liefde. Maar daarna is hij verdwenen en nu strekt mijn ziel zich dag en nacht naar hem uit. Hij, de barmhartige, goede herder, heeft mij gezocht. Zijn schaap, dat al verwond was door de wolven, en hij heeft ze verjaagd. Mijn ziel kent de barmhartigheid van de Heer voor de zondige mens, en ik schrijf de waarheid voor het aangezicht van God. Wij, die alle zondaars zijn, zullen worden gered, en niet één enkele ziel zal verloren gaan, mits zij berouw heeft. Want de Heer is van nature zo goed
dat dit door geen enkel woord kan worden uitgedrukt. Keer je ziel tot de Heer en zeg: Heer, vergeef mij. En denk niet dat de Heer jou niet vergeven zal. Zijn goedheid vergeeft stellig en hij vergeeft onmiddellijk en heiligt. Op deze wijze onderricht de Heilige Geest in onze kerk. De Heer is liefde. Proeft en ziet hoe goed de Heer is, zegt de Schrift, naar Psalm 33, vers 9. Mijn ziel heeft deze goedheid van de Heer geproefd en onverzadigbaar strekt mijn geest zich dag en nacht uit tot God. Ik ga schrijven over de liefde van God en ik kan mij hieraan niet verzadigen, want de herinnering aan God, de Albeheerser, houdt mijn ziel gevangen. Uit de Heilige Geest stroomt de liefde en zonder deze liefde kan men niet aan God denken zoals het behoort. Door de Heilige Geest leert men de liefde van God voor ons kennen. Deze liefde die de Heer uitstort over zijn dienaren, opdat zij mogen bidden voor het volk. En ik zou dit niet weten als de genade mij niet onderricht had. Maar denk niet dat ik in een grote genade ben of dat ik in bekoring ben. Nee, ik heb slechts de genade in haar volmaaktheid leren kennen, maar ik leef slechter dan de minste en alleronwetendste mens. Ik ben een monnik met het grote schima, maar ik ben die roeping onwaardig. Ik heb slechts het verlangen gered te worden, maar ik verricht geen enkele ascetische inspanning. Maar de Heer heeft mij verleend de genade van de Heilige Geest te proeven, en zij maakt aan mijn ziel Gods weg bekend, die naar het hemelse koninkrijk voert. Ik treur omdat ik op nalatige wijze leef, maar ik kan niet beter. Ik weet dat ik beperkt ben van geest, bijna een analfabeet en een zondaar. Maar zie, de Heer bemint ook zulke mensen en daarom verlangt mijn ziel ernaar met al haar krachten voor hem te werken. Hoe groot is Gods barmhartigheid! Ik ben echt een ellendig en slecht mens en toch heeft de Heer mij zo zeer lief. Maar Hij is de liefde zelf en Hij heeft allen zo lief en in zijn barmhartigheid roept Hij hen tot zich. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matteüs hoofdstuk 11 vers 28. Deze rust in de Heilige Geest ontvangt de nederige ziel door haar berouw. Wij zijn nu de laatste monniken, maar zelfs nu zijn er nog talrijke asceten die de Heer verborgen heeft voor de mensen, omdat zij geen zichtbare wonderen doen. Maar in hun ziel gebeuren elke dag ware wonderen. Alleen de mensen kunnen ze niet zien. Dit is een wonder. Wanneer de ziel geneigd is tot trots, verzinkt zij in neerslachtigheid en in duisternis. Maar wanneer zij nederig wordt, dan komen de vreugde, de nederige rouwmoedigheid en het licht. Wie geen strijd voert, wie niet oprecht berouw heeft, die weet dit niet en die voelt geen genade. Maar in zijn barmhartigheid heeft de Heer aan de mensen het berouw gegeven en door het berouw worden allen zonder uitzondering gered. Aan degenen die de genade bezitten, brengen de vijanden eerbetoon. En wanneer de ziel zich door deze loftuitingen laat verleiden, zal zij hierdoor de genade verliezen. En de ziel hoort dat de genade weggaat. Maar in het begin begrijpt ze niet dat dit komt door de trots. En pas na een lange strijd leert zij de nederigheid. We onderbreken voor muziek.

0: Wanneer ik de genade verlies, dan wordt mijn ziel zeer bedroefd en ik zeg, waarom heb ik door mijn ongehoorzaamheid de Heer verloren? Wanneer zal mijn ziel opnieuw door de liefde van God verzadigd worden? Wanneer zal zij opnieuw jubelen in de Heer? Wanneer zal mijn hart zich verblijden en vervuld worden met Gods wijsheid, zodat hij mij lief heeft zoals hij de profeet David heeft lief gehad, omwille van diens zachtmoedigheid, of Mozes, omdat hij trouw was in het huis des Heren? Hebreeën hoofdstuk 3, vers 5. De Heer heeft ons oneindig lief. Dit blijkt duidelijk uit de Heilige Schrift en uit persoonlijke ervaring. Mijn ziel zondigt dag en nacht in gedachten, maar zodra ik zeg, vergeef mij, Heer, want ik ben uiterst zwak en schenk mij uw vrede die gij aan uw dienaar geeft, dan verkrijgt mijn ziel terstond de vrede. De Heer zegt, zalig die vrede brengen. En ik dacht, ik ga een gedeelte van mijn tijd zwijgend in gebed doorbrengen. De overige tijd zal ik proberen de mensen vrede te brengen. En ik vestigde mij in een cel die grensde aan de cel van een broeder met een opvliegend karakter, een monnik met het grote schima. Tijdens een gesprek met hem begon ik hem te overreden om met iedereen in vrede te leven en allen te vergeven. Hij duldde dit even, maar toen kreeg hij zulk een geweldige uitbarsting tegen mij dat ik zelfs mijn cel moest verlaten en ternauwernood aan hem ben ontkomen. Daarna heb ik hierover langdurig voor God geweend, omdat de vrede niet bewaard was gebleven. En ik begreep dat men de wil van God moest zoeken en leven zoals de Heer het wil en dat men niet voor zichzelf ascetische daden moest verzinnen. En ik heb dergelijke fouten nogal veel gemaakt. Ik lees iets en dan lijkt het me dat het goed zou zijn om zo te handelen, maar in werkelijkheid komt het heel anders uit. Het is moeilijk om zonder starheid te leven. Een nog onervaren ziel begrijpt de wil van God niet en moet veel leed verduren alvorens zij de nederigheid zal leren. In het allereerste begin, toen ik een jonge novice was, zei ik tegen mijn biechtvader dat ik een zinnelijke gedachte had aangenomen en hij antwoordde mij, neem zoiets nooit meer aan. Sinds die tijd zijn er 45 jaar verstreken en ik heb geen enkele keer meer een onreinige gedachte aangenomen en ik ben geen enkele maal op iemand kwaad geweest, want mijn ziel is de liefde van de Heer indachtig en de zoetheid van de Heilige Geest en ik vergeet beledigingen. 15 jaar geleden stuurde vader Hegumen, de archimandriet Misael, vader S. naar de boot van het klooster. Maar hij weigerde en zei, ik ga niet. Toen vroeg de Hegumen hem, waar wil je dan naartoe? Vader S. antwoordde, hout hakken in een bos. Hij ging erheen, maar korte tijd later viel er een boom op hem en moest hij lange tijd in het ziekenhuis liggen en hij deed boete voor zijn ongehoorzaamheid. Zo heb ik tenslotte ook een keer een gehoorzaamheid gevraagd die overeenkwam met mijn eigen wil. Ik was werkzaam als kloostereconoom en ik wilde als sessiekast gaan wonen in het oude Rossikon. Daar werd altijd gevast. De hele week at men er zonder olie, behalve op zaterdag en zondag, en vanwege deze vasten gingen daar maar weinig mensen heen. In die tijd was vader Serapion de gastenmonnik. Hij at slechts water en brood. En na hem kreeg vader Onisiphorus deze taak. Deze monnik trok veel mensen aan door zijn nederigheid en zijn zachtmoedigheid en door zijn gave van het woord. Hij was zo zachtmoedig en zo nederig dat je ook zonder woorden, door slechts naar hem te kijken, al beter werd. Zo vreedzaam en goed was zijn karakter. Ik heb lang met hem samengeleefd. Vader Sabinus heeft gedurende 7 jaar niet op zijn bed gelegen. Vader Dositheus was in alle opzichten een voorbeeldige monnik. Vader Anatoli, een monnik met het grote schimma, had de gave van het berouw. Hij zei tegen mij: gedurende talrijke jaren wist ik niet hoe de genade werkte, maar nu weet ik het. Hij ontving de genade tijdens een maaltijd in de refter. Daar woonde ook vader Israël. Hij had een visioen van de Moeder Gods gekregen. Hij was heel oud en toen hij nog in Rusland verbleef, heeft hij de heilige Serafim van Sarov bezocht en hem gezien toen deze nog leefde. Vader Israël woonde in het hutje waar nu de moestuinen zijn. Daar was gras en wij hooiden dat. Op een keer ging ik bij hem langs. Hij zat op een bankje onder een groene eik. Hij was lang en erg mager. Hij zat daar met zijn gebedssnoer in de handen. Ik was een jonge monnik. Ik ging naar hem toe, maakte eerbiedig een diepe buiging en zei tegen hem: zegen, vader. En hij sprak liefdevol: God zegen je, kind van Christus. En ik zei tegen hem: vader, u bent hier alleen. U hebt het hier goed om u toe te leggen op het geestelijke gebed. En hij antwoordde: het gebed is altijd geestelijk, maar wij zijn het die zonder geest zijn. Ik schaamde me en durfde hem verder niets meer te vragen, maar ik had ook de betekenis van zijn woorden niet begrepen. Pas veel later begreep ik wat wij die zonder geest zijn betekende, omdat wij niet kunnen leven noch werken voor God zoals dat zou moeten. Behalve Starets Israël waren er in ons klooster nog 2 vaders die de heilige Serafim van Sarov hadden bezocht, vader Sabinus en vader Serafim. Zij kwamen uit Tambov. En naar deze asceten wilde ik toegaan om met hen te leven. En ik drong er uit alle macht bij de hegomen op aan dit toe te staan, en ik verliet mijn post als econoom. Maar het was God niet welgevallig dat ik daar leefde. Na 1,5 jaar werd ik weer teruggeroepen en moest ik mijn vroegere gehoorzaamheid weer opnemen, omdat ik in de bouw ervaring had. Maar de Heer heeft mij vanwege mijn eigenzinnigheid gestraft. En in het Rossikon heb ik een hoofdverkoudheid opgelopen en tot op heden heb ik voortdurend hoofdpijn. Zo moeten we altijd Gods wil, die door de hegomen wordt vertolkt, herkennen. En wij moeten niet voor onszelf op iets aandringen. De liefde voor God verleent kracht om de gehele nacht in gebed door te brengen. Maar ik, zwakkeling, kon dit vanwege de hoofdpijn niet meer volhouden en ik moest rust nemen. De hoofdpijn was mij gegeven omdat ik op mijn eigen wil had aangedrongen en omdat ik de gehoorzaamheid als econoom had opgegeven om naar de woestijn te gaan, om meer vrijheid te hebben voor gebed. Maar de Heer wilde dat ik mijn leven lang econoom zou zijn in het klooster. 2 maal werd ik benoemd tot bouwmeester, de eerste keer als hoofdeconoom, maar ik weigerde en daarvoor heeft de Heer mij gestraft. Pas veel later heb ik begrepen dat iedereen nodig is op zijn eigen plaats en dat allen onafhankelijk van hun rang gered worden. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Silouan de Atoniet. Gaan volgende keer verder met hoofdstuk 19, ervaringen en ontmoetingen. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
2: We gaan, beste luisteraars, misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh,
4: dat is een grapje. Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Dat is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
5: Tille.
6: Mira.
7: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
8: Jean Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Ik ben Kevin.
10: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
9: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, pas.
2: Dus Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
9: Was dat niet dat ik voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
11: Catherine. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus te sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
12: Ja, dat is waar, man.
13: Ja, hoe zit het? Ja.
2: Wie? Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen.
10: Het is niet nodig. Het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
6: Daans.
2: Ja. Exact, ja.
12: Dat was nog niet. Hoeveel priesters hebben we?
10: Ja, het is een geboortehuis.
2: Ja. Ah ja? Nee.
10: Naast het witgebouw. Ja. Je hebt dat witgebouw daarnaast.
2: Met ah, oké. Nee, ja, tof.
10: Ja, staat erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
10: Sint Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
10: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
2: Oei.
10: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
14: Mijn naam is Jitske.
15: Ik ben Jade.
16: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn voornaam is Warre.
18: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
17: Ja.
18: Nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
17: Siebe.
19: Len.
20: Emiel.
5: Senne.
7: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zeggen jullie de namen jullie wel iets of niet?
13: Nee.
7: Nee? Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
13: Arne.
15: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik niet.
7: Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Aangenaam. Ja. Ik ben Marieke en dat is Anna.
15: Ah, ja. Maria en Anna. Mm-hmm. Ah, ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
16: Maria
7: ja, ja, absoluut.
16: Maria. Ja, klopt, inderdaad.
15: Anna
16: ja.
15: Ook, hoor.
7: Ja, ja. Anna ook, ja, absoluut. De moeder van Maria.
15: Ja, ja, ja. Ja,
16: dat is. Ja. Dat is het juiste antwoord.
15: Bijna de prijs binnen.
7: Enorm bedankt.
15: Okay. Ja. Is het meegevallen?
16: Ja, tuurlijk.
7: Voor u, hoor.
15: Ja. Vatbaar voor uitzending.
7: Zeker wel.
15: Voilà. Oké, okay, dankjewel. Goed.
16: Maar dankjewel.
15: Graag gedaan. Dank.
7: Zo, beste luisteraars. Hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
16: Mm-hmm.
7: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
16: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
7: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
16: Mm-hmm.
7: We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
16: Ja, ja, inderdaad.
7: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
16: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
7: En veel mensen op een middagpauze.
16: Mm-hmm.
7: Het was altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
16: Ja, ja, scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
7: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
16: Mm-hmm.
7: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
16: Mm-hmm.
7: Dus dat was ook, dat is altijd leuk als we een mooie...
16: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
7: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
16: Ja, ja.
7: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: Ja, nee, ik ook niet.
1: Al van gehoord, maar ja. Ja,
2: oké, van naam vooral.
1: Ja, van naam.
2: En u, ooit al van gehoord of niet?
3: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen we niet.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nee.
2: En vandaar kent u Radio Maria?
4: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
3: Nee.
1: Nee.
3: Ja.
2: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
3: Ja, van horen zeggen, ja.
2: Oké, okay. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook, of eigenlijk niet?
3: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep, maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
6: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders, maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
2: Oké, okay. En u?
7: Ik zelf ken het niet.
2: Nog nooit van gehoord?
7: Nee.
8: Eigenlijk niet, nee.
9: Nee.
10: Nee.
2: Oké. Okay.
10: Nee.
9: Nee.
11: Nee.
12: Ik ook niet.
13: Nee.
9: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nog nooit van gehoord.
14: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
15: Misschien 60.
2: 60?
16: Ik denk ook 60.
3: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
3: Misschien 90 dan.
15: Pak 60.
16: Ik hou voor 60.
15: Ja.
16: Ja.
4: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
5: 90.
3: 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
16: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
8: Rond 60 landen.
9: 90 landen.
10: 90 ook.
9: 60. Ik ga dan voor 90.
14: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen. Met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna, had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
16: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan? Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor ja, een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zal denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
2: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
16: Ja, ja.
2: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
16: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren. Maar ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
2: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
16: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
2: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
16: Ik had wel verwacht dat we er langer tussen interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat is, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
2: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
16: Ja, ja.
2: Dus had ik geen tijd om een vlugge notitie te maken.
16: Ja,
2: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
16: Ja, ja.

0: Zeg, ja.
1: Oké, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
2: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
1: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
2: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
3: Sorry. Oh, dat kan ik niet. Nee, ik durf het niet zeggen.
1: Nee, doe een gokje.
3: Nee, maar ik ga super dom klinken. Ik durf echt niet.
2: Nee. Jij weet het meest over.
1: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
3: Geen eerste letter zeggen.
1: Wel, het zijn er twee, hè?
3: Ja.
1: Oké, de eerste van een van de zonen is een K.
3: Kain.
1: Ja, dat is
3: dan. Ja. Oké, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
1: Exact, ja. Dat is Kain en Abel.
3: Oké.
1: Mega goed. Als je die van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
3: Ja. Mozes,
2: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
4: Sorry, geen idee.
5: Ik denk ook nog geen idee.
1: De een vermoordt de andere.
4: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
1: Nee, geen idee.
4: Sorry.
6: Abel en Kain?
3: Ik heb echt geen idee.
2: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes?
1: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
2: Nee, sorry.
7: Abel en Kain.
8: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
1: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
8: Ah. Ja,
1: de ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
8: Ik heb geen idee, sorry.
1: Ik weet het niet. Moet dat een
8: doel of zo? Ik weet het niet.
1: Doe maar een gokje.
8: Oké, maar niemand van ons is zo geloof ik. Wacht, ik kan gokken.
5: Doe een gokje.
8: Ik
5: ken de naam uit de Bijbel.
1: Twee.
8: Ja, oké, Mozes en Noah.
1: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
8: Oké.
1: De ene broer vermoordt de andere. Misschien dat dat kan helpen.
8: Romulus en Remus.
1: We komen niet voor in het Oude Testament.
8: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
1: Geen enkel idee?
8: Nee.
1: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
8: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
1: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
8: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
7: Isaac? Nee, ja. Nee. Ik moet passen.
2: Een tip,
7: als je me zegt, zal ik weten. Hoor.
2: De ene vermoordt de andere.
7: Ah ja, Kain en Abel.
2: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving?
9: Wacht, ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bij nog een keer herhalen?
1: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf een...
9: De koe, ja. Een gouden koe was het.
3: Maar ik zou het echt niet weten.
9: Nee.
3: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
1: Dat zou goed geweest zijn. Wat ze doen is niet goed.
9: Oei. Dieren.
3: Ah ja, oei.
2: Dieren.
1: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken...
2: Een leeuw of zo?
9: Nee.
1: Het is geen leeuw.
3: Nee. Is het een groot dier?
1: Het is een vrij groot dier, ja. Het is zo'n vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
3: Een koe.
1: Zag je
3: een koe?
1: God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat eerste was te doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
3: Ik was
1: aanbidden.
3: Stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
0: Oh. Dat gouden kalf.
1: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en hen baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
4: Maar kom.
3: Ja.
4: De leeuw.
1: Had gekund, het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
0: Een ezel?
4: Ja, dagdagelijks. Hond of kat. Of vest. We gaan voor de kat.
0: Over de 50, alles is
6: Je gaat het zeggen en dan wellicht. Nee.
1: Het is een beeld van een dier.
0: Geen lam, hè?
1: Geen lam.
0: Geen lam, hè?
6: Ik dacht aan een ram.
0: Allee, zoiets.
6: Allee, een dier.
0: Een kameel.
6: Een slang.
0: Ja, een slang.
1: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
0: Beeld van een dier.
1: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
0: Ik heb geen idee.
1: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
0: Een koe.
7: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
1: Het is een dier.
7: Nee.
1: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen.
7: Gewoon een kalf. Kan dat?
1: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
8: Een arend.
1: Wil je gok? Wil je ook een gokje wagen?
8: Een aap. Een olifant. Een tijger.
1: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
8: Een geit.
10: Jij hebt dat nog gedaan?
8: Ja.
3: Dat verhaal zegt mij iets, maar ik weet de naam niet.
8: Het verhaal zegt mij iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
1: We zoeken een dier.
0: Een dier.
3: De wolf.
8: De wolf.
1: Had gekund, het is geen wolf.
3: Shit. De leeuw.
8: Ik weet het niet. Een leeuw?
1: Nee. Oh. Nee, ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
3: Een wei?
8: Een paard.
3: Een koe. Een schaap.
8: Een koe. Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
1: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
8: Schaap. Lam. Nee.
1: Het is inderdaad een kalfje. Een gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
8: Ja, een klein koe.
7: Welk beeld? Christusbeeld?
9: Oh, nee, dat is het Nieuwe Testament.
11: Het is een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
7: Iets slecht?
11: Ja, het is een afgodsbeeld.
7: Nee, ik zou het niet weten.
9: Ze zijn op zoek naar een dier.
7: Een slecht dier. Een wolf?
9: Een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
7: Wow, een hond.
9: Nee, dat is niet
7: slecht.
1: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht.
7: Ja, wow. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedereen krijgt zijn eigen god een beetje. Nee, allee, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
9: Nee.
7: Nee. Wilt u dat mijn mond trekken? Het komt niet.
9: Het staat in de wei.
7: Wat?
9: Het staat in de wei.
7: Een koe?
1: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4 die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
9: Nog wel goed, eigenlijk.
2: Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten. Ik zo,
12: ja, wow. Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
2: Ja, inderdaad.
12: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
2: Mm-hmm.
12: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
2: Ja, inderdaad. Ja.
12: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
2: Ja, inderdaad.
12: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden.
2: Mm-hmm.
12: In de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
2: Ja, is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja. Dus ik zo, oké, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus ja.
12: Ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen. Ja. Kan gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
2: Mm-hmm. Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo'n leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
12: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
2: Ah ja, misschien.
12: Ik weet het niet.
2: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, vond ik wel het hele alledaagse dier een kat. Ja, niet slecht.
12: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
2: Ja, inderdaad.
12: Dat is kat een goede gok.
2: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Dat is ook zo wel Mozes met... De ziekte in de woestijn, zeker.
12: Ja, inderdaad.
2: En dan een slang op een staf, of een slang op een paal. Zo.
12: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
2: Ja. Ja? Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
12: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
2: Ja, precies, ja.
12: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Nee, maar ik even diep over nadenken over die vraag. Iemand af.
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
3: De grootste liefde voor hem sterven, zeker.
4: Wij hebben net niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groots, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
4: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
4: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
5: Vergeven.
0: Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
4: Sterven.
5: Vergeving.
6: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
5: Het wassen. En jij vindt dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
5: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
1: Sterven voor de vrienden?
7: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
7: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
7: Ja?
0: Ja.
7: Geef me een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
7: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
7: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Als ik het al gelezen heb.
8: Vriendschap?
9: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
9: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
9: Ze vraagt wat je...
8: Ja, iemand...
9: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
8: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand?
8: Iemand laten doden.
9: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
10: Betrouwbaarheid.
8: Zeg dat.
9: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
10: Loyaalheid. Ik weet het niet.
8: Loyaal. Yep.
10: Maar ik heb niet. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
9: Heeft heel zijn leven nog godsdienst
10: gedaan. Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
9: Loyaalheid.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
9: Een actie?
0: Dus, ja.
8: Een actie.
9: Verdediging.
8: Actie.
11: Iets. Ja, jezelf opofferen voor hem.
10: Opofferen.
9: Ja, jezelf opofferen.
10: Grootste liefde.
9: Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
6: één keer je leven geven.
12: Dat is volgens wat?
0: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
12: Zijn leven geven voor iemand.
0: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
1: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
13: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
1: Nee, ik weet het ook niet.
14: Welk wat?
13: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
14: Ja, moet ik weten. Nee.
0: Dat hij doodging voor onze zondes.
13: Dat had gekund, maar dat is niet het juiste antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
14: Wat nee,
1: ik weet het niet.
3: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
13: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
3: Ah, dus het is... ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of zoiets.
4: Toch, ik weet niet wie die fietsjes zijn. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kan ook past.
1: Ja, nee, dat weet ik niet.
13: Geen idee?
1: Het kan niet Latijn zijn. Nee.
13: Het was in 3 talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee?
1: Een tipje, het eerste woord.
13: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
1: Jodenkoning.
13: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
1: De Zoon van God.
13: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
1: Ik weet het niet, sorry.
14: Ik ook niet.
7: Inri.
13: En weet u wat dat betekent?
7: Nee, dat ben ik ook vergeten.
13: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
7: Terug, geen flauw idee.
15: Wat is een optie?
13: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
15: God.
6: Profeet.
13: 2 heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
6: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God. Was dat niet Inri?
13: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
6: Nee.
13: Nee. Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
6: Ik weet het niet. Opschrift.
13: Ja.
6: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
13: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
6: Koning dan zeker?
12: Inri, was dat?
13: Mm-hmm, ja.
12: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of?
13: Nee.
12: Ja, Inri?
13: Het is een titel voor Jezus.
12: Ah, de Zoon van God? Of,
13: de Joden waren er niet zo blij mee.
12: Wat?
13: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk op kwamen.
0: Ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel. Ja, heel mooi beeld dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm.
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm.
0: wisten, of wisten dat het iets met koning te mm-hmm. maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Dus ik vind het wel chic, zo mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen. Mm-hmm. De Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan
1: mm-hmm.
0: wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende 4 vragen. We gaan de laatste 4 vragen samen nemen. Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En 2 vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Is dat een profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
6: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
6: Maria.
5: Maria.
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
3: Ah, het is een Maria.
6: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
6: Je weet het.
5: Maria.
3: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
3: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry.
7: Ik meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ja, ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee.
7: 50 dagen na Pasen.
2: Pinkstermaandag?
8: Pinkstermaandag?
9: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
0: Nee, het is nog daarna.
9: Het is Pinkster.
10: Ja. Pinksteren?
11: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee.
12: Pinkster.
13: Maar Witte Maandag is
12: Pinkster. Pinkster.
11: Ah, ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat moet ik een beetje misrekenen.
14: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
14: Pinksteren.
0: Ja.
14: Pinksteren.
10: Pinksteren.
3: Pinksteren.
10: De vaste.
11: Nee, dat daarvoor.
3: Nee.
10: Is dat niet zo lent, noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
3: Nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
11: Wacht, dat is ongeveer een... Een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
3: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
15: Ja, ik weet het ook niet.
3: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
7: vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
3: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
11: in ieder geval. Denk ik.
3: Pinkstermaandag.
10: Ja? Oh, de...
3: Pinksteren?
0: Ja.
10: Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart?
2: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is toch 10 dagen later.
10: Is dat niet die vlammetjes die...
2: De
10: nederdaling van de
2: Heilige, Geest. Ja, ja.
7: Goed, hè?
2: Ja, ja. Kent u de naam?
10: Nee. Ja, ik ken als je mij zegt op.
0: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
2: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
0: Ben je zelf van Aalst of
2: nee?
0: Okay. Dus... Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
2: Is een musical?
0: Ja.
2: Ik dacht dat... nee, dat was een pater. Dat pater dans, maar dat gaat niet...
7: Ik
14: kan alleen maar priester.
7: Priesterdans.
14: Ja, dat ging ik ook zeggen. Ik kan alleen maar priesterdans.
9: Priesterdans.
10: Je ziet, Pater Damian?
0: Nee, ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dan je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
10: Hij is een van Ieper, dus dat is al moeilijk.
0: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
10: Oh, ja, dans. Just.
14: Dans.
2: Ja.
14: Priesterdans.
0: Tijdens de industriële revolutie.
10: Dansen. Alles van gelezen, overgelezen.
0: Ah ja?
10: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
3: Priester van alles.
13: Adriaan.
3: Don Bosco.
0: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet wie we zoeken.
13: Jozef.
3: Priester Daans.
14: Daans.
0: Politie.
3: Ja, natuurlijk priester Daans.
2: Welke priester van Aals zette zich
10: Daans.
2: In...
10: de?
1: eerste patroonheilig van Aalst?
12: Ik zou het niet weten.
16: Ook de parochiekerk hier heet zo?
12: Ja, ik zou het niet weten.
16: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
12: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
17: Patroonheilig.
18: Is dat iemand in de kerk of zo?
16: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
17: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
16: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
17: Sint-Martinus. Sint-Martinus dan.
9: Deile Martinus.
17: Staat dat hier niet?
16: Die kerk is naar hem vernoemd. Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Ze geeft eigenlijk zijn eigen deel.
1: Maar nog beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
16: Hij ligt begraven in Tours in Frankrijk.
1: Uit Vassin ga ik jou zeggen.
16: Het is Sint Maarten of Martinus.
1: Oh, kijk. Oké, okay. Als echt hij al zei.
17: Oei, ja, maar bijna een patroonheilige.
16: Elke stad heeft een patroonheilige.
17: Nee, wij weten het.
16: We zijn Sint Barbara, maar dat is van de kerk daar heet...
17: Sint Martinus.
16: Zou je het nog eens de micro willen zeggen?
17: Sint Martinus, want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus school. Instituut.
6: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
16: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
6: Sint Martinus?
10: Sint Jozef? Nee. De patroonheilige van Aalst. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
15: Prins Camille.
16: Dat hebben we nog al gehad van antwoord, was niet juist.
15: Den Doge.
16: Den Doge?
15: Ja, burgemeester.
16: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven die hij tegenkwam.
15: Oh, ik ken dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
16: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
15: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
16: Nee, dat is uit Aalst.
15: Huh? Ah, Sint Maarten.
19: Wat is dat? Wat is een patroon?
16: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad... speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
15: Ik wist dat.
16: Maar steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, ik zeg.
15: Nee, dat is 18e eeuw.
16: Hij was een Romeins soldaat.
15: Oh, keizer.
16: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
15: Dingen, de Sint.
16: Ja?
15: Ik weet zijn naam niet.
17: Zegt hij?
15: Sinterklaas? Nee.
17: Sint Maarten.
15: Ja. Sint Maarten? Dat is een moeilijke. Patroon eigenlijk. Sint Martinus. Goeie berekende gok.
10: Dat zou niet kunnen zijn. Wacht, hè. Petrus?
12: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
10: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook, denk ik, een gok gedaan. Ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest, of dat, dan zeggen ze, wat is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, hoe was het weekend? En ik ben op retraite geweest, of ik ben daar geweest, of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm. zij in contact komen met gelovige mensen, of zij daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Nee, niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets wat je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso op mij, dat was wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar je mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
0: oké. Okay. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Maar ik ben bewust niet zo... ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Je ook niet echt, denk ik. Ik heb een begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij is het. Ik ben een atheïst.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Jawel, jawel,
0: of...
10: jawel, jawel. Ja.
11: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet okay. Dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja,
0: voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
12: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
12: Nee.
0: Oké. En jij?
13: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
13: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Oké.
12: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
8: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
8: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè.
2: Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
10: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
10: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
10: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
10: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat

Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria.

aan Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: "Zie de mens." Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, wee niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt in deze meimaand. De meimaand is natuurlijk de maand toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, maar voor de wereldfamilie van Radio Maria is het ook de Mariathonmaand, ook voor ons, beste luisteraars. Een maand waar we uw steun vragen voor de verschillende projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Maar wat zijn die projecten eigenlijk? Daar gaan we het vandaag over hebben, beste luisteraars. Het zijn projecten van Radio Maria's die reeds bestaan, maar onze hulp nodig hebben, en ook van nieuwe Radio Maria's die zullen worden opgestart in het komend jaar. En u heeft misschien zelf gezien hoe grote dingen geboren worden uit een klein zaadje. Zo was het ook met Radio Maria. Een zaadje van geloof en luisterbereidheid, toevertrouwd aan de voorzienigheid, dat in de loop van de tijd is gegroeid tot een levende aanwezigheid op 5 continenten. Haar geschiedenis vertelt ons dat wanneer een werk gegrondvest is op liefde, het grenzen, culturen en talen kan overstijgen en tot het hart van miljoenen mensen kan spreken. Vandaag leven we in een wereld getekend door verdeeldheid, eenzaamheid en conflicten. Juist daarom is er een nood aan een andere stem. Een stem die niet schreeuwt, maar begeleidt. Die niet oplegt, maar voorstelt. Die niet verdeelt, maar verenigt. Elke dag wordt Radio Maria door gebed, catechese, informatie en getuigenis een ontmoetingsruimte waar het geloof het concrete leven binnentreedt en verlicht. Maar de groei van Radio Maria is niet alleen een kwestie van cijfers of technologie. Het is bovenal een menselijke en geestelijke groei. In Afrika, Latijns-Amerika, Azië, Europa en Oceanië wordt elke dag Radio Maria geboren binnen een concrete realiteit. Luistert ze naar de noden van de mensen, waardeert ze de lokale culturen en brengt ze hoop waar vaak middelen en mogelijkheden ontbreken. Elke nieuwe zender is een gemeenschap die vorm krijgt. Het is een band die ontstaat. Het is een deur die opengaat voor wie troost en zin zoekt. Dit alles, beste luisteraars, gebeurt echter niet vanzelf. Het gebeurt omdat vele mannen en vrouwen ervoor kiezen zich deel te voelen van deze missie. Met hun tijd, met hun gebed en met hun concrete steun. In liefde is de overwinning. Dit is niet alleen een leuze, de zinspreuk voor de Mariathon 2026. Het is een keuze. Het is een belofte. Het is de zekerheid dat liefde, wanneer ze dienst en gave wordt, sterker is dan angst, onverschilligheid en berusting. Radio Maria zet haar weg voort met deze geest. En ze nodigt u uit om samen te gaan, zodat haar stem elke uithoek van de aarde kan bereiken en iedereen eraan herinnert dat de echte overwinning altijd geboren wordt uit liefde. En beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het zo dadelijk hebben over de concrete projecten voor komend jaar 2026 en ook een deel van 2027 van de wereldfamilie van Radio Maria. Maar laten we eerst starten met muziek, beste luisteraars. Lumière du monde, sel de la terre. Licht van de wereld, zout van de aarde. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto, 2002 was dat, een prachtige hymne die ons oproept om ambassadeurs te worden van Christus.

En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de verschillende projecten van de Wereldfamilie waar we uw steun over vragen voor het komend jaar 2026 en een deel van 2027. En we gaan, beste luisteraars, naar het continent Afrika. En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro. En ook Radio Maria in de Democratische Republiek Congo heeft onze hulp nodig. 90 miljoen mensen wonen in de Democratische Republiek Congo, waarvan 48% katholieken. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 12,7 miljoen mensen. En Radio Maria, Democratische Republiek Congo, is werkelijk de stem van Maria in het hart van het tropisch woud. U moet weten, beste luisteraars, de Democratische Republiek Congo is een van de grootste landen van Centraal-Afrika en is grotendeels bedekt door tropisch regenwoud, wat transport en communicatie complex maakt. Radio Maria is momenteel aanwezig met 8 stations en 19 frequenties die op zo'n uitgestrekt grondgebied nog steeds onvoldoende zijn. De programmatie wordt in elke uitzendstudio ontwikkeld in het Frans, de officiële taal van het land, maar ook in de voornaamste lokale talen, Kinkongo, Lingala, Swahili en Tsiluba. Na de staatsradio is Radio Maria vandaag een van de meest verspreide en meest beluisterde radiostations van het land. Wel, wat is dan het project waar de Wereldfamilie jullie steun voor vraagt, beste luisteraars? Het bisdom Kole heeft zijn frequentie ter beschikking gesteld van de Wereldfamilie van Radio Maria om te worden geïntegreerd in het nationaal netwerk. In Kole is de taal die in de liturgie gebruikt wordt het Tsiluba, dat ook voor de lokale geproduceerde programma's zal worden gebruikt.
De programma's in het Frans en Lingala zullen vanuit de hoofdstudio in Kinshasa worden doorgezonden. De twee studio's zullen verbonden zijn via de satellietverbinding die al wordt gebruikt in het nationaal netwerk. Maar om deze nieuwe frequentie volledig klaar te maken met de nodige uitbreiding van het netwerk in de regio Kolé, heeft de wereldfamilie 90.000 euro nodig. En dit voor Radio Maria in de Democratische Republiek Congo. En dan gaan we over, beste luisteraars, naar Mozambique. Radio Maria Mozambique. Een nieuwe thuis voor een groeiende radio. In Mozambique wonen er 32 miljoen mensen, waaronder 29% katholiek zijn. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 5,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Mozambique is in 1995 van start gegaan in de hoofdstad Maputo en heeft geleidelijk aan een netwerk ontwikkeld dat de drie bisdommen van het zuiden van het land dekt. Maputo, Xai-Xai en Inhambane. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de respectieve bisschoppen ook nieuwe stations geopend in Kelimane en Tete, in het noorden van Mozambique. Momenteel is de nationale zetel ondergebracht in een privégebouw waarvoor de radio natuurlijk huurkosten betaalt. En wat is dan het project voor Radio Maria Mozambique? Wel, onlangs heeft het aartsbisdom Maputo een gebouw naast de curie ter beschikking gesteld van Radio Maria. Een bijzonder betekenisvolle oplossing om de band die Radio Maria met de lokale kerk onderhoudt te versterken en om de aanwezigheid van zowel de clerus als vrijwilligers te vergemakkelijken, dankzij de zeer centrale ligging van de zone. De wereldfamilie van Radio Maria heeft deze mogelijkheid met enthousiasme en dankbaarheid verwelkomd en heeft een renovatieproject voor de lokale voorbereid die bestemd zijn om de nieuwe zetel van Radio Maria Mozambique te worden. En we weten allemaal, beste luisteraars van Radio Maria, wat het is ondertussen om een radiostation van plek te veranderen. En zij zijn al bezig sinds 1995, dus er zal heel wat te verhuizen zijn. En de nieuwe zetel, de nieuwe hoofdzetel in Maputo, beste luisteraars, daar zal de wereldfamilie 400.000 euro voor nodig hebben. En we gaan over naar de Republiek Congo, beste luisteraars. In de Republiek Congo wonen er 5,3 miljoen mensen, waarvan 52% katholiek zijn. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,2 miljoen mensen. Radio Maria wordt er gezien als een stem die herrijst voor haar gemeenschap. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Congo begon in 2006 uit te zenden in het bisdom Uesso. In de daaropvolgende jaren werden de stations van Pointe Noire in 2014 en vervolgens de hoofdzender van Brazzaville, ingehuldigd in 2025, geopend. Uesso bevindt zich in een landelijk gebied in het noorden van het land, gekenmerkt door zeer precaire infrastructuren. Tegelijkertijd woont er een dynamische en diep kerkelijk gedreven bevolking. In 2024 heeft Radio Maria in Uesso een ernstig incident ondergaan. Een brand heeft de studio-uitrusting en de elektrische installatie volledig vernietigd. Dankzij de hulp van de bevolking en de luisteraars kon men de uitzendingen hervatten in voorlopige modus, met materiaal dat lokaal in Congo gevonden werd. Meer dan 2 jaar lang is men zo blijven werken, waardoor dagelijkse aanwezigheid en trouwe begeleiding van de luisteraars gegarandeerd werden, zij het met vele moeilijkheden. En wat is het project voor Radio Maria Congo? Wel,
Met de Mariathon 2026 wil men Radio Maria van Uesso een studio aanbieden die voldoet aan de normen voor een substation, uitgerust met dezelfde apparatuur als de andere secundaire studio's. De uitzendingen in de nationale taal zullen worden verzorgd door de centrale zender van Brazzaville, de hoofdstad van het land, via satelliet ontvangen, in Uesso en lokaal doorgezonden. In de studio van Radio Maria van Uesso zullen dan programma's in de lokale taal worden geproduceerd, zodat de nabijheid met de bevolking van het bisdom gegarandeerd wordt en haar actieve deelname aan de programmering bevorderd wordt. Na 20 jaar activiteit en na de brand die de studio ernstig heeft beschadigd, voelt men nu de behoefte om dit substation te renoveren, dat een belangrijk referentiepunt blijft voor het deel van Congo waar het actief is. En de renovatie van het substation van Uesso, beste luisteraars van Radio Maria, daar heeft de wereldfamilie €80.000 voor nodig. En zo, beste luisteraars, hebben we al enkele projecten op het Afrikaans continent overlopen, namelijk in Kameroen, in de Democratische Republiek Congo, in Mozambique en in de Republiek Congo. Zo dadelijk gaan we nog verder met enkele projecten, beste luisteraars, maar eerst wat muziek.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt, een speciale uitzending in deze Mariathonmaand. Vorige week hoorde u priester Carlo vertellen dat onze Mariathon voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria dit jaar lichtjes anders is. Niet gefocust op 2 dagen, maar wel degelijk heel de maand lang proberen we door verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt, van De Rots in de Branding en van de wereld van Radio Maria u op de hoogte te houden van de nieuwe projecten waar we uw steun voor nodig hebben. En natuurlijk de traditie die niet kan mankeren is dat wij heel speciaal voor jullie beste weldoeners blijven bidden en dit gedurende gans de maand mei. En daarom natuurlijk die traditie van dat kaarsje aan te steken, beste luisteraars, blijft ook werkelijk bestaan. Velen van jullie hebben de laatste week gebeld om te vragen, ja, maar nu dat het op 30 dagen is, op gans de mei maand, op 31 dagen, ja, kunnen we dan nog een kaarsje laten branden voor onze intentie als we weldoener zijn? En het antwoord is uiteraard ja, beste luisteraars. We zijn op een nieuwe locatie, hier in Tienen, onlangs verhuisd. En natuurlijk hebben we even moeten zoeken hoe kunnen we dat hier waarmaken. Maar ondertussen staat er in de tuin van Radio Maria een prachtig Mariabeeld. En daar gaan we een kaarsje aansteken en heel speciaal, beste luisteraars, beste weldoeners, voor jullie bidden. Straks zal priester Carlo trouwens tijdens de eucharistieviering vandaag de kaarsen zegenen, de kaarsen die ondertussen zijn toegekomen voor de Mariathon, om zo, beste luisteraars, nog extra aandacht te besteden aan jullie intenties. Aarzel niet als u Radio Maria wenst te steunen, ook om dat door te bellen. Het is niet op 2 dagen, maar ook onze vrijwilligers en onze medewerkers die aan de telefoon zitten, zullen blij zijn om jullie steun te noteren en om dan ook jullie kaarsje

Gratitude, een akoestische versie van Genevieve Linkowski. Beste luisteraars, we hebben het daar juist gezegd. Tijdens de verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt en de Wereld van Radio Maria gaan we natuurlijk vooruitblikken op de projecten voor het komend jaar. Maar de Mariathon voor de Noden van de Wereldfamilie van Radio Maria in de maand mei jaarlijks. Wel, in het verleden hebben jullie vele projecten ondersteund. En het is natuurlijk belangrijk dat jullie op de hoogte blijven van waar jullie steun naartoe is gegaan. En dat, beste luisteraars, brengen we ook in 4 speciale uitzendingen in deze maand mei. 4 speciale uitzendingen van De Rots in de Branding. Jos gaat tijdens deze uitzending in gesprek

met meneer Joseph Nassar. Hij is verantwoordelijk binnen de wereldfamilie van Radio Maria voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. In de aflevering van De Rots in de Branding van vorige week donderdag heeft u kunnen luisteren naar een stand van zaken voor Radio Maria in de Filipijnen, Radio Maria in Pakistan, in Sri Lanka en India. Indien u die uitzending heeft gemist, wel, dan kan u het herbeluisteren via onze website radiomaria.be of via podcastapplicaties. En anders, beste luisteraars, nu woensdag 13 mei kan u om 17:30... Nee, dat klopt niet helemaal, want we hebben dan een live rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria vanuit Fatima om 17:00. Maar u gaat zeker deze uitzending nog kunnen beluisteren en zeker en vast al op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding.

En we gaan verder, beste luisteraars van Radio Maria, met het overlopen van verschillende projecten van de wereldfamilie op het Afrikaans continent. En we zijn aangekomen in Rwanda. Radio Maria Rwanda. Met een focus op Kibeo natuurlijk, waar de stem van alle Afrikaanse Radio Maria's wordt gevormd. De bevolking in Rwanda staat op 13 miljoen, beste luisteraars, waaronder 47% katholieken zijn. Radio Maria Rwanda bereikt op dit moment 9,9 miljoen mensen. En hoe staat het op de dag van vandaag? Wel, Kibeo in Rwanda vertegenwoordigt het mariale centrum bij uitstek van het Afrikaanse continent. Het is de plek van de verschijningen van de Maagd Maria aan drie meisjes in de jaren 80, gebeurtenissen die later door de Heilige Stoel werden erkend. Vandaag is Kibeo een bestemming voor pelgrimstochten vanuit de hele wereld en een uiterst belangrijk spiritueel referentiepunt voor Afrika. De afgelopen jaren werd hier een studio opgericht ten dienste van alle Radio Maria's wereldwijd. Vanuit deze studio worden programma's met een mariaal karakter geproduceerd die door vele Radio Maria's worden uitgezonden, niet alleen de Afrikaanse. Parallel daarmee is een conferentiezaal in aanbouw bestemd voor pelgrims voor momenten van spiritualiteit en vorming. Voor de Afrikaanse Radio Maria's is Kibeo ook het voornaamste vormingscentrum. Directeurs en medewerkers uit verschillende landen komen er om een initiële voorbereiding te ontvangen die hen in staat stelt de radiodienst doeltreffend uit te oefenen ten bate van de luisteraars van hun respectieve stations. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Rwanda? Wel, om de cursussen te kunnen organiseren en een kwaliteitsvolle dienst aan de luisteraars te garanderen, is het noodzakelijk zowel te voorzien in de onderhoudsbehoeften van de Radio Maria Studio in Kibeo als in de reis- en verblijfkosten van de directeurs en het redactionele personeel tijdens de cursusperiode. Elk jaar worden tenminste drie cursussen georganiseerd in de drie meest verspreide talen op het Afrikaans continent: Engels, Frans en Portugees, zodat alle verschillende taalrealiteiten in Afrika bereikt worden. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig concreet, beste luisteraars, voor de steun aan de redactionele vorming, bijhorende logistiek en gewone kosten van de Radio Maria zetel in Kibeo? Wel, men heeft nood aan €150.000 voor Radio Maria Rwanda. En we gaan over naar Zuid-Soedan, beste luisteraars. De bedoeling is om het signaal te versterken, om zo de hoop te versterken. Er wonen 14 miljoen mensen in Zuid-Soedan, waarvan 52% katholieke, beste luisteraars. Het bereik van Radio Maria, wel, Radio Maria bereikt in Zuid-Soedan 300.000 mensen. U moet weten dat Radio Maria Zuid-Soedan de jongste van de Afrikaanse radio's van de wereldfamilie is, ingehuldigd in 2024. En ondanks haar recente oprichting registreert ze al een zeer hoog publiek en actieve deelname van christenen in Juba, de hoofdstad, waar haar zetel gevestigd is. Vanaf het begin heeft ze zich ook onderscheiden als een stem van vrede, verzoening en hoop in een land, zoals u weet, dat gekenmerkt wordt door extreme armoede en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Zuid-Soedan wordt Radio Maria gewaardeerd, niet alleen om haar evangeliseringswerk, maar ook om de educatieve en informatieve dienst die ze biedt, met programma's gaande van spiritualiteit tot de valorisering van de lokale cultuur. En voor wat vraagt de wereldfamilie uw hulp, beste luisteraars? Wel, de aartsbisschop van Juba, kardinaal Stephen Ameyu Martin,
heeft de wens uitgesproken dat Radio Maria ook andere zones van het uitgestrekte aartsbisdom kan bereiken. Daarom werkt Radio Maria Zuid-Soedan aan een uitbreidingsproject gericht op het activeren van de nieuwe frequentie die de stad Terikeka en de omliggende gebieden zal dekken, voor een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Het project beoogt het signaal van Radio Maria uit te zenden in de regio's van het bisdom, waar de katholieke aanwezigheid het sterkst is, om geestelijke ondersteuning te bieden aan een gemeenschap die betrokken is bij het moeilijke pad van de verzoening die het hele land nodig heeft. En voor deze nieuwe frequentie in de regio Terikeka in Zuid-Soedan, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie 110.000 euro nodig. En priester Charles Buzak, directeur van Radio Maria Zuid-Soedan, zegt ons ook het volgende. Radio Maria is een instrument van vrede en verzoening, is een sprankje hoop. Een hoop die opkomt wanneer mensen de moed verliezen, wanneer situaties moeilijk worden, wanneer het leven bedreigend wordt en toch verdwijnt de hoop niet. En dus, beste luisteraars, voor Radio Maria Zuid-Soedan heeft men 110.000 euro nodig.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 10. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het, beste luisteraar, al even 8:30 geworden, tijd voor het ochtendgebed van de kerk. De hymne vindt u op pagina 752, gevolgd door de psalmen van de tweede week, pagina 903. En als u de korte schriftlezing wil volgen, keert u terug naar pagina 490. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: O Vader, u zij lof gebracht, in Jezus toont gij ons uw kracht. Door harde dood en duisternis bracht gij hem tot verrijzenis. Moest gij het lijden niet doorstaan, om zo uw glorie in te gaan? Hij is de hoop in elke nacht, de toekomst die de wereld wacht. Heer Jezus Christus, levend brood, voor ons gebroken in de dood. Verrezen zijt gij, Heer, in kracht, verheven boven elke macht.
2: Blijf bij ons, Heer, ontsluit uw woord, opdat ons trage hart het hoort,
1: opdat het branden door uw geest het donker nog de avond vreest.
2: Zoals het hert de bekjes zoekt, zo zoekt mijn hart naar u, mijn God. Alleluia.
1: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
2: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal het geen ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
1: Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
1: Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
2: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem verloven, mijn redder en mijn God.
1: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u, in het Jordaanland op de heuvels bij de Hermon.
2: Daar roept de ene bergbek tot de ander met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
1: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
2: Ik zal hem zeggen, hij, mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
1: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
2: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem verloven, mijn redder en mijn God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God. Alleluia.
2: Laat Sion vervuld zijn van uw majesteit, zodat allen uw grote daden verhalen. Alleluia.
1: Wees ons barmhartig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van uw erbarmen.
2: Vervul de volken met onzag voor u, de volken die naar u niet omzien,
1: opdat zij weten dat naast u geen God bestaat, en overal uw grote daden gaan verhalen.
2: Heftig een vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
1: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
2: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan Hij alleen.
1: Hernieuw uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand de sterkte van uw arm.
2: Breng Jacob stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
1: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd en over Israël, uw eerstgeborene.
2: Ontferm u over deze stad door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
1: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn. Uw tempel van de glorie van uw naam.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat Sion vervuld zijn van uw majesteit. Zodat allen uw grote daden verhalen. Alleluia.
2: De luister van God verlicht de stad. En haar lamp is het lam. Alleluia.
1: De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
2: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
1: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
2: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt tot de rand van de wereld.
1: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
2: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt haar gloed.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De luister van God verlicht de stad en haar lamp is het lam. Alleluia.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
2: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. God heeft ons verwekt tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, gericht op een onvergankelijk erfdeel. Alleluia.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft Hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
1: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: God heeft ons verwekt tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, gericht op een onvergankelijk erfdeel. Alleluia. En laten wij nu met vertrouwen bidden tot God onze Vader, die door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon is verheerlijkt. Heer, zend ons uw licht.
2: God, schepper van het licht, dat de luister van Christus verrijzen is, hebt gij uw licht doen stralen over de wereld. Verdrijf vandaag alle duisternis uit ons hart door het licht van het geloof.
1: Heer, zend ons uw licht.
2: Door de verrijzenis van uw Zoon heb gij de mensen de toegang tot de eeuwigheid ontsloten. Beziel ons vandaag bij al wat wij doen, met de hoop op eeuwig leven.
1: Heer, zend ons uw licht.
2: Door uw verrijzen Zoon heb gij de Heilige Geest in de wereld gezonden. Ontsteekt in ons het vuur van uw liefde.
1: Heer, zend ons uw licht.
2: Om ons te verlossen heeft Jezus Christus de kruisdood ondergaan. Laat ons vandaag kracht putten uit deze bron van heil.
1: Heer, zend ons uw licht. En bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gaven die gij geschonken hebt op Pasen voor ons te allen tijden vruchtbaar zijn. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 7777.

0: Christus is uit de doden opgestaan. Hij kan niet meer sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God, om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gaven die Gij ons op Pasen geschonken hebt, te allen tijden vruchtbaar zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Lezing uit de handelingen van de apostelen. Wij, Paulus en Silas, voeren af van Troas en koersten eerst naar Samostrake, de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat begaven we ons buiten de poort naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was. We zetten ons neer en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren. Ook een zekere Lydia hoorde toe, die uit de stad van Thyatira kwam en purperen stoffen verkocht. Zij was een Godvrezende en de Heer maakte haar hart ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd. Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: als je van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, kom dan in mijn huis en neem daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan. Tot zover deze eerste lezing. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen. Israël juicht zijn schepper toe. Laat Sion's zonen hun koning begroeten. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeel voor hem harp en sidder. Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Jubel dus, heiligen, om uw triomf. Vier feest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond, een taak die zijn vromen tot eer strekt. Onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen. Alleluia. Christus stond op uit het graf, hij die voor ons stierf op een kruis. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de helper komt die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt zal menen een daad van Gods verering te stellen. Zij zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. In het evangelie van vandaag geeft Jezus eigenlijk een vorm van een verborgen advies. Wanneer hij op het einde zegt: dit heb ik u gezegd, opdat gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Jezus heeft gesproken. Hij is het woord van God, vlees geworden. Hij is dus gekomen opdat wij hem zouden herinneren. Het volledige woord, uitgesproken, maar ook volledig in zijn persoon, moeten wij herinneren. En dit is een advies, een eerste taak of zelfs een missie die we hebben ontvangen. Altijd onszelf herinneren van de daden die Jezus in ons leven heeft gedaan, van de daden die het woord van God in ons heeft gedaan. En wanneer Jezus dan zegt, ook gij moet getuigen, dan moeten wij durven getuigen van hetgeen dat Jezus in ons leven heeft gedaan. Nee, wij moeten niet altijd alles expliciet vertellen, maar we moeten wel durven zeggen dat Jezus handelt in ons leven, dat Hij de levende is, dat Hij degene is die is opgestaan om ons te begeleiden. Wij die onze weg gaan van onze geboorte tot aan onze dood. Een weg die altijd in het teken moet staan van degene van wie wij komen, van God zelf. Jezus handelt in ons leven en wij moeten daar getuigenis van afleggen. En soms zullen wij waarschijnlijk onszelf afvragen, hoe moeten wij dat doen? Wat verwacht God van ons? Wel, het is op dat moment dat we moeten gedenken dat Jezus zelf ons een helper heeft gestuurd. Wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, zal hij over mij getuigenis afleggen. Wij moeten ons leven opbouwen met de hulp van de Heilige Geest. Wij moeten ons leven opbouwen met de zekerheid dat we ondersteund worden door God zelf. Hij is werkelijk de helper. Als wij nu, deze dagen, iets meer bidden in afwachting van de Heilige Geest, dan moeten we ons gedenken dat de Heilige Geest altijd een helper is. Hij helpt ons. En hoeveel van ons vragen niet af en toe ware hulp? Hoeveel van ons vragen niet af en toe geholpen te worden in die of deze zaak? In ons leven is het niet altijd gemakkelijk. Soms zijn er moeilijke situaties waar we hulp voor nodig hebben. Wel, roep in uw hart de hulp in van de Heilige Geest. Daartoe is Hij gekomen. En als we dan werkelijk doen wat God van ons vraagt, namelijk getuigenis afleggen, dan zullen we zien dat de getuigenis die de Heilige Geest in ons hart geeft, dat die werkelijk een hulp zal zijn voor ons leven. Een hulp voor het leven dat wij hier op aarde leiden in afwachting van het eeuwige. Broeders en zusters, laten we daartoe deze Eucharistie vieren. Een Eucharistie van dankzegging voor de gaven die God ons geeft in ons leven. En nu reeds een dankgebed zeggen aan de Heer voor de gaven van de Heilige Geest. Laten we met veel vertrouwen Gods helper afwachten. Die zal komen en die ons zal helpen op onze weg naar de eeuwigheid. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Hij zijt de bron van zoveel vreugde. Maak onze blijdschap vruchtbaar en geef haar duurzaamheid door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven ter wille van ons heil. Priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk. In Jezus, uw Zoon, onze Heer, in hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is

mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
2: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Jezus verscheen in de kring van zijn leerlingen en sprak tot hen: vrede zij u, alleluia.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

En laat ons nog bidden. Heer, laat uw ogen rusten op het volk dat gij door de heilige sacramenten tot nieuw leven hebt gewekt. Breng ons tot de verrijzenis van het lichaam en het leven van het komend rijk. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, u hebt het waarschijnlijk al gehoord, maar de maand mei staat ook bij Radio Maria in het teken van de Mariathon. Wij vragen uw hulp voor alle projecten in de wereld, projecten van uitbreiding, projecten om het evangelie te verkondigen overal ter wereld. In navolging van de oproep van Jezus gaat naar de vier uithoeken van de wereld. En verschillende mensen hebben gevraagd of wanneer zij een steun geven voor Radio Maria, of er ook een kaars kan gebrand worden. En dat is een traditie geworden bij Radio Maria. En voor iedereen die belt om een steun te geven aan Radio Maria, laten wij natuurlijk een kaars branden bij onze lieve vrouw in deze meimaand. En die kaarsen, de kaarsen die voor deze week zullen gebrand worden, zullen nu gezegend worden. Laten we daartoe bidden om Gods zegen te vragen over de kaarsen en daarmee ook over de personen voor wie deze kaarsen gebrand zullen worden. Heer, kom tot ons met uw liefde en zegen deze kaarsen. Bezie ook de personen voor wie deze kaarsen zullen gebrand worden. Kom tot ons en verhoor de gebeden en de intenties van iedereen die tot u komt. En dit op voorspraak van de heilige maagd Maria. En zegen deze kaarsen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En laten we tot slot, broeders en zusters, ook Gods zegen over ons ontvangen. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zij.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 77.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Pierre-François, die ons meer zal vertellen over het leven van de zalige Alvaro del Portillo, de opvolger van de heilige José María Escrivá, die de stichter was van het Opus Dei.
1: Om te werken in de tijd. Ziet de schipper niet opnieuw in, en dat hij priesters ongeëerlijk tegen handen, en hij gaat zorgen aan anderen tot die staan met twee anderen. Wil mijn man die opnieuw waren van de utopie, als hij daar het land op is, en zo is het dat hij op zijn eigen definitie geïnteresseerd is. Dat is er wat gebeurd in de raad tussen die ambten, die positie in de maatschappij als ingenieur, en in staat te zien. Dus we leiden aan zijn priesterschap. En hij doet dat in het kader van het officie. En hij helpt de stichter van het officie. En hij moet heel veel reizen naar allerlei steden staan in Spanje. En je moet weten dat in die jaren, naast een pas naar deze

binnen die werk van Christus, van 16 Christus. Ik was er bijna niet in de schatting, want ik heb het rood. Ik denk dat ik dat al heb uitgelegd. Maar op te zeggen, ja, schatting is relatief geboren, dat betekent rood. En dat is de bijna die de schatting in de schatting, omdat het echt op hem kon sturen. Dat is de grote opdracht van de volgende port die op deze, het volgende gericht, de nieuws naar de volgende schat. Dat is dan gewoon zich overal om te bereiden. En het was logisch dat hij boos de tijd naar kunnen tijd kwam. En het kreeg die zijn, die geeft dus een beetje recht aan ten duur, zo hoog op de oplossing. Maar toen werd hij pas de evidente categorie van in zijn leven toen bestonden. Dat is absoluut geen administratische orde. En dus in het echt, tot hij het schrijft, ben ik niet het voor vergeten, vertrouwde mensen, onzuurde mensen, het was dus heel moeilijk om dat ook in de eindelijkheid van toen dat mijn kind kan worden zonder of iets van te worden, of dan kan mijn kind het kind in een klooster of in een wezen opten. En dus hij had gewerkt aan een Rome, hij heeft gezien op een moment dat het onmogelijk was dat je veranderde vanuit de persoon, de aangezien is voor de stichter, de vijfde van de Rome. En dus, na dat ogenblik, is hij in een ander gebied samen met de stichter. En hij heeft zich gewerkt in de Romeinse kering om dat dossier goed gekend te krijgen. Natuurlijk, daar is hij niet onopgemerkt gebleven in Rome. En Paulus Klein is hij, die was verantwoordelijk in de kring in de Romeinse kering. En bijvoorbeeld, hij had gewerkt aan de voorbereiding en het uitvoeren van het Tweede Vaticaanse Concilie. Hij is het secretaris geweest van verschillende commissies. Hij heeft bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid gehad in de opstelling van het uitvoeren van de priester te respecteren waarom orden is, door een document van het Vaticaan van het Tweede Vaticaanse Concilie. Daar heeft hij de verantwoordelijkheid gehad voor de eindredactie. Dat hij gewerkt heeft, maar eigenlijk heeft hij altijd gewerkt in de schaduw. En andere Belgische man die heel briljant was, en die de kans heeft gehad om volledig onopgemerkt te blijven in de schaduw van de stichter van het opnieuw.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door eerwaarde heer Pierre François over het leven van de zalige Alvaro del Portillo, de opvolger van de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei. Een volgende keer staan we samen met eerwaarde heer Pierre François nog even stil bij het leven van deze zalige. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document. Een encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II. Met de titel Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser. Geschreven op 25 maart 1987. De paus leidt het in als volgt. De moeder van de Verlosser heeft een zeer bepaalde plaats in het heilsplan. Want, zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, versen 4 tot 6. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen. En het bewijs dat ge zonen zijt, hij heeft de geest van zijn zoon in ons hart gezonden, die roept, Abba, Vader. Met deze woorden van de apostel Paulus, welke het Tweede Vaticaans Concilie aanhaalt aan het begin van de uiteenzetting over de heilige maagd Maria, en dit in de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium, in het 8e hoofdstuk, wil ook ik mijn overwegingen beginnen over de betekenis die Maria heeft in het mysterie van Christus en over haar werkdadige en voorbeeldige tegenwoordigheid in het leven van de kerk. Het zijn immers woorden die zowel die van de Vader gedenken als de zending van de Zoon, de gave van de Geest, de vrouw uit wie de Verlosser geboren werd en ons goddelijk kindschap in het mysterie van de volheid van de tijd. Deze volheid duidt het ogenblik aan dat van alle eeuwigheid is vastgesteld en waarop de Vader zijn Zoon gezonden heeft, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat horen wij in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, versen 1 en 14. En onze broeder is geworden. Zij duidt het ogenblik aan waarop de heilige geest, die reeds de volheid van de genade had uitgestort in Maria van Nazareth, in haar maagdelijke schoot, de menselijke natuur van Christus vormde. Zij geeft het ogenblik aan waarop door de intrede van het eeuwige in het tijdelijke de tijd verlost wordt, vervuld wordt met het mysterie van Christus en definitief heilstijd wordt. Zij geeft tenslotte het mysterievolle begin aan van de weg van de kerk. Inderdaad begroette de kerk in de liturgie Maria van Nazareth haar begin, omdat zij ziet dat in de gebeurtenis van de onbevlekte ontvangenis de heilsgenade van Pasen zich reeds van tevoren aftekent in haar edelste lid. En vooral omdat zij in het gebeuren van de menswording Christus en Maria onverbrekelijk tezamen ontmoet. Hem die haar Heer en Hoofd is, en haar die door het uitspreken van het eerste fiat van het nieuwe verbond voor afbeelding is van de kerk als bruid en moeder. Gesterkt door de aanwezigheid van Christus is de kerk in de tijd onderweg naar de voleinding der tijden en gaat zij haar Heer die komt tegemoet. Maar op deze weg, ik wil dat onmiddellijk duidelijk maken, gaat zij voort in de voetsporen van de maagd Maria,
die is voortgegaan op de pelgrimstocht van het geloof en de vereniging met haar zoon standvastig heeft volgehouden tot onder het kruis. Ik ontleen deze zeer rijke en veelzeggende woorden aan de Constitutie Lumen Gentium, die in haar slotgedeelte een heldere samenvatting geeft van de leer van de kerk over de moeder van Christus, die zij vereert als haar geliefde moeder en als haar voorbeeld in geloof, hoop en liefde. Kort na het concilie wilde mijn grote voorganger, Paulus de Zesde, vandaag de dag heilige Paulus de Zesde, opnieuw spreken over de Allerheiligste Maagd, waarbij hij in de encycliek Christi Matri en vervolgens in de apostolische exhortaties Signum Manium en Marialis Cultus de grondslagen en criteria uiteenzette van die bijzondere verering die de moeder van Christus in de kerk geniet, evenals de verschillende vormen van mariale devotie, liturgisch, volks, privé, die beantwoord aan de geest van het geloof. De aanleiding die mij er nu toe brengt het onderwerp opnieuw aan te snijden, is het vooruitzicht van het naderende jaar 2000, waarin het 2000-jarig jubileum van de geboorte van Jezus Christus onze blik tegelijkertijd op zijn moeder richt. In de afgelopen jaren zijn er verschillende stemmen opgegaan om de mogelijkheid te overwegen om aan deze herdenking een soortgelijk jubileum vooraf te laten gaan, gewijd aan de viering van de geboorte van Maria. Hoewel het in werkelijkheid niet mogelijk is om een precies chronologisch moment vast te stellen voor de geboortedatum van Maria, is de kerk zich er voortdurend van bewust dat Maria voor Christus aan de horizon van de heilsgeschiedenis verscheen. Het is een feit dat, terwijl de volheid der tijden, dat wil zeggen de verlossende komst van de Immanuel, definitief naderde, zij, die van eeuwigheid af bestemd was om zijn moeder te zijn, reeds op aarde bestond. Dit voorafgaan van haar aan de komst van Christus vindt elk jaar zijn weerslag in de adventsliturgie. Als we dus de jaren die ons dichter bij het einde van het tweede millennium na Christus en het begin van het derde brengen, in verband brengen met die oude historische verwachting van de Verlosser, wordt het volkomen begrijpelijk dat we ons in deze periode op een bijzondere wijze willen richten tot haar, die in de nacht van de adventstijd begon te schitteren als een ware morgenster. Want net zoals deze ster, samen met de dageraad, de opkomst van de zon voorafgaat, zo ging Maria vanaf haar onbevlekte ontvangenis vooraf aan de komst van de Verlosser, de opkomst van de zon der gerechtigheid in de geschiedenis van de mensheid. Haar aanwezigheid te midden van Israël, zo onopvallend dat zij bijna onopgemerkt bleef in de ogen van haar tijdgenoten, straalde duidelijk voor de ogen van de eeuwige, die deze verborgen dochter van Sion had opgenomen, had verbonden met het heilsplan dat de hele geschiedenis van de mensheid omvat. Terecht dus voelen wij christenen, die weten dat het voorzienige plan van de Allerheiligste Drie-eenheid de centrale werkelijkheid van de openbaring en het geloof is, aan het einde van dit millennium de behoefte om de bijzondere aanwezigheid van de moeder van Christus in de geschiedenis te benadrukken. Vooral tijdens deze jaren voorafgaand aan het jaar 2000. Het Tweede Vaticaans Concilie bereidt ons hierop voor door in zijn leer de moeder van God te presenteren in het mysterie van Christus en de kerk. Als het inderdaad waar is
dat enkel in het mysterie van het vlees geworden woord, het mysterie van de mens, zijn ware licht vindt, zoals het concilie zelf verkondigt, dan moet dit principe op een heel bijzondere wijze worden toegepast op die uitzonderlijke dochter van het menselijk geslacht, op die buitengewone vrouw, die moeder van Christus werd. Alleen in het mysterie van Christus wordt haar mysterie volledig verhelderd. Zo heeft de kerk het overigens vanaf het begin geprobeerd te interpreteren. Het mysterie van de incarnatie heeft haar in staat gesteld het mysterie van de moeder van het vlees geworden woord steeds beter te doorgronden en te verhelderen. In deze verdieping speelde het concilie van Efeze in 431 een beslissende rol, waarbij tot grote vreugde van de christenen de waarheid over het goddelijk moederschap van Maria plechtig werd bevestigd als een geloofswaarheid van de kerk. Maria is de moeder van God, Theotokos, omdat zij door het werk van de Heilige Geest in haar maagdelijke schoot Jezus Christus, de Zoon van God, van dezelfde substantie als de Vader, heeft ontvangen en ter wereld heeft gebracht. De Zoon van God, door uit de maagd Maria geboren te worden, is werkelijk een van ons geworden, is mens geworden. Zo straalt dus, door het mysterie van Christus, het mysterie van zijn moeder, volkomen aan de horizon van het geloof van de kerk. Op zijn beurt was het dogma van het goddelijk moederschap van Maria voor het concilie van Efeze en is het voor de kerk als een zegel van het dogma van de incarnatie, waarin het woord in de eenheid van zijn persoon werkelijk de menselijke natuur aanneemt zonder deze teniet te doen. Door Maria te presenteren in het mysterie van Christus vindt het Tweede Vaticaans Concilie ook de weg om de kennis van het mysterie van de kerk te verdiepen. Als moeder van Christus is Maria namelijk op een bijzondere wijze verbonden met de kerk, die de Heer als zijn lichaam heeft gesticht. De conciliaire tekst brengt deze waarheid over de kerk als lichaam van Christus, volgens de leer van de brieven van de heilige apostel Paulus, op betekenisvolle wijze in verband met de waarheid dat de Zoon van God, door toedoen van de Heilige Geest, uit de maagd Maria is geboren. De werkelijkheid van de incarnatie vindt als het ware een voortzetting in het mysterie van de kerk als lichaam van Christus. En men kan niet aan de werkelijkheid van de incarnatie zelf denken zonder te verwijzen naar Maria, moeder van het vlees geworden woord. In deze overwegingen verwijs ik echter vooral naar die geloofsweg waarin de heilige maagd voortging, terwijl zij trouw haar verbondenheid met Christus bewaarde. Op deze wijze krijgt die dubbele band die de moeder van God met Christus en met de kerk verenigt een historische betekenis. Het gaat niet enkel om de geschiedenis van de maagdmoeder, om haar persoonlijke geloofsweg en om het beste deel dat zij in het heilsmysterie heeft, maar ook om de geschiedenis van het hele volk van God, van allen die deel hebben aan dezezelfde pelgrimstocht van geloof. Dit drukt het concilie uit door in een andere passage vast te stellen dat Maria vooraf is gegaan en zo een beeld van de kerk is geworden, in de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte vereniging met Christus.
dit voorafgaan van haar als figuur, als model, voorbeeld, verwijst naar hetzelfde intieme mysterie van de kerk, die haar heilsmissie vervult door in zichzelf, net als Maria, de eigenschappen van moeder en maagd te verenigen. Zij is de maagd die het geloof dat aan de bruidegom is gegeven, ongeschonden en zuiver bewaart. En die zelf ook moeder wordt, want zij baart de kinderen die door de Heilige Geest zijn verwekt en uit God zijn geboren tot een nieuw en onsterfelijk leven. Dit alles voltrekt zich in een groot historisch proces. En, om zo te zeggen, op een weg. De pelgrimsreis van het geloof verwijst naar de innerlijke geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de zielen. Maar dit is ook de geschiedenis van de mensen die op deze aarde onderworpen zijn aan de vergankelijkheid en deel uitmaken van de historische dimensie. In de volgende overwegingen willen we ons in de eerste plaats concentreren op de huidige fase, die op zichzelf nog geen geschiedenis is, maar deze niettemin onophoudelijk vorm geeft, ook in de zin van heilsgeschiedenis. En hier opent zich een ruime ruimte waarbinnen de heilige maagd Maria het volk van God blijft voorafgaan. Haar uitzonderlijke pelgrimstocht van het geloof vormt een constant referentiepunt voor de kerk, voor individuen en gemeenschappen, voor volkeren en naties en in zekere zin voor de gehele mensheid. Het is werkelijk moeilijk om de reikwijdte ervan te omvatten en te meten. Het concilie benadrukt dat de moeder van God nu de eschatologische vervulling van de kerk is. De kerk heeft in de Allerheiligste Maagd reeds de volmaaktheid bereikt, waardoor zij onbevlekt en zonder rimpel is, terwijl de gelovigen zich nog steeds inspannen om te groeien in heiligheid en de zonde te bestrijden. En daarom richten zij hun blik op Maria, die als een toonbeeld van deugd schittert voor de hele gemeenschap van de uitverkorenen. De pelgrimsreis van het geloof behoort niet langer toe aan de moeder van de Zoon van God. Verheerlijkt naast de Zoon in de hemel, heeft Maria nu de drempel overschreden tussen het geloof en het van aangezicht tot aangezicht zien, dat we horen vermelden in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 12. Tegelijkertijd blijft Maria in deze eschatologische vervulling echter de ster van de zee, Maris Stella, voor al diegenen die nog steeds de weg van het geloof bewandelen. Als zij hun ogen naar haar opheffen, op de verschillende plaatsen van het aardse bestaan, doen zij dat omdat zij de Zoon ter wereld bracht, die God als eerstgeborene onder vele broeders heeft aangesteld. En ook omdat zij met moederliefde meewerkt aan de wedergeboorte en vorming van deze broeders en zusters.

Deel 1. Maria in het mysterie van Christus. Hoofdstuk 1. Vol van genade. Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Deze woorden uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3, onthullen het eeuwige plan van God de Vader, zijn heilsplan voor de mens in Christus. En het is een universeel plan, dat alle mensen betreft, die naar het beeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. We horen het weer klinken in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Zoals iedereen in het begin in Gods scheppingswerk is opgenomen, zo is iedereen ook eeuwig opgenomen in het goddelijke heilsplan, dat zich ten volle moet openbaren in de volheid der tijden met de komst van Jezus Christus. Want die God, die de Vader van onze Heer Jezus Christus is, zo luiden de volgende woorden uit dezelfde brief, heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in de liefde. En heeft ons voorbestemd om zijn aangenomen kinderen te zijn door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. En dit tot lof en eer van zijn genade, die hij ons geschonken heeft in zijn geliefde Zoon, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van zonden, naar de rijkdom van zijn genade. We horen het dus in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 4. Het goddelijke heilsplan, dat ons volledig is geopenbaard met de komst van Christus, is eeuwig. Het is ook, volgens de leer die in die brief en in andere brieven van de heilige apostel Paulus vervat is, eeuwig verbonden met Christus. Het omvat alle mensen, maar reserveert een bijzondere plaats voor de vrouw, die de moeder is van hem aan wie de Vader het heilswerk heeft toevertrouwd. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie schrijft, zij wordt reeds profetisch voorafgeschaduwd in de belofte die aan de in zonde gevallen voorouders is gedaan. Naar het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. Evenzo is dit de maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren, wiens naam Immanuel zal zijn. Volgens de woorden van de profeet Jesaja, hoofdstuk 7, vers 14. Op die manier bereidt het Oude Testament die volheid der tijden voor, waarin God zijn zoon zond, geboren uit een vrouw, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. De komst van de Zoon van God op de wereld is de gebeurtenis die wordt beschreven in de eerste hoofdstukken van het Evangelie volgens Lucas en het Evangelie volgens Matthäus. Maria wordt door deze gebeurtenis, de aankondiging van de engel, definitief ingewijd in het mysterie van Christus. Dit vindt plaats in Nazareth, onder specifieke omstandigheden in de geschiedenis van Israël, het volk dat als eerste de beloften van God ontving. De goddelijke boodschapper zegt aan de maagd: wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Dat horen we in het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 28. Een vers later horen we dat Maria
verontrust was en zich afvroeg wat deze groet te betekenen had. Wat die buitengewone woorden betekenden en in het bijzonder de uitdrukking vol van genade, kecharitomene. Als we samen met Maria over deze woorden willen nadenken, en in het bijzonder over de uitdrukking vol van genade, kecharitomene in het Grieks, vinden we een betekenisvolle bevestiging juist in de eerder geciteerde passage uit de brief aan de Efeziërs. En als de maagd van Nazareth, na de aankondiging van de hemelse boodschapper, ook de gezegende onder de vrouwen is, dan is dat te verklaren door die zegen waarmee God de Vader ons in de hemelen, in Christus, overvloedig heeft begiftigd. Het is een geestelijke zegen die betrekking heeft op alle mensen en de volheid en de universaliteit in zich draagt. Elke zegen, zoals die voortvloeit uit de liefde, die in de Heilige Geest, de Zoon van dezelfde substantie met de Vader, verenigt. Tegelijkertijd is het een zegen die door Jezus Christus tot aan het einde in de menselijke geschiedenis over alle mensen wordt uitgestort. Voor Maria geldt deze zegen echter in bijzondere en uitzonderlijke mate. Zij werd immers door Elisabeth begroet als gezegend onder alle vrouwen. De reden voor deze dubbele begroeting is dus dat in de ziel van deze dochter van Sion, in zekere zin, de gehele heerlijkheid van de genade tot uiting is gekomen, die de Vader ons in zijn geliefde Zoon heeft geschonken. De boodschapper begroet Maria immers als vol van genade. Hij noemt haar zo, alsof dit haar ware naam is. Hij noemt zijn gesprekspartner niet bij de naam die haar in het aardse register toekomt, Miriam, Maria, maar met deze nieuwe naam, vol van genade. Wat betekent deze naam? Waarom noemt de aartsengel de maagd van Nazareth zo? In de taal van de Bijbel betekent genade een bijzondere gave, die volgens het Nieuwe Testament haar oorsprong vindt in het drie-eenheidsleven van God zelf. Van God die liefde is, zoals we horen weer klinken in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 8. De vrucht van deze liefde is de uitverkiezing, die waarover de brief aan de Efeziërs spreekt. Van Gods kant is deze uitverkiezing de eeuwige wil om de mens te redden door deelname aan zijn eigen leven. We horen dat in de tweede brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 4. Deelname aan zijn eigen leven in Christus. Het is de redding in de deelname aan het bovennatuurlijke leven. Het effect van deze eeuwige gave, van deze genade van de uitverkiezing van de mens door God, is als een kiem van heiligheid. Of als een bron die in de ziel opwelt als een gave van God zelf. Die door zijn genade de uitverkorenen levend maakt en heiligt. Op deze wijze wordt vervuld, dat wil zeggen, het wordt realiteit, deze zegening van de mens met alle geestelijke zegeningen. Om aangenomen kinderen te zijn in Christus. En dat wil zeggen in Hem die eeuwig de geliefde Zoon van de Vader is. Wanneer wij lezen dat de boodschapper aan Maria zegt vol van genade, laat de evangelische context
waarin oude openbaringen en beloften samenvloeien, ons begrijpen dat het hier gaat om een unieke zegen, onder alle geestelijke zegeningen in Christus. In het mysterie van Christus is hij reeds aanwezig voor de schepping van de wereld, als degene die de Vader heeft uitgekozen, als moeder van zijn Zoon in de incarnatie. En samen met de Vader heeft de Zoon haar uitgekozen, haar voor eeuwig toevertrouwend aan de geest van heiligheid. Maria is op een volstrekt bijzondere en uitzonderlijke wijze met Christus verenigd. En evenzo wordt zij eeuwig bemind in deze geliefde Zoon. In deze Zoon die van dezelfde substantie is als de Vader, in wie alle heerlijkheid van de genade is geconcentreerd. Tegelijkertijd is en blijft zij volkomen openstaan voor deze gave van boven. Zoals het concilie leert, neemt Maria de eerste plaats in onder de nederigen en armen van de Heer, die vol vertrouwen op hem wachten en van hem de verlossing ontvangen. Als de begroeting en de titel vol van genade dit alles uitdrukken, verwijzen ze in de context van de aankondiging door de engel in de eerste plaats naar de uitverkiezing van Maria als moeder van de Zoon van God. Maar tegelijkertijd duidt de volheid van genade op de gehele bovennatuurlijke zegeningen die Maria ten deel vallen in verband met het feit dat zij is uitverkoren en bestemd om de moeder van Christus te zijn. Als deze uitverkiezing fundamenteel is voor de vervulling van Gods heilsplannen ten aanzien van de mensheid, als de eeuwige uitverkiezing in Christus en de bestemming tot de waardigheid van aangenomen kinderen alle mensen betreft, dan is de uitverkiezing van Maria volkomen uitzonderlijk en uniek. Vandaar ook de bijzonderheid en uniciteit van haar plaats in het mysterie van Christus. De goddelijke boodschapper zegt aan haar: "Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Zie, je zult een zoon ter wereld brengen en hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden." Dat horen we in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 30. En wanneer de maagd, verontrust door deze buitengewone begroeting, vraagt: "Hoe zal dit geschieden? Ik ken geen man." Ontvangt zij van de engel de bevestiging en de uitleg van de voorgaande woorden. Gabriel zegt haar: "De Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Het kind dat geboren zal worden, zal heilig zijn en Zoon van God genoemd worden." De aankondiging is dus de openbaring van het mysterie van de incarnatie aan het begin zelf van de vervulling ervan op aarde. De verlossingbrengende gave die God van zichzelf en van zijn leven op een bepaalde manier aan de hele schepping en rechtstreeks aan de mens schenkt, bereikt in het mysterie van de incarnatie een van de hoogtepunten. Dit is inderdaad een hoogtepunt onder alle gaven van genade in de geschiedenis van de mens en van de kosmos. Maria is vol van genade, omdat de incarnatie van het woord, de hypostatische vereniging van de Zoon van God met de menselijke natuur, juist in haar tot stand komt en zich voltrekt. Zoals het concilie bevestigt, is Maria moeder van de Zoon van God en daarom
geliefde dochter van de Vader en tempel van de Heilige Geest. Door deze uitmuntende genadegave gaat zij ver boven alle andere schepselen, zowel hemelse als aardse.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
6: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn reeds verbonden met Radio Maria in het heiligdom Kibeo in Rwanda, waar we over enkele ogenblikken samen met hen de Rozenkrans van Zeven Smarten zullen bidden en overwegen. Ondertussen luisteren we naar Radio Maria Kibeo.

0: s'échappoler de cette douleur de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, nous vous saluons.
4: Luisteraars van Radio Maria, wij groeten u. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van de Maagd Maria bieden. Vanuit het heiligdom Onze Lieve Vrouw van Smarten van Tibéro. De Maagd Maria verscheen in Tibéro op 28 november 1981 en gedurende de maanden die daarop volgden. De kerk heeft drie zinsters als authentiek erkend. Alphonsine Mumreke, Nathalie Mukaba Mazimpaka en Marie-Claire Mukankango. Zij openbaarde zich aan hen onder de titel Moeder van het Woord, wat synoniem is met Moeder van God, zoals zij zelf heeft uitgelegd. Deze titel van Moeder van het Woord, waarmee zij zich tijdens de eerste verschijning op 28 november 1981 aan Alphonsine presenteerde, zegt ons dat zij niet gekomen is voor haar eigen zaken, maar voor de zending van het woord van God. Herinnert ons ook aan de dogma van haar goddelijke moederschap, vastgelegd in 431 tijdens het concilie van Efeze. Deze titel toont ons eveneens de kracht waarmee zij komt. De kracht van het eeuwige woord dat in haar schoot mens is geworden, vergezelt haar. De moeder van het woord wil niet dat haar kinderen wegzinken in vreugden zonder betekenis. Daarom is zij in deze wereld, die leidt door de opstand tegen God, ook hier in Tibéro verschenen om ons aan allen terug te brengen naar het woord van leven. De moeder van het woord is bedroefd omdat God beledigd wordt. De zonden, zegt zij, nemen voortdurend toe en de mensen verhard in hun hart zouden zich in de afgrond storten. Zo zei zij tegen Nathalie, een van de drie zinsters van Tibéro. Wat mij pijn doet, is dat ik jullie wil bevrijden van een afgrond, zodat jullie er niet in vallen, maar jullie weigeren. Ik ben naar jullie gekomen om jullie een boodschap te brengen die jullie herinnert aan wat jullie vergeten zijn, maar jullie weigeren haar te aanvaarden. Om dit mysterie van het lijden te beleven, stelt de moeder van het woord voor om haar grote smarten en het lijden van haar zoon, Jezus Christus, te overwegen door middel van de rozenkrans van de zeven smarten, die in Tibéro opnieuw in herinnering werd gebracht en onderwezen. Laten wij in deze rozenkrans door de voorspraak van de moeder van het woord bidden voor de bekering en vrede in de wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
3: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Amen.
4: Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel en toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel van haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren. Wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord, die ons zo lief hebt, u die in veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart van Maria, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
6: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Mère de miséricorde,
0: Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria. De pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerde, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen ze dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden ze een dag voordat ze hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem, mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen, hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maria, moeder onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen. En het geduld dat gij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te vinden, alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
3: Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
0: Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wende zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij, ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen en wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons en naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? De overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette, terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons. We vertrouwen ons aan u toe.
2: Aide-nous, nous nous confions à toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stond nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
1: Notre Père Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen zij en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis, tot hij stierf. Laten we kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt ons voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
2: En faisant ce que tu nous demandes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus.
1: De Virgen Maria, me recordo Jezus o tombo.
0: De zevende smart van Maria de Maagd. Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Door overweging, de Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel een kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, het was gedaan met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproeving van het leven bemoedigt de hoop van de Maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, jij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beprovingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beprovingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Pak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken. Maken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef een Jezus het licht van de wereld.
1: Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu et in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, merci pour cette méditation.
0: Beste luisteraars van Radio Maria België, dank u voor deze gezamenlijke meditatie van de Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria, gebeden vanuit Kibeo. Onze lieve vrouw van Kibeo heeft geluisterd naar onze gebeden en intenties die wij zojuist aan haar hebben toevertrouwd. Moeder van het Woord, bid voor ons, opdat wij mogen blijven in de liefde van uw Zoon, het Woord van God, dat mens is geworden voor ons en voor ons heil. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden opnieuw met Radio Maria Kibeo in Rwanda. We hebben samen met hen gebeden en bemediteerd de Rozenkrans van Zeven Smarten. Graag tot volgende maandag.

luisteraars van Radio Maria in ons muziekprogramma. Vandaag gaan we luisteren naar liederen, hedendaagse liederen, tot onze lieve vrouw. We starten met een vrolijk Maria-lied in het Frans van de Immanuel-gemeenschap. De titel is Tu es béni, ô Marie. U bent gezegend, ô Maria.

En u hoort in het lied Tu es béni, ô Marie, van de Emmanuel Gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren komt van John Burland en de titel is Mary, our Mother, Maria, onze moeder.

En het volgende lied draagt het dezelfde titel, namelijk Maria, onze moeder. En dit lied wordt gezongen door Lisa Delbo.

En dat was Lisa Delbo met het lied Maria, onze moeder. Het volgende lied tot Onze Lieve Vrouw komt van Natacha Saint-Pierre en de titel is Sancta Maria.

En dat was Natasha St-Pierre met het lied Sancta Maria. Het volgende lied draagt bijna dezelfde titel, Santa Maria, en wordt gezongen door de Kelly Family.

En dat was de Kelly Family met het lied Santa Maria. Het volgende lied is een Nederlandstalige Maria-lied dat de titel draagt Mama Maria en het wordt gezongen door de katholieke charismatische vernieuwing.

En dat was de katholieke charismatische vernieuwing met het lied Mama Maria. Het volgende lied is een Spaanstalig lied, Tot onze lieve vrouw. Het draagt de titel heel simpel Maria en het wordt gezongen door Veronica Sanfilippo.

En u hoort in het lied Maria van Veronica Sanfilippo. Het volgende lied komt van de Emmanuel-gemeenschap en draagt de titel Maria, mijn vreugde.

En dat was het lied Maria, mijn vreugde van de Emmanuel-gemeenschap. Het volgende lied dat we gaan beluisteren is een Franstalig lied. Het titel is Réjouis-toi, Marie. En het wordt gezongen door de groep Sentinelle.

En het volgende lied dat we gaan beluisteren, beste luisteraars van Radio Maria, is een Nederlandstalig lied tot Onze Lieve Vrouw. Het komt van de katholieke muziekgroep The Fruits en de titel is Hoor toch mijn roepen.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars van Radio Maria, om deze muziekaflevering af te sluiten. We doen dit met een Maria-lied van de Katholieke Charismatische Vernieuwing dat de titel draagt Ave Maria, wij roepen tot u. Tot de volgende keer.

Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Van harte welkom. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Dit is het uur van de barmhartigheid. En we willen graag samen het kroontje van de barmhartigheid bidden met u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

en daarin Jezus en de apostelen. Ik zag de instelling van het Allerheiligste Sacrament. Jezus stond het mij toe tot zijn innerlijk door te dringen. Ik leerde de grootheid van zijn majesteit kennen en tegelijkertijd zijn grote zelfvernedering. De buitengewone verlichting die het mij vergunde om zijn majesteit te zien, openbaarde mij tegelijkertijd wat er in mijn eigen ziel was. Jezus liet mij de diepte van zijn zachtmoedigheid en nederigheid kennen en gaf mij te kennen dat hij duidelijk hetzelfde van mij eiste. Ik voelde de blik van God in mijn ziel. Dit vervulde mij met onuitsprekelijke liefde, maar ik begreep dat de Heer met liefde op mijn deugden en heroïsche inspanningen neerzag. Ik wist dat deze God in mijn hart trokken. Ik heb hieruit leren begrijpen dat het voor mij niet genoeg is om alleen naar de gewone deugden te streven, maar dat ik moet proberen om de heroïsche deugden te beoefenen. Alhoewel iets uitwendig bezien heel gewoon mag lijken, is de verschillende wijze waarop het uitgevoerd wordt alleen zichtbaar voor het oog van God. O mijn Jezus, wat ik geschreven heb is maar een zwakke schaduw van wat ik in mijn ziel begrijp. Dit zijn zuiver geestelijke dingen, maar om iets op te kunnen schrijven van wat de Heer mij laat weten, moet ik woorden gebruiken waarmee ik totaal niet tevreden ben, omdat ze de werkelijkheid niet tot de uitdrukking brengen. Toen ik deze pijnen voor het eerst meemaakte, ging het als volgt. Na de jaarlijkse gelofte zag ik op een zekere dag tijdens het gebed een grote schittering, en uit de schittering kwamen stralen voort, die mij geheel omgaven. Toen voelde ik plotseling een verschrikkelijke pijn in mijn handen, mijn voeten en mijn zijde en de doorns van de doornenkroon. Ik maakte deze pijnen tijdens de heilige mis op vrijdag mee, maar het duurde slechts heel kort. Dit herhaalde zich op verschillende vrijdagen. Naderhand heb ik tot op het huidige ogenblik geen enkele pijn gehad. Dat wil zeggen, tot eind september van dit jaar. Tijdens het verloop van deze ziekte voelde ik op een vrijdag, onder de heilige mis, dat ik door dezelfde pijnen doorstoken werd. Dit heeft zich iedere vrijdag herhaald. En soms, wanneer ik een ziel ontmoet die niet in staat van genade is. Alhoewel dit niet vaak voorkomt, en de pijn heel kort duurt, is het toch vreselijk. Ik zou niet in staat zijn het zonder een bijzondere genade van God te dragen. Er is uitwendig niets wat op dit lijden duidt. Wat er later zal komen, weet ik niet. Dit is allemaal ten behoeve van de zielen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt in deze meimaand. De meimaand is natuurlijk de maand toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, maar voor de wereldfamilie van Radio Maria is het ook de Mariathonmaand, ook voor ons, beste luisteraars. Een maand waar we uw steun vragen voor de verschillende projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Maar wat zijn die projecten eigenlijk? Daar gaan we het vandaag over hebben, beste luisteraars. Het zijn projecten van Radio Maria's die reeds bestaan, maar onze hulp nodig hebben, en ook van nieuwe Radio Maria's die zullen worden opgestart in het komend jaar. En u heeft misschien zelf gezien hoe grote dingen geboren worden uit een klein zaadje. Zo was het ook met Radio Maria. Een zaadje van geloof en luisterbereidheid, toevertrouwd aan de voorzienigheid, dat in de loop van de tijd is gegroeid tot een levende aanwezigheid op 5 continenten. Haar geschiedenis vertelt ons dat wanneer een werk gegrondvest is op liefde, het grenzen, culturen en talen kan overstijgen en tot het hart van miljoenen mensen kan spreken. Vandaag leven we in een wereld getekend door verdeeldheid, eenzaamheid en conflicten. Juist daarom is er een nood aan een andere stem. Een stem die niet schreeuwt, maar begeleidt. Die niet oplegt, maar voorstelt. Die niet verdeelt, maar verenigt. Elke dag wordt Radio Maria door gebed, catechese, informatie en getuigenis een ontmoetingsruimte waar het geloof het concrete leven binnentreedt en verlicht. Maar de groei van Radio Maria is niet alleen een kwestie van cijfers of technologie. Het is bovenal een menselijke en geestelijke groei. In Afrika, Latijns-Amerika, Azië, Europa en Oceanië wordt elke dag Radio Maria geboren binnen een concrete realiteit. Luistert ze naar de noden van de mensen, waardeert ze de lokale culturen en brengt ze hoop waar vaak middelen en mogelijkheden ontbreken. Elke nieuwe zender is een gemeenschap die vorm krijgt. Het is een band die ontstaat. Het is een deur die opengaat voor wie troost en zin zoekt. Dit alles, beste luisteraars, gebeurt echter niet vanzelf. Het gebeurt omdat vele mannen en vrouwen ervoor kiezen zich deel te voelen van deze missie. Met hun tijd, met hun gebed en met hun concrete steun. In liefde is de overwinning. Dit is niet alleen een leuze, de zinspreuk voor de Mariathon 2026. Het is een keuze. Het is een belofte. Het is de zekerheid dat liefde, wanneer ze dienst en gave wordt, sterker is dan angst, onverschilligheid en berusting. Radio Maria zet haar weg voort met deze geest. En ze nodigt u uit om samen te gaan, zodat haar stem elke uithoek van de aarde kan bereiken en iedereen eraan herinnert dat de echte overwinning altijd geboren wordt uit liefde. En beste luisteraars van Radio Maria, we gaan het zo dadelijk hebben over de concrete projecten voor komend jaar 2026 en ook een deel van 2027 van de wereldfamilie van Radio Maria. Maar laten we eerst starten met muziek, beste luisteraars. Lumière du monde, sel de la terre. Licht van de wereld, zout van de aarde. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto, 2002 was dat, een prachtige hymne die ons oproept om ambassadeurs te worden van Christus.

En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de verschillende projecten van de Wereldfamilie waar we uw steun over vragen voor het komend jaar 2026 en een deel van 2027. En we gaan, beste luisteraars, naar het continent Afrika. En we starten bij Kameroen. Een brug van geloof tussen verschillende culturen en talen. Beste luisteraars, in Kameroen zijn er 26,3 miljoen inwoners, waarvan 29% katholieken. Op dit moment bestaat er reeds een Radio Maria in Kameroen en het bereik van Radio Maria daar. Wel 4,9 miljoen mensen kunnen Radio Maria ontvangen. Genoeg plek om te blijven groeien natuurlijk, om die 26,3 miljoen mensen te kunnen bereiken. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Kameroen is actief in twee bisdommen. Het bisdom Edea, waar ze is geboren, en het aartsbisdom Yaoundé, de hoofdstad van het land. In deze realiteiten speelt de radio een belangrijke rol in de evangelisering en menselijke bevordering. Kameroen heeft een bijzondere taalkundige configuratie met twee officiële talen. Frans, verspreid over het grootste deel van het nationaal grondgebied, inclusief Yaoundé en Edea. En Engels, gesproken in de westelijke regio aan de grens met Nigeria. Wat is dan het project voor Radio Maria in Kameroen? Wel, de hoofdzetel in Yaoundé heeft, hoewel ze vrij recent gebouwd is, nog steeds hulp nodig om haar eenvoudige dagelijkse kosten te dekken. Tegelijkertijd is in Edea de uitdaging verbonden aan de extreme armoede van de plattelandsgebieden en de veroudering van het technisch materiaal. Hoewel de twee centra de financiële zelfstandigheid nog niet hebben bereikt, blijft de aanwezigheid van Radio Maria in het land vitaal. Voor duizenden mensen is het radiostation niet alleen een evangeliseringsinstrument, maar een essentieel referentiepunt in het dagelijks leven. En voor deze lopende werkingskosten in Yaoundé en Edea in Kameroen vraagt de Wereldfamilie een steun van 40.000 euro. En ook Radio Maria in de Democratische Republiek Congo heeft onze hulp nodig. 90 miljoen mensen wonen in de Democratische Republiek Congo, waarvan 48% katholieken. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 12,7 miljoen mensen. En Radio Maria, Democratische Republiek Congo, is werkelijk de stem van Maria in het hart van het tropisch woud. U moet weten, beste luisteraars, de Democratische Republiek Congo is een van de grootste landen van Centraal-Afrika en is grotendeels bedekt door tropisch regenwoud, wat transport en communicatie complex maakt. Radio Maria is momenteel aanwezig met 8 stations en 19 frequenties die op zo'n uitgestrekt grondgebied nog steeds onvoldoende zijn. De programmatie wordt in elke uitzendstudio ontwikkeld in het Frans, de officiële taal van het land, maar ook in de voornaamste lokale talen: Kinkongo, Lingala, Swahili en Tsiluba. Na de staatsradio is Radio Maria vandaag een van de meest verspreide en meest beluisterde radiostations van het land. Wel, wat is dan het project waar de Wereldfamilie jullie steun voor vraagt, beste luisteraars? Het bisdom Kole heeft zijn frequentie ter beschikking gesteld van de Wereldfamilie van Radio Maria om te worden geïntegreerd in het nationaal netwerk. In Kole is de taal die in de liturgie gebruikt wordt het Tsiluba, dat ook voor de lokale geproduceerde programma's zal worden gebruikt.
De programma's in het Frans en Lingala zullen vanuit de hoofdstudio in Kinshasa worden

En dan gaan we over, beste luisteraars, naar Mozambique. Radio Maria Mozambique. Een nieuwe thuis voor een groeiende radio. In Mozambique wonen er 32 miljoen mensen, waaronder 29% katholiek zijn. Op dit moment bereikt Radio Maria daar 5,3 miljoen mensen. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Mozambique is in 1995 van start gegaan in de hoofdstad Maputo en heeft geleidelijk aan een netwerk ontwikkeld dat de drie bisdommen van het zuiden van het land dekt. Maputo, Xai-Xai en Inhambane. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de respectieve bisschoppen ook nieuwe stations geopend in Quelimane en Tete, in het noorden van Mozambique. Momenteel is de nationale zetel ondergebracht in een privégebouw waarvoor de radio natuurlijk huurkosten betaalt. En wat is dan het project voor Radio Maria Mozambique? Wel, onlangs heeft het aartsbisdom Maputo een gebouw naast de curie ter beschikking gesteld van Radio Maria. Een bijzonder betekenisvolle oplossing om de band die Radio Maria met de lokale kerk onderhoudt te versterken en om de aanwezigheid van zowel de clerus als vrijwilligers te vergemakkelijken, dankzij de zeer centrale ligging van de zone. De wereldfamilie van Radio Maria heeft deze mogelijkheid met enthousiasme en dankbaarheid verwelkomd en heeft een renovatieproject voor de lokale voorbereid die bestemd zijn om de nieuwe zetel van Radio Maria Mozambique te worden. En we weten allemaal, beste luisteraars van Radio Maria, wat het is ondertussen om een radiostation van plek te veranderen. En zij zijn al bezig sinds 1995, dus er zal heel wat te verhuizen zijn. En de nieuwe zetel, de nieuwe hoofdzetel in Maputo, beste luisteraars, daar zal de wereldfamilie €400.000 voor nodig hebben. En we gaan over naar de Republiek Congo, beste luisteraars. In de Republiek Congo wonen er 5,3 miljoen mensen, waarvan 52% katholiek zijn. Radio Maria bereikt er op dit moment 2,2 miljoen mensen. Radio Maria wordt er gezien als een stem die herreist voor haar gemeenschap. Wat is de huidige situatie? Wel, Radio Maria Congo begon in 2006 uit te zenden in het bisdom Uesso. In de daaropvolgende jaren werden de stations van Pointe Noire in 2014 en vervolgens de hoofdzender van Brazzaville, ingehuldigd in 2025, geopend. Uesso bevindt zich in een landelijk gebied in het noorden van het land, gekenmerkt door zeer precaire infrastructuren. Tegelijkertijd woont er een dynamische en diep kerkelijk gedreven bevolking. In 2024 heeft Radio Maria in Uesso een ernstig incident ondergaan. Een brand heeft de studio-uitrusting en de elektrische installatie volledig vernietigd. Dankzij de hulp van de bevolking en de luisteraars kon men de uitzendingen hervatten in voorlopige modus, met materiaal dat lokaal in Congo gevonden werd. Meer dan 2 jaar lang is men zo blijven werken, waardoor dagelijkse aanwezigheid en trouwe begeleiding van de luisteraars gegarandeerd werden, zij het met vele moeilijkheden. En wat is het project voor Radio Maria Congo? Wel, met de Mariathon 2026 wil men Radio Maria van Uesso een studio aanbieden die voldoet aan de normen voor een substation, uitgerust met dezelfde apparatuur als de andere secundaire studio's. De uitzendingen in de nationale taal zullen worden verzorgd door de centrale zender van Brazzaville, de hoofdstad van het land, via satelliet ontvangen in Uesso en lokaal doorgezonden. In de studio van Radio Maria van Uesso zullen dan programma's in de lokale taal worden geproduceerd, zodat de nabijheid met de bevolking van

bisdom gegarandeerd wordt en haar actieve deelname aan de programmering bevorderd wordt. Na 20 jaar activiteit en na de brand die de studio ernstig heeft beschadigd, voelt men nu de behoefte om dit substation te renoveren, dat een belangrijk referentiepunt blijft voor het deel van Congo waar het actief is. En de renovatie van het substation van Uesso, beste luisteraars van Radio Maria, daar heeft de wereldfamilie €80.000 voor nodig. En zo, beste luisteraars, hebben we al enkele projecten op het Afrikaans continent overlopen, namelijk in Kameroen, in de Democratische Republiek Congo, in Mozambique en in de Republiek Congo. Zo dadelijk gaan we nog verder met enkele projecten, beste luisteraars, maar eerst wat muziek.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke Dag Telt, een speciale uitzending in deze Mariathonmaand. Vorige week hoorde u priester Carlo vertellen dat onze Mariathon voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria dit jaar lichtjes anders is. Niet gefocust op 2 dagen, maar wel degelijk heel de maand lang proberen we door verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt, van De Rots in de Branding en van de wereld van Radio Maria u op de hoogte houden van de nieuwe projecten waar we uw steun voor nodig hebben. En natuurlijk de traditie die niet kan mankeren is dat wij heel speciaal voor jullie beste weldoeners blijven bidden en dit gedurende gans de maand mei. En daarom natuurlijk die traditie van dat kaarsje aan te steken, beste luisteraars, blijft ook werkelijk bestaan. Velen van jullie hebben de laatste week gebeld om te vragen, ja, maar nu dat het op 30 dagen is, op gans de mei maand, op 31 dagen, ja, kunnen we dan nog een kaarsje laten branden voor onze intentie als we weldoener zijn? En het antwoord is uiteraard ja, beste luisteraars. We zijn op een nieuwe locatie, hier in Tiene, onlangs verhuisd. En natuurlijk hebben we even moeten zoeken hoe kunnen we dat hier waarmaken. Maar ondertussen staat er in de tuin van Radio Maria een prachtig Mariabeeld. En daar gaan we een kaarsje aansteken en heel speciaal, beste luisteraars, beste weldoeners, voor jullie bidden. Straks zal priester Carlo trouwens tijdens de eucharistieviering vandaag de kaarsen zegenen, de kaarsen die ondertussen zijn toegekomen voor de Mariathon, om zo, beste luisteraars, nog extra aandacht te besteden aan jullie intenties. Aarzel niet als u Radio Maria wenst te steunen, ook om dat door te bellen. Het is niet op 2 dagen, maar ook onze vrijwilligers en onze medewerkers die aan de telefoon zitten, zullen blij zijn om jullie steun te noteren en om dan ook jullie kaarsje te gaan aansteken bij onze lieve vrouw. En u kan dat doen tijdens de openingsuren van Radio Maria op het nummer 016 41 47 47. En steun Radio Maria, steun de projecten van Radio Maria in de wereld. We gaan straks nog even verder met enkele projecten op het Afrikaanse continent, projecten die uw steun nodig hebben.

Gratitude, een akoestische versie van Genevieve Linkowski. Beste luisteraars, we hebben het daar juist gezegd. Tijdens de verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt en de wereld van Radio Maria gaan we natuurlijk vooruitblikken op de projecten voor het komend jaar. Maar de Mariathon voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria in de maand mei jaarlijks. Wel, in het verleden hebben jullie vele projecten ondersteund. En het is natuurlijk belangrijk dat jullie op de hoogte blijven van waar jullie steun naartoe is gegaan. En dat, beste luisteraars, brengen we ook in 4 speciale uitzendingen in deze maand mei. 4 speciale uitzendingen van De Rots in de Branding. Jos gaat tijdens deze uitzending in gesprek met meneer Joseph Nassar. Hij is verantwoordelijk binnen de wereldfamilie van Radio Maria voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. In de aflevering van De Rots in de Branding van vorige week donderdag heeft u kunnen luisteren naar een stand van zaken voor Radio Maria in de Filipijnen, Radio Maria in Pakistan, in Sri Lanka en India. Indien u die uitzending heeft gemist, wel, dan kan u het herbeluisteren via onze website radiomaria.be of via podcastapplicaties. En anders, beste luisteraars, nu woensdag 13 mei kan u om 17:30... Nee, dat klopt niet helemaal, want we hebben dan een live rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria uit vanuit Fatima om 17:00, maar u gaat zeker deze uitzending nog kunnen beluisteren en zeker en vast al op onze website radiomaria.be bij het programma De Rots in de Branding.

En we gaan verder, beste luisteraars van Radio Maria, met het overlopen van verschillende projecten van de wereldfamilie op het Afrikaans continent. En we zijn aangekomen in Rwanda. Radio Maria Rwanda. Met een focus op Kibeo natuurlijk, waar de stem van alle Afrikaanse Radio Maria's wordt gevormd. De bevolking in Rwanda staat op 13 miljoen, beste luisteraars, waaronder 47% katholieken zijn. Radio Maria Rwanda bereikt op dit moment 9,9 miljoen mensen. En hoe staat het op de dag van vandaag? Wel, Kibeo in Rwanda vertegenwoordigt het mariale centrum bij uitstek van het Afrikaanse continent. Het is de plek van de verschijningen van de Maagd Maria aan drie meisjes in de jaren 80, gebeurtenissen die later door de Heilige Stoel werden erkend. Vandaag is Kibeo een bestemming voor pelgrimstochten vanuit de hele wereld en een uiterst belangrijk spiritueel referentiepunt voor Afrika. De afgelopen jaren werd hier een studio opgericht ten dienste van alle Radio Maria's wereldwijd. Vanuit deze studio worden programma's met een mariaal karakter geproduceerd die door vele Radio Maria's worden uitgezonden, niet alleen de Afrikaanse. Parallel daarmee is een conferentiezaal in aanbouw bestemd voor pelgrims voor momenten van spiritualiteit en vorming. Voor de Afrikaanse Radio Maria's is Kibeo ook het voornaamste vormingscentrum. Directeurs en medewerkers uit verschillende landen komen er om een initiële voorbereiding te ontvangen die hen in staat stelt de radiodienst doeltreffend uit te oefenen ten bate van de luisteraars van hun respectieve stations. En wat is dan eigenlijk het project van Radio Maria in Rwanda? Wel, om de cursussen te kunnen organiseren en een kwaliteitsvolle dienst aan de luisteraars te garanderen, is het noodzakelijk zowel te voorzien in de onderhoudsbehoeften van de Radio Maria Studio in Kibeo als in de reis- en verblijfkosten van de directeurs en het redactionele personeel tijdens de cursusperiode. Elk jaar worden tenminste drie cursussen georganiseerd in de drie meest verspreide talen op het Afrikaans continent: Engels, Frans en Portugees, zodat alle verschillende taalrealiteiten in Afrika bereikt worden. En wat heeft de wereldfamilie dan nodig concreet, beste luisteraars, voor de steun aan de redactionele vorming, bijhorende logistiek en gewone kosten van de Radio Maria zetel in Kibeo? Wel, men heeft nood aan €150.000 voor Radio Maria Rwanda. En we gaan over naar Zuid-Soedan, beste luisteraars. De bedoeling is om het signaal te versterken, om zo de hoop te versterken. Er wonen 14 miljoen mensen in Zuid-Soedan, waarvan 52% katholieke, beste luisteraars. Het bereik van Radio Maria, wel, Radio Maria bereikt in Zuid-Soedan 300.000 mensen. U moet weten dat Radio Maria Zuid-Soedan de jongste van de Afrikaanse radio's van de wereldfamilie is, ingehuldigd in 2024. En ondanks haar recente oprichting registreert ze al een zeer hoog publiek en actieve deelname van christenen in Juba, de hoofdstad, waar haar zetel gevestigd is. Vanaf het begin heeft ze zich ook onderscheiden als een stem van vrede, verzoening en hoop in een land, zoals u weet, dat gekenmerkt wordt door extreme armoede en conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Zuid-Soedan wordt Radio Maria gewaardeerd, niet alleen om haar evangeliseringswerk, maar ook om de educatieve en informatieve dienst die ze biedt, met programma's gaande van spiritualiteit tot de valorisering van de lokale cultuur. En voor wat vraagt de wereldfamilie uw hulp, beste luisteraars? Wel, de aartsbisschop van Juba, kardinaal Stephen Ameyu Martin,
heeft de wens uitgesproken dat Radio Maria ook andere zones van het uitgestrekte aartsbisdom kan bereiken. Daarom werkt Radio Maria Zuid-Soedan aan een uitbreidingsproject gericht op het activeren van een nieuwe frequentie die de stad Terikeka en de omliggende gebieden zal dekken, voor een bevolking van ongeveer 300.000 mensen. Het project beoogt het signaal van Radio Maria uit te zenden in de regio's van het bisdom, waar de katholieke aanwezigheid het sterkst is, om geestelijke ondersteuning te bieden aan een gemeenschap die betrokken is bij het moeilijke pad van de verzoening die het hele land nodig heeft. En voor deze nieuwe frequentie in de regio Terikeka in Zuid-Soedan, beste luisteraars, heeft de Wereldfamilie 110.000 euro nodig. En priester Charles Buzak, directeur van Radio Maria Zuid-Soedan, zegt ons ook het volgende. Radio Maria is een instrument van vrede en verzoening, is een sprankje hoop. Een hoop die opkomt wanneer mensen de moed verliezen, wanneer situaties moeilijk worden, wanneer het leven bedreigend wordt en toch verdwijnt de hoop niet. En dus, beste luisteraars, voor Radio Maria Zuid-Soedan heeft men 110.000 euro nodig.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 10. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. We zijn verbonden met de Zusters van Liefde, de Korte Markt, om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze maandag in de 6e week na Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 748, gevolgd door de psalmen bladzijde 910. En de korte schriftlezing vindt u terug op bladzijde 491.

Wij hebben zulk een hoge priester die gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel het waarachtig heilendom bedient. De tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen.

0: Keren wij ons met vreugde tot Christus, onze Heer, die door zijn verrijzenis de wereld heeft verlicht, en vragen wij aan.
1: Heer Jezus, gij hebt de leerlingen op weg naar Emmaüs vergezeld. Wees altijd met uw kerk die onderweg is.
2: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Laat niet toe dat uw volgelingen traag zijn in het geloof. Maak dat zij getuigen van uw overwinning op de dood. Zie vol liefde naar hen die u onderweg nog niet hebben herkend. Maak uzelf kenbaar, zodat zij u als verlosser aanvaarden.
2: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Door uw kruisdood hebt gij in uw sterfelijk lichaam alle mensen met u verzoend. Geef aan alle volken vrede en eenheid.
2: Heer van het leven, verhoor ons.
1: Gij zijt de rechter van levenden en doden. Schenk de overledenen die in u hebben geloofd, verheffenis van zonden.

0: Barmhartige God, doe ons ondervinden dat de gaven die gij geschonken hebt op Pasen voor ons te alle tijden vruchtbaar zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeinse Martyrologium. 12 mei, de 25e dag na de nieuwe maan. De heilige Nereus en Achilleus, martelaren, die zich, zoals de heilige paus Damasus vertelt, hadden gemeld voor de krijgsdienst en uit vrees bereid waren om te gehoorzamen aan de goddeloze bevelen van de magistraat. Maar die na hun bekering tot de ware God hun schild, borstversiering en wapens wegwierpen, het kamp verlieten en zich onder het belijden van Christus verheugden over zijn triomf. Op deze dag echter werden hun lichamen bijgezet te Rome op de begraafplaats van Domitilla aan de Via Ardeatina. De heilige Pancratius, martelaar, van wie men vergalt dat gij als jongeman voor het geloof in Christus eveneens stierf te Rome aan de Via Aurelia bij de tweede mijlsteen. Bij zijn graf bouwde de heilige paus Symmachus een beroemde basiliek en paus Gregorius de Grote liet het volk daar vaker bijeenroepen, opdat het daar een getuigenis zou krijgen van de ware christelijke liefde. Zijn bijzetting wordt herdacht op deze dag. Te Galatz in het huidige Roemenië de heilige Cyrillus, die samen met 6 gezellen het martelaarschap volbracht. Te Salamis op Cyprus de heilige Epiphanius, bisschop, die uitblonk in veelzijdige ontwikkeling en kennis van de heilige schrift en die ook bewonderenswaardig werd door zijn heiligheid van leven, ijver voor het katholiek geloof, vrijgevigheid jegens de armen en vermogen om wonderen te doen. Te Achira op Sicilië, de heilige Philippus, priester, afkomstig uit Thracië. Te Trier in het Rijnland, de heilige Modoaldus, bisschop, die kerken en kloosters bouwde en verrijkte, verschillende gemeenschappen stichtte voor maagden en werd begraven naast zijn zuster Severa. Te Constantinopel, de heilige Germanus, bisschop, beroemd om zijn leer en deugden, die met groot vertrouwen keizer Leo de Isaurer weersprak toen deze een edict uitvaardigde tegen de heilige beeltenissen. In Castilië in Spanje, in de plaats die later naar hem is genoemd, de heilige priester Dominicus. Dominicus van La Calzada genoemd. Priester, die ten gebruike van de pelgrims van Santiago de Compostela bruggen en geplaveide wegen liet aanleggen en zeer liefdevol voorzag in hun behoeften door daar ook cellen en een gastenverblijf te bouwen.

0: de eerste brief aan de Korintiërs. Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens. Want als de doden niet verrezen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Woord van de Heer.
1: Mogen uw heilige Heer voortdurend bij u ten beste spreken, zo vragen wij u, opdat zij voor ons vergeving verkrijgen en vervolmaking. Door Christus onze Heer.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag willen we dat in het bijzonder doen door te gaan kijken naar een apostolische reis die de Heilige Vader zeer recent heeft gemaakt, namelijk op 8 mei. En dat was ook de datum waarop wij het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo de 14e mochten vieren. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, onder meer een bezoek aan Pompei en ook aan Napels. Bezoeken dus in Italië, zogenaamde pastorale bezoeken heet dat, waar de Heilige Vader een stad aandoet of een heiligdom bezoekt en dan ook enkele toespraken geeft. Hij heeft tal van ontmoetingen en uiteraard wordt ook de Heilige Mis gecelebreerd. Daar gaan we zo meteen meer over vernemen. We gaan ook opnieuw het Apostolische Paleis binnen, want de Heilige Vader heeft aan verschillende mensen een audiëntie verleend. Ook daar zullen we over vernemen. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en daarna zullen wij het apostolische bezoek van Paus Leo de 14e aan Pompei bespreken. Op zaterdag 9 mei heeft de Heilige Vader de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen ontvangen, Monseigneur Filippo Iannone. Er werd ook een audiëntie verleend aan de premier van Haiti, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De heer Alex Didier Fizeme. De bestuurders en voetballers van FC Internazionale Milano werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Een delegatie van leiders en vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap van Senegal mochten op bezoek bij de paus, als ook de leden van de Johannes Paulus II-stichting voor de Sahel. De aartsbisschop van Homs voor de Grieks-Melkieten in Syrië, Monsieur Jean Abdo Arbach, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Als ook de leden van de Edith Wagner Haberland Stichting en Augustiner Brewery. De leden van de Italiaanse Vereniging voor Mensen die aan ALS lijden werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Prachtige foto's werden er ook van gemaakt. Mooie ontmoeting tussen mensen die met een hele erge, ernstige ziekte door het leven moeten gaan. Die ook sowieso degeneratief is. Dus die eens dat de ziekte zich in symptomen vertaalt, dan gaat de toestand van de patiënt vaak enkel maar achteruit. En uiteindelijk leidt het ook, jammer genoeg, tot het overlijden van de patiënt. Een organisatie die zich daarover ontfermt mocht dus op audiëntie bij de Heilige Vader met zeer aandoenlijke ontmoetingen tussen de zieken en de paus. Maandag 11 mei dan was er een audiëntie voor de prefect van het dicasterie van de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de premier van de Republiek Soedan en zijn gevolg werd ontvangen door de paus, de heer Camille El-Tayeb Idris. Een audiëntie voor de aartsbisschop van Wenen uit Oostenrijk, monsieur Joseph Grundwiedel. De apostolische nuncius voor Zuid-Afrika, Lesotho, Namibië, Eswatini en Botswana, monsieur Hendrik Misiclav Jagodzinski, werd eveneens door de Heilige Vader gezien. De apostolische nuncius in Ierland, Monsieur Luis Mariana Montemayor, werd door de paus ontvangen. Als ook de apostolisch administrator van Trebinje Mrkan, de bisschop van Mostar Duvno in Bosnië-Herzegovina, Monsieur Petar Palic. De deelnemers aan het colloquium, georganiseerd door het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog en het Royal Institute for Interfaith Studies, werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de leden van de Raad van Bestuur van de Vatican Observatory Foundation. Drukke agenda voor paus Leo XIV. En dat nadat hij dus dat pastorale bezoek heeft gebracht aan Pompei, waar we nu onze aandacht mogen oprichten. U hoorde het al, 8 mei was de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Leo XIV. Hij werd dus gekozen tot nieuwe paus op de liturgische gedachtenis van een bijzondere heiligdom ook in Italië, namelijk dat van Onze Lieve Vrouw van Pompei. Bijzonder bedevaartsoord dat verbonden is met de levensgeschiedenis, een hele bijzondere, van Bartolo Longo, de heilige Bartolo Longo moet ik zeggen. Hij is heilig verklaard door paus Leo XIV, een satanist die zich bekeerde tot het katholicisme en een grote voorstander en voorvechter werd van het bidden van de rozenkrans. Vandaar ook het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans wordt genoemd. Op 8 mei dus om 8 uur vertrok de Heilige Vader per helikopter vanuit het Vaticaan naar Pompei en kwam daar aan om 9:10. Na de landing op het ontmoetingsplein van het heiligdom van Pompei werd de paus verwelkomd door de aartsbisschop-prelaat van Pompei, Monsieur Tommaso Caputo, en ook pauselijk afgevaardigde voor het heiligdom. De heer Roberto Fico, de voorzitter van de regio van Campanië, als ook dokter Michele Di Bari, prefect van Napels, dokter Gaetano Manfredi, de burgemeester van Napels, en dokter Andreina Esposito, de waarnemend burgemeester van Pompei. Vervolgens begaf de paus zich te voeten naar de Luisa Trapani-zaal van de ontmoetingsruimte, waar hij om 9:45 een ontmoeting had met de leden van de Tempio della Carità, of de Tempel van de Barmhartigheid. Een organisatie die mensen opvangt die in moeilijke omstandigheden verkeren. De bisschop gaf daar een welkomsttoespraak en ook enkele mensen kwamen aan het woord die hun persoonlijk verhaal konden delen met de paus. Aandoenlijke verhalen, getuigenissen van bijvoorbeeld een vrouw die in een toxische relatie was terechtgekomen en na fysiek mishandeld te zijn door haar man uiteindelijk terecht kon in het centrum met haar 2 kinderen, waarvan eentje een ernstige handicap heeft. Dan nog een ander iemand die ervoor gekozen heeft om 2 gehandicapte kinderen te adopteren en die ook meewerken in het centrum. Als ook een oudere dame die ondanks haar ziekte en haar moeilijkheden, de armoede waar ze ook was in terechtgekomen door deze ziekte, toch ja, de vreugde van het leven daarvan wou getuigen. En vooral ook datgene wat ze heeft ontvangen van Onze Lieve Vrouw van Pompei. Prachtige ontmoetingen daar in Pompei voor de Heilige Vader en voor de mensen die een immer glimlachende, vriendelijke paus mochten ontmoeten. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot deze mensen die deel uitmaakten van de Tempio di Carità in Pompei.
3: Fratelli e sorelle carissimi, buongiorno. Grazie.
2: Dierbare broeders en zusters, een goede morgen, een hartelijke dank. Ik ben erg blij om jullie allemaal te ontmoeten. Jullie die op verschillende wijzen verbonden zijn met de caritatieve werken van het heiligdom van Pompei. Mensen die worden opgevangen, religieuzen opvoeders en vrijwilligers. Ik groet en bedank in het bijzonder de bisschop voor de woorden die hij tot mij heeft gericht en jullie die jullie getuigenissen hebben gedeeld. Het is voor mij zeer mooi om dit pastoraal bezoek te beginnen in de voetsporen van de heilige Bartolo Longo, die ik op 19 oktober jongstleden met vreugde heilig heb verklaard. Hij noemde de vallei van Pompeji een plaats van liefde die het hart verwarmt. Een triomf van geloof en caritas. Deugden die hij omschreef als twee vleugels die samengaan in één enkele vlucht. Deze realiteit is nog steeds springlevend en zichtbaar. Hier in de werken van het heiligdom ervaart men elke dag de kracht van de verrijzenis van Christus, die in liefde de harten vernieuwt tot het goede leven van het evangelie. Hier ondersteunen de Tempi della Carità en de tempel van het geloof elkaar. Het gebed voedt de gastvrijheid, de genegenheid, de dienstbaarheid en de genereuze inzet van velen in de opvoedingscentra, de gezinshuizen, in de gaarkeuken voor de armen, vernoemd naar Paus Franciscus. En de liefde verricht wonderen die elke inspanning en verwachting ver overstijgen in de ledematen van wie lijdt en nog meer in de zielen. Toen de heilige Bartolo voor het eerst in Valle di Pompei aankwam, trof hij daar een gebied aan dat door grote ellende werd geteisterd, bewoond door een handvol zeer arme boeren, geteisterd door malaria en rovers. Hij wist echter in iedereen het gelaat van Christus te zien, in de groten en de kleinen, en in het bijzonder in de wezen en de kinderen van gevangenen, aan wie hij met zijn tederheid de hartslag van God liet gevoelen. Tegen degenen die hem zeiden dat zijn jongeren voorbestemd waren voor hetzelfde lot als hun ouders, antwoordde hij dat liefde zelfs de moeilijkste jongeren tot het goede kan aanzetten en dat op elk werkterrein enkel de liefde zekere, grote en definitieve overwinningen garandeert. En hij had gelijk. En dat heeft hij bewezen door van deze plek, met geloof en toewijding, een centrum van christelijk leven en van devotie tot de heilige maagd Maria te maken, dat over de hele wereld bekend is. Aan de basis van alles ligt echter, zoals we al zeiden, het gebed en in het bijzonder de heilige rozenkrans. Deze is symbolisch gelegd als fundament van het heiligdom en de stad en is de verborgen motor die al het andere mogelijk maakt. Ik beveel u daarom allen aan om deze oude en prachtige devotie altijd levend te houden en te verspreiden. Dankzij welke door de mysteries van het leven van Jezus te beschouwen met de eenvoudige en moederlijke ogen van Maria, wat hij heeft gewrocht onze harten binnendringt en ons bestaan transformeert. Broeders en zusters, priesters, religieuzen, echtparen die zich inzetten in de gezinshuizen, opvoeders en vrijwilligers, laat dit uw levensprogramma zijn. Mannen en vrouwen van gebed zijn, om als heldere en nederige spiegels het licht dat van God komt te weerspiegelen. En zo zult u met daden en woorden de vlam van liefde voeden die de heilige Bartolo heeft aangestoken en zult u in dienstbaarheid dialoog en geloofsleven, geloofwaardige voorbeelden en wijze gidsen zijn voor deze prachtige jeugd. En aan jullie kinderen, jongeren, jongvolwassenen, raad ik aan om vertrouwen te hebben in degenen die met liefde voor jullie groei zorgen en nog meer en altijd in jullie leven om te vertrouwen op Jezus, de Zoon van God, gekruisigd en verrezen, die ons redt en bevrijdt, de vriend die ons nooit in de steek laat of afwijst, de broeder die ons begrijpt en altijd met ons meegaat. Laat u meeslepen en inspireren door de vreugde die voortkomt uit zijn woorden en zijn voorbeeld en verkondig die aan iedereen. Onze wereld heeft daar grote behoefte aan en jullie, die de vreugde zo goed kennen, kunnen er met jullie frisheid de meest overtuigende getuigen van zijn. Broeders en zusters, priesters, dit is een plaats van genade waar onze lieve vrouw van de Rozenkrans en de heilige Bartolo mannen en vrouwen van alle leeftijden, afkomstig en achtergrond samenbrengen en hen naar de enige bron van die universele liefde te leiden die de wereld als enige vrede en eendracht kan schenken, om hen naar God te leiden. Laten wij ons aan Hem vastklampen, terwijl we via de handen van Maria de hele mensheid aan Hem toevertrouwen, in de zekerheid dat, met de hulp van zijn genade, niets ons kan tegenhouden om het goede te doen en dat de hoop op een toekomst van vrede hier en overal haar vervulling zal vinden. Dank voor wat jullie doen. Ga door met vrijgevigheid en vertrouwen. Ik verzeker jullie van mijn gebed. Beveel jullie aan bij de voorspraak van de Moeder des Hemels en van de heilige Bartolo en zegen jullie allen van harte. Koningin van de heilige Rozenkrans van Pompeji, bid voor ons. Heilige Bartolo, bid voor ons. De woorden van de heilige vader in Pompeji. Het eerste bezoek dat hij brengt is dus aan de zieken. En mensen die in moeilijke situaties worden opgevangen in het heiligdom. En zoals u kon horen ook dus gezinshuizen die opgericht zijn, vrijwilligers die zich ten volle inzetten om dit alles mogelijk te maken. En de bron van hun vreugde, de bron van datgene wat hen stimuleert, wat hen iedere keer weer ertoe brengt om zichzelf volledig te geven, dat is te vinden in het bidden van de Rozenkrans, in dit heiligdom dat zo bekend is geworden. En zeker nu met de heilige verklaring van de heilige Bartolo Longo, wiens lichaam daar ook te rusten is gelegd trouwens, waar de heilige vader ook bij heeft gebeden. En die hij vorig jaar op 19 oktober nog heilig heeft verklaard. Na afloop van de bijeenkomst verliet de heilige vader de Luisa Trapani-zaal en begaf zich per wagen naar het heiligdom van Pompeji. Bij de ingang van het heiligdom werd hij verwelkomd door de rector, Monsignor Pasquale Mocerino, die de paus ook het kruisbeeld ter verering aanbood en het water voor de besprenkeling. Alvorens de heilige vader het heiligdom binnenging, heeft hij de mensen die buiten stonden te wachten ook begroet. We gaan luisteren naar zijn woorden, de begroeting aan Pompeji.
3: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei. Grazie per la vostra presenza.
2: Dank u, dank u. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Pompei. Dank u voor uw aanwezigheid. Straks maken wij ons klaar om de heilige mis te celebreren, deze prachtige ontmoeting met Jezus Christus in de Eucharistie. Jezus die altijd met ons meegaat, dicht bij ons en hier in dit heiligdom, weten we heel goed dat de moeder altijd bij ons is. Onze moeder Maria begeleidt ons met haar voorspraak, haar liefde. Ze is altijd bij haar kinderen. En met dit vertrouwen zullen wij samen bidden en de vreugde vieren dat wij gedoopte leerlingen van Jezus Christus zijn, allemaal geroepen om de aanwezigheid van Christus in de wereld te zijn.
3: Grazie, ci vediamo fra poco.
2: Hartelijke dank, ik zie jullie zo meteen. De woorden van de heilige vader tot de aanwezigen die stonden te wachten buiten de basiliek, buiten het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Vervolgens is de paus naar binnen gegaan, heeft daar ook vele mensen begroet, waaronder ook heel wat zieken die er aanwezig waren en mensen met een beperking. Voor het begin van de heilige mis dus, en hij begroette natuurlijk ook al diegenen die binnenin het heiligdom zelf wachten. Goedemorgen allemaal. Geprezen zij Jezus Christus. Wat een prachtige dag. Hoeveel zegeningen heeft de Heer ons vandaag allemaal geschonken? Ik voel mijzelf als eerste gezegend dat ik hier op de dag van de supplica, op deze jubeldag, naar het heiligdom van de Maagd Maria mag komen. Dank aan jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Nu maken wij ons klaar om de heilige mis te vieren. Jullie kunnen deze hier volgen op de schermen. We zijn allemaal verenigd in Jezus Christus, met onze moeder Maria, in deze prachtige zegen, op deze prachtige dag. Jezus brengt ons ook vandaag weer dicht bij elkaar. Jezus die altijd bij ons is en die met ons meegaat. God zegene u allemaal. Het zal zeker niet aan enthousiasme ontbreken daar in Pompeji. Dat kunnen we al horen. En inderdaad, de Heilige Vader verwijst hier naar de supplica, een soort van smeekbede die gericht wordt tot Onze Lieve Vrouw van Pompeji. En heel bijzonder op die 8e mei. Daar is een bijzondere belofte mee verbonden dat de Heilige Maagd Maria op dat moment, Onze Lieve Vrouw van Pompeji, heel in het bijzonder luistert naar de gebeden die aan haar voorspraak worden toevertrouwd. En dat is niet zomaar, dat bijzondere schilderij dat daar wordt bewaard heeft dus te maken met de geschiedenis van Bartolo Longo. Het is eigenlijk eerder per toeval in zijn bezit gekomen en daarna is het gerestaureerd. Een prachtig schilderij waar Onze Lieve Vrouw op afgebeeld staat met de rozenkrans die ze geeft aan de heilige Catharina van Siena onder andere. Wel, dat beeld, dat schilderij, was ook aangebracht op de plaats waar de heilige mis zou gecelebreerd worden. En u hoort het, de Heilige Vader heeft eigenlijk een bijzondere band met het heiligdom omwille van het feit dat hij net op die 8e mei gekozen is tot paus, maar had daarvoor al een devotie voor Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Om 10:00 begaf de paus zich naar de kapel van de heilige Bartolo Longo om daar de stoffelijke resten van de heilige stichter van het heiligdom te vereren en de aanwezige bisschoppen te begroeten. En vervolgens begaf de paus zich naar de kapel van de verzoening, waar hij de priesters van het heiligdom heeft begroet. En dan om 10:30 ging hij naar het Piazza Bartolo Longo voor het vieren van de Eucharistie. We gaan zo meteen zeker kunnen luisteren naar de homilie die de heilige vader daar heeft uitgesproken, alvorens wij samen met hem ook het Regina Caeli zullen bidden, zoals dat onze gewoonte is tijdens Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar het eerste deel, althans, van de homilie van Paus Leo XIV bij het vieren van de Eucharistie in Pompeji.
4: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore. Queste parole con cui abbiamo risposto alla prima lettura.
2: Dierbare broeders en zusters, mijn ziel prijst hoog de Heer. Deze woorden waarmee we op de eerste lezing hebben kunnen horen, komen recht uit het hart van de Maagd Maria wanneer zij aan Elisabeth, de vrucht van haar schoot, Jezus, de Verlosser, brengt. En na haar zullen Zacharias, de vader van Johannes de Doper, en de oude Simeon voor Christus zingen. Deze drie lofzangen begeleiden elke dag de lofprijzing van de kerk in het getijdengebed. Ze zijn de blik van het oude Israël dat zijn beloften vervuld ziet. Ze zijn de blik van de kerk, de bruid die uitkijkt naar haar goddelijke bruidegom. Ze zijn impliciet de blik van de hele mensheid die een antwoord vindt op haar verlangen naar verlossing. 150 jaar geleden, toen hij de eerste steen van dit heiligdom legde op de plek waar de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus de sporen van een grote beschaving onder de as had bedolven en ze zo eeuwenlang had bedekt, legde de heilige Bartolo Longo samen met zijn vrouw, gravin Mariana Farnararo de Fusco, niet enkel de basis voor een tempel, maar voor een hele Mariastad. En zo drukte hij het besef uit van een plan van God dat de heilige paus Johannes Paulus II, toen hij op 7 oktober 2003 op deze plaats van genade sprak ter afsluiting van het jaar van de Rozenkrans en opnieuw lanceerde voor het derde millennium in het perspectief van de nieuwe evangelisatie, zei: vandaag de dag is het, net als in de tijd van het oude Pompeii, noodzakelijk om Christus te verkondigen aan een samenleving die zich steeds verder verwijdert van de christelijke waarden en zelfs de herinnering daaraan verliest. Precies een jaar geleden, toen mij het ambt van opvolger van Petrus werd toevertrouwd, was het juist de dag van de supplica tot de maagd. Deze prachtige dag van de supplica tot de heilige maagd Maria van de heilige Rozenkrans van Pompeji. Ik moest dus hierheen komen om mijn ambt onder de bescherming van de heilige maagd te stellen. Door vervolgens de naam Leo te kiezen, treed ik in de voetsporen van paus Leo XIII. Die onder andere de verdienste had een uitgebreid leergezag over de heilige Rozenkrans te hebben ontwikkeld. En daar komt nog de recente heiligverklaring van de heilige Bartolo Longo bij, de apostel van de Rozenkrans. En deze context biedt ons een sleutel om na te denken over het woord van God dat wij zojuist hebben gehoord. Zometeen gaan wij verder met de homilie van paus Leo XIV. Ja, we horen het hier heel duidelijk. En duidelijk ook de emotie op het gezicht van de paus eigenlijk tijdens deze homilie, waar hij onze lieve vrouw echt niet alleen wil danken, maar zijn hele Petrusambt onder haar bescherming wil plaatsen. Ja, alle voorgangers van deze paus hadden ook een grote devotie tot onze lieve vrouw en het bidden van de Rozenkrans, dat moet gezegd worden. En ook paus Leo XIII benadrukt dit op deze wijze. Door die eerste verjaardag van zijn pontificaat te vieren, te midden van de mensen van de Mariale stad, zoals hij het zelf noemt, Pompeji, en de devotie tot onze lieve vrouw van de heilige Rozenkrans en de bijhorende supplica, dat smeekgebed. Voor ons is het tijd geworden ondertussen om samen met de heilige vader het Regina Caeli te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en zullen wij verder gaan met de homilie van paus Leo XIV in Pompeji. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia teis.
0: Requiescant in pacem.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We waren ondertussen gevorderd in de homilie van Paus Leo XIV, gegeven in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji, in de gelijknamige stad natuurlijk. En we gaan verder luisteren naar dit tweede deel, waar de Heilige Vader eerst sprak over zijn eigen devotie tot Onze Lieve Vrouw en de rozenkrans. En als het ware een sleutel wou aanreiken om de devotie te begrijpen, maar ook hetgene wat te horen was tijdens de lezing die men in de Heilige Mis heeft voorgelezen. We luisteren verder naar de woorden van Paus Leo XIV.
4: Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il verbo di Dio si fa carne.
3: Het evangelie van de aankondiging leidt ons naar het moment waarop het woord van God vlees wordt in de schoot van Maria. Vanuit deze schoot straalt het licht dat de geschiedenis en de wereld een volle betekenis geeft. De groet die de engel Gabriel aan de maagd richt, is een uitnodiging tot vreugde. Wees blij, vol van genade. Ja, het wees gegroet is een uitnodiging tot vreugde. Het zegt aan Maria en in haar aan ons allen dat op de puinhopen van onze door de zonde beproefde mensheid, die daardoor altijd geneigd is tot misbruik, onderdrukking en oorlog, de liefkozing van God is gekomen. De liefkozing van de barmhartigheid, die in Jezus een menselijk gelaat aanneemt. Zo wordt Maria moeder van de barmhartigheid. Als discipel van het woord en instrument van zijn incarnatie openbaart zij zich werkelijk als de vol van genade. Alles in haar is genade. Door haar eigen vlees aan het woord aan te bieden, wordt zij ook, zoals het Tweede Vaticaans Concilie in navolging van de heilige Augustinus leert, moeder van de leden van Christus, omdat zij met liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen van de kerk, die de leden van dat hoofd zijn. In het zie, hier ben ik van Maria wordt niet enkel Jezus geboren, maar ook de kerk. En Maria wordt tegelijkertijd moeder van God, Theotokos, en moeder van de kerk. Een groot mysterie. Alles gebeurt door de kracht van de Heilige Geest die Maria overschaduwt en haar maagdelijke schoot vruchtbaar maakt. Dit moment in de geschiedenis heeft een tederheid en een kracht die het hart aanspreken en het naar die contemplatieve hoogtevoering brengt waar het gebed van de heilige rozenkrans ontluikt. Een gebed dat ontstaan en zich geleidelijk ontwikkelend in het tweede millennium zijn wortels heeft in de heilsgeschiedenis en juist in de groet van de engel aan de maagd zijn inleiding vindt. Wees gegroet, Maria, De herhaling van dit gebed in de rozenkrans is als de echo van de begroeting van Gabriël. Een echo die de eeuwen doorkruist en de blik van de gelovigen naar Jezus leidt. Gezien met de ogen en het hart van de moeder. Jezus aanbeden, aanschouwd, verinnerlijkt in elk van zijn mysteries, opdat we met de heilige Paulus kunnen zeggen: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
4: Ma Cristo vive in me.
3: Voorafgegaan door de verkondiging van het woord van God, ingeklemd tussen het Onze Vader en het Gloria, is het wees gegroet dat in de heilige rozenkrans wordt herhaald een daad van liefde. Is het niet juist eigen aan de liefde om onvermoeibaar te herhalen: ik hou van je? Een daad van liefde die ons aan de hand van de kralen van de rozenkrans, zoals goed te zien is op het Mariabeeld en het heiligdom, terugvoert naar Jezus en ons naar de Eucharistie brengt, bron en hoogtepunt van het hele christelijke leven. Daar was de heilige Bartolo Longo van overtuigd toen hij schreef: de Eucharistie is de levende rozenkrans en alle mysteries zijn in het heilig sacrament terug te vinden in een actieve en levende vorm. Hij had gelijk. In de Eucharistie zijn de mysteries van het leven van Christus als het ware allemaal terug te vinden, geconcentreerd in de herdenking van zijn offer en in zijn werkelijke aanwezigheid. De rozenkrans heeft een mariaal karakter, maar een christologisch en eucharistisch hart. Zoals de tijden van de lofprijzing van de kerk ritmeren, zo ritmeert de rozenkrans het ritme van ons leven en brengt het voortdurend terug naar Jezus en de Eucharistie. Generaties gelovigen zijn gevormd en gekoesterd door dit gebed, dat eenvoudig en volks is, maar tegelijkertijd tot mystieke hoogten reikt en een schatkamer vormt van de meest essentiële christelijke theologie. Wat is er immers essentiëler dan de mysteries van Christus, dan zijn heilige naam, uitgesproken met de tederheid van de maagd Maria? Het is in deze naam en in geen andere dat wij gered kunnen worden. Door het in elk wees gegroet te herhalen, beleven wij op een bepaalde manier het huis van Nazareth, alsof we de stem van Maria en Jozef opnieuw horen in de lange jaren dat Jezus bij hen woonde. We beleven ook het cenakel waar de apostelen samen met Maria wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is wat de eerste lezing ons heeft laten zien. Hoe kunnen we niet denken dat Maria en de apostelen in die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren wedijverden in het herinneren van de verschillende momenten uit het leven van Jezus? Geen enkel detail mocht ontgaan. Alles moest worden onthouden, verwerkt en nagevolgd. En zo ontstaat de contemplatieve weg van de kerk, waarvan de rozenkrans, naar het voorbeeld van het liturgisch jaar, de samenvatting biedt in de dagelijkse meditatie van de heilige mysteries. Terecht wordt de rozenkrans beschouwd als een samenvatting van het evangelie die de heilige Johannes Paulus II heeft willen aanvullen met de lichtmysteries. Ook deze dimensie was zeer levendig aanwezig bij de heilige Bartolo Longo, die de pelgrims diepzinnige overwegingen aanbood om de heilige rozenkrans te behoeden voor de verleiding van een mechanisch opzeggen en hem de bijbelse, christologische en contemplatieve adem te geven die hem moet kenmerken. Zusters en broeders, als de rozenkrans op deze manier wordt gebeden en ik zou durven zeggen gevierd, is hij ook als natuurlijk gevolg een bron van liefde. Liefde jegens God, liefde jegens de naaste. Twee kanten van dezelfde medaille, zoals de tweede lezing ons in herinnering bracht. Ontleend aan de eerste brief van de heilige Johannes, die afsluit met de aansporing: laten wij niet liefhebben met de woorden of met de tong, maar in daden en in waarheid. En daarom was de heilige Bartolo Longo een apostel van de rozenkrans en tegelijkertijd een apostel van de liefde. In deze mariale stad nam hij wezen en kinderen van gevangenen op en toonde zo de vernieuwende kracht van de liefde. Ook vandaag worden hier de kleinsten en zwaksten opgevangen en verzorgd in de werken van het heiligdom. De rozenkrans richt de blik op de noden van de wereld, zoals de apostolische brief Rosarium Virginis Mariae benadrukte, waarbij in het bijzonder twee intenties werden voorgesteld die nog steeds van brandende actualiteit zijn. Het gezin, dat te lijden heeft onder de verzwakking van de huwelijksband, en de vrede, die in gevaar wordt gebracht door internationale spanningen en door een economie die de wapenhandel verkiest boven het respect voor het menselijke leven. Toen de heilige paus Johannes Paulus II het jaar van de rozenkrans uitriep, en volgend jaar is het een kwart eeuw geleden, wilde hij dit op bijzondere wijze onder de bescherming van de maagd van Pompeji plaatsen. En de tijden zijn sindsdien niet verbeterd. Oorlogen worden nog steeds in zoveel delen van de wereld verwoed. Vragen om een hernieuwde inzet, niet alleen op economisch en politiek vlak, maar ook op spiritueel en religieus gebied. Vrede ontstaat in het hart. Dezelfde paus had in oktober 1986 de leiders van de belangrijkste religies in Assisi bijeengebracht en iedereen uitgenodigd om voor vrede te bidden. En bij verschillende gelegenheden, ook recentelijk, hebben zowel paus Franciscus als ik de gelovigen over de hele wereld het gevraagd. De heilige Bartolo Longo, denkend aan het geloof van Maria, noemt haar almachtig door genade. Mogen door haar voorspraak een overvloedige uitstorting van barmhartigheid komen van de God van de vrede, die de harten raakt en broedermoordende haat stilt en verlichting brengt aan hen die bijzondere verantwoordelijkheden dragen in het bestuur. Broeders en zusters, geen enkele aardse macht zal de wereld redden, enkel de goddelijke kracht van de liefde, de goddelijke kracht van de liefde die Jezus, de Heer, ons heeft geopenbaard en geschonken. Laten we in hem geloven, op hem hopen en hem volgen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, dierbare luisteraars. We mochten de homilie nog horen dus van paus Leo XIV in het mooie heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. In een volgende aflevering hoort u meer over zijn bezoek aan Napels, want hierna vertrok hij per helikopter richting de stad Napels. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 14, versen 13 tot en met 18. Mozes antwoordde het volk: "Vrees niet en blijf volhouden, dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Uzelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners."

0: lezing die we vandaag hebben gedaan in het boek Exodus vertelt het begin van de doorgang van de Rode Zee. Het is in die zee dat de Israëlieten op een droge bodem zullen wandelen om een oversteek te maken weg van Egypte. Want we kennen misschien wel het historische verhaal. Het volk van Israël was volledig naar Egypte getrokken. Dat was ten tijde van de hulp van de farao, Jozef, als zoon van Jacob. Maar het volk van Egypte kon niet verdragen dat het volk van Israël groter werd en groter. En ze werden gedwongen tot slavernij. En decennia lang zullen de Egyptenaren die slavernij aanvaarden van het volk van Israël. Maar het volk van Israël is natuurlijk niet tevreden door al het harde werk. Ze worden moe. Ze wensen Egypte te verlaten. En dan komt er Mozes, geroepen door God, die het volk uit Egypte zal wegleiden doorheen de Rode Zee om terug op weg te gaan naar het beloofde land. Dat is de historie. Maar natuurlijk zit er ook een geestelijke betekenis achter. De Egyptenaren staan in de Heilige Schrift symbool voor het kwade. Voor het leger van de duivel, zouden we kunnen zeggen. De Egyptenaren zorgen ervoor dat het volk van Israël, uitverkoren volk, dat zij de weg niet meer duidelijk zien op weg naar God. Nochtans zijn zij, het volk van Israël, het uitverkoren volk. Een volk dat zich eigenlijk volledig ten dienste moet stellen van God. En ze zijn terechtgekomen in Egypte, wat symbool staat voor het kwade. Het volk van Israël wordt gedomineerd door het kwade. En die dominantie is al een vorm van slavernij. Het kwade wordt zo groot dat enkel God het volk kan redden. Maar het volk, wel, heeft een leider nodig. En God kiest Mozes als leider. God kiest dus instrumenten om zijn werk ten uitvoer te brengen. En zo wordt Mozes geroepen als leider om het volk uit Egypte weg te halen. Terug naar het beloofde land. Weg van het kwade, op weg naar het goede. En dan zien we de Egyptenaren die halsstarrig worden gemaakt door God. Het kwade volhardt in het kwade. Maar de eerste zin die we lazen in de passage vandaag in het boek Exodus luidt als volgt. Mozes zegt, vrees niet en blijf volhouden. Zoals het kwade ook wenst vol te houden, zo wordt er gevraagd aan degenen die kiezen voor het goede om vol te houden. En niet te vrezen, want het is God die voor ons strijdt. Ook al is het historisch gezien een echte strijd geweest tussen Israël en Egypte, tussen die twee volkeren, voor het geestelijke gedeelte in de Heilige Schrift is het altijd een strijd tussen God en het kwade. En we weten al van op voorhand dat natuurlijk het goede, God, zal zegevieren. Dat is altijd de belofte, ook al duurt het soms lang. Maar God is een geduldige God. En het volk van Israël moet dus, volgens Mozes, volhouden en niet vrezen. Want Mozes weet al dat het God zelf is die zal strijden. En God zal dat bevestigen, want de Heer sprak tot Mozes. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Ik ga de Egyptenaar halsstarrig maken, maar ook ik zal mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht. De Heer zal bewijzen dat hij een God is van het goede. Natuurlijk, als we historisch deze passage lezen, denken we niet direct dat het goed is dat zo het volk van Egypte eigenlijk vermoord wordt. Want Israël zal door de zee kunnen wandelen. De Egyptenaren die halsstarrig zijn, wandelen ook door de zee, maar wanneer ze in het midden zijn, gaat de zee terug over hen. Hierin tonen we, symbolisch gezien, dat het kwade teniet wordt gedaan door God. En natuurlijk is iedereen geroepen om tot het uitverkoren volk te behoren. Zoals het in de kerk vandaag nog altijd gezegd wordt, de kerk is het volk van God. Voor degenen die ervoor kiezen om het goede te volgen. En het goede volgen wil zeggen God volgen. Onze schepper, degene die ons heil brengt. Dit alles is natuurlijk een voorafspiegeling van het mysterie van het kruis en dan de verrijzenis. Jezus zal door die rode zee wandelen, doorheen het lijden en doorheen de dood. Maar het kwade zal overwonnen worden door het kruis. Want Jezus maakt die passage en zal verrijzen, zal uit het water heen komen om te leven en het leven te geven aan iedereen die hem volgt, die dus volhoudt en vertrouwt. Maar degenen die hem niet volgen, maar enkel het kwade ten dienste willen zijn, zoals de Egyptenaren, die natuurlijk op een afstand volgen, maar er is een scheiding tussen. En die scheiding die zullen we zeker nog eens opmerken wanneer we verder lezen in het boek Exodus. We zullen zien dat er een kolom is, een soort van wolk, tussen het volk van Israël en de Egyptenaren. Het kwade wordt van het goede onderscheiden. En dat is allemaal het werk van God. En in Jezus Christus wordt dat werkelijkheid. In Jezus Christus kiest men echt voor het goede of voor het kwade. Er is geen tussenweg. Zoals Jezus het zelf eigenlijk zegt, wie niet voor mij is, is tegen mij. En omgekeerd zegt hij het ook. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Er lijkt geen tussenweg. Het is een keuze. Voor het goede of het kwade. Voor Jezus of tegen Jezus. Voor God, onze schepper, of tegen hem. En de Egyptenaren kozen tegen God, het volk van Israël, hoe halsstarrig ze zelf ook mogen zijn. Ze kiezen toch voor God. En in Mozes, de leider van het volk van Israël, zien we die keuze werkelijkheid worden. Vrees niet en blijf volhouden. En dat is voor ons ook vandaag die boodschap. Nooit vrezen, voor welke geestelijke strijd wij ook moeten aangaan. Nooit vrezen, maar vertrouwen en volhouden. Ondanks de duisternis, ondanks de twijfels, blijf volhouden. De Egyptenaren, zo zegt God, zullen weten dat ik de Heer ben als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao. Het is te zeggen, als God zijn heerlijkheid bewijst ten koste van het kwade. Het kwade wordt teniet gedaan en aan ons de keuze. Als we maar niet vrezen, blijven vertrouwen en volhouden. We lezen nog eens deze passage in het boek Exodus, hoofdstuk 14, versen 13 tot en met 18. Mozes antwoordde het volk: vrees niet en blijf volhouden, dan zult u zien hoe de Heer u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog. Daarna zult u ze niet meer zien, nooit meer. De Heer zal voor u strijden, zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes: wat roept u mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. U zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en haar in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn heerlijkheid bewijzen ten koste van de farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mijn heerlijkheid bewijs ten koste van de farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. Maak
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: Zo waar de Heer leeft, de God van Israël in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: Ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het al maar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: Ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde ze, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei: Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, we treffen vanavond de profeet Elia aan in een ander land dat afgoden dient om beschutting te vinden. Het was de profeet immers die gezegd had: er zal geen regen komen tot ik het zeg. En uiteindelijk wordt Elia zelf slachtoffer van deze harde woorden. Want er valt geen regen meer en er dreigt een grote droogte. Elia neemt de wijk op vraag van de Heer. En daar vindt een beslissende ontmoeting plaats. De ontmoeting met een weduwe. Een vreemde vrouw. Iemand die Baal diende, de afgod dus. En deze vrouw zal voor brood en water voor de profeet zorgen. Het is een onwaarschijnlijke ontmoeting. Niet alleen tussen een profeet en een vrouw, wat al ongebruikelijk was voor die tijd, maar zeker tussen een profeet en een vrouw die afgoden dient. Een andere traditie. Een andere cultuur en gewoontes. En toch is het in deze ontmoeting niet alleen dat de profeet gered wordt, maar ook de vrouw zelf. Redding ligt in het vertrouwen dat er ontstaat tussen deze twee mensen. In de uitwisseling, in het gesprek. En dit wordt redding voor beiden. Dierbare broers en zussen, al wie gelooft, al wie zich voedt aan het woord van God, wordt daarmee ook geholpen om wie hij ontmoet te vertrouwen. Om te leren vertrouwvol om te gaan met die andere, die onbekende. Om in de ontmoeting met de onbekende, met de vreemde, een hand van God te zien, om redding te vinden voor beide, voor de vreemde en voor onszelf. Op deze manier heeft de Heer redding bewerkstelligd op een zeer onwaarschijnlijke wijze. Maar gebeurt het ook niet zo vandaag, zo vaak? De Heer roept ons om weg te trekken. Nieuwe oorden, nieuwe mensen. Hij roept ons om naar zijn woord te luisteren. En op onze weg komen wij nieuwe, onbekende mensen tegen. Soms zelfs mensen die in eerste instantie bedreigend lijken of te verschillend van onszelf. Wanneer wij de anderen met vertrouwen tegemoet zien zoals God van ons vraagt, kan er ook voor ons redding komen en kunnen ook wij redding geven aan anderen. De vrouw en haar zoon worden gespaard van de hongersnood. Het meel raakt niet op en de oliekruik gaat niet leeg. Dat is dat overvloedige leven dat geschonken wordt als een zegening voor wie gelooft en vertrouwt. Bidden wij de Heer dat ook wij, mannen en vrouwen, van geloof en vertrouwen mogen zijn, opdat ook onze kruik niet leeg raakt en opdat we leven in overvloed kunnen vinden en schenken rondom ons.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
1: En breng ons niet in beproeving,
0: maar verlos ons van het kwade. Heer, aan het meer hebt u uw eerste leerlingen geroepen. In elke tijd roept u opnieuw mannen en vrouwen. Wij danken u voor de gave van uw vriendschap en voor uw nabijheid, want u beantwoordt ons kleine geloof met grote gaven. Wij bidden u, bewaar ons leven en dat van al onze dierbaren in uw liefde. Help ons niet bang te zijn, maar altijd op u te vertrouwen. Nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Christus is verrezen.
2: Waarlijk, hij is verrezen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.

0: Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Ik ben blij vandaag Sarah Emmanuel Profee welkom te mogen heten bij Radio Maria. Het is niet de eerste keer dat ze te gast is bij Radio Maria. We hebben haar in het verleden al mogen ontvangen. Maar intussen, Sarah Emmanuel, bent u al meer dan 10 jaar Godgewijde maagd. Misschien een mooi moment om eens terug te blikken op die 10 jaar en nog eens kennis te maken met u. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel voor uw uitnodiging. En inderdaad, na 10 jaar is het fijn om eens terug te kijken naar de voorbije 10 jaren.
0: Ja, want dat gaan we zeker dadelijk graag doen. Maar misschien eerst toch een beetje ter inleiding voor de luisteraars. Iedereen kan zich iets voorstellen bij het religieuze leven, bij zusters, bij monniken. Maar het godgewijde leven, het leven van de godgewijde maagd, is misschien tot voor kort wel wat minder bekend geweest, of toch zeker in onze contraille. Wat is het nu precies, de maagdewijding?
1: Ja, inderdaad, het is iets anders dan het religieuze leven. In feite is de term godgewijd leven de overkoepelende term waar alle vrouwen die hun leven aan Christus hebben gegeven toe behoren. Alle mannen trouwens ook. Hè. Maar in de Ordo Virginum, waartoe ik behoor, zijn bepaalde vrouwen die een specifieke roeping hebben tot het beleven van de maagdelijkheid toegewijd aan Christus en tot het bruidschap van Christus. Zij zijn daar in die orde opgenomen door een wijdingsritueel. We zijn eigenlijk de enige vrouwen in de katholieke kerk die een wijding ontvangen. En daardoor gaan wij toebehoren aan een ordo. In de kerk zijn er verschillende ordina's. Er is die van de bisschoppen en de priesters en de diakens. En ja, dat zijn natuurlijk exclusief mannelijke wijdingen en roepingen. Zoals de onze exclusief een vrouwelijke roeping is. En onze wijding leidt uiteraard ook niet tot een ambt. Het is geen ambtswijding. Maar de maagdewijding, zoals het woord het zegt, bevestigt een vrouw die maagd is. Naar geest en lichaam. En dat ook wil zijn en wil blijven. Bevestigt haar in die levensstaat van volledige, algehele toewijding als bruid van Christus.
0: Ja, misschien toch nog even het religieuze leven nemen ter vergelijking. Het is in het religieuze leven wordt men gekleed en legt men geloftes af, maar ontvangt men dus geen wijding als vrouw. Zo is het.
1: Zo is dat, ja. Men kan in het religieuze leven bij bepaalde monialen als toevoeging aan de afgelegde gelofte, wanneer een vrouw binnen het klooster ook die roeping voelt van als bruid van Christus te leven in godgewijde maagdelijkheid, kan men haar daarbovenop dezelfde maagdewijding schenken in het klooster. In sommige slotkloosters komt dat voor. En lange tijd is het ook alleen daarbinnen beperkt gebleven. Dus men heeft onze roeping is al heel oud, hè. De Ordo Virginum is opgericht in de 4e eeuw. Terwijl de roeping al eerder bestond, maar men is dan gaan bevestigen wat reeds bestond met een ritueel. Enige tijd is dat een roeping geweest die specifiek voor vrouwen in de wereld gold. Maar dus het kloosterleven is ook in die periode ontstaan. En men is dan beide gaan beleven, dus zowel binnen de kloostermuren als in de wereld, godgewijde maagden. En dan is er een hele periode gekomen dat men dat niet zo veilig vond voor vrouwen in de wereld om zo helemaal alleen te leven, toegewijd aan de Heer. En men is dat gaan min of meer beperken tot de kloosters. En het is pas eigenlijk bij het Tweede Vaticaans Concilie dat men de roeping van godgewijde maagden voor vrouwen in de wereld terug in de verf is gaan zetten. Men heeft het rituaal herzien en heringesteld. En daardoor komt het dat nu de laatste tientallen jaren er meer vrouwen zijn die zich daardoor aangetrokken voelen of die op de hoogte geraken van het bestaan van die roeping.
0: Dus het wil zeggen dat ook een bepaalde periode dan eigenlijk niet echt heeft bestaan of dat er niet echt maagdewijdingen zijn geweest?
1: In de wereld, ja.
0: In de wereld. Dat is een tijd gewoon echt weggevallen, ja.
1: Ja, weggevallen of zo beperkt geworden dat het echt een individuele bisschop was die de beslissing nam voor iemand, maar dat het niet zo wijdverspreid en bekend was. Dus dat het een beetje in stilte op de achtergrond verdwenen is. En het is dat, men heeft het terug naar boven gehaald. Terug gezegd van, dit is eigenlijk wel een roeping voor vandaag. Ja. We moeten dat terug in het licht stellen, want er zullen vrouwen zijn die, als ze het niet kennen, kunnen ze het niet ontdekken natuurlijk ook. En kunnen ze niet komen aankloppen. Hè.
0: Ja, en vallen jullie onder de onder het bisdom eigenlijk? Of valt de orde altijd onder een bisdom? Of hangt dat ook af van land tot land of van situatie tot situatie?
1: Nee, dat is wereldwijd hetzelfde. Dus de hele orde bestaat over de hele wereld. En overal valt een vrouw in feite die de maagdwijding ontvangt rechtstreeks onder haar eigen bisschop. Het is zelfs zo dat als wij willen verhuizen naar een ander bisdom, dat wij dan met beide bisschoppen moeten gaan praten om te kijken of wij opgenomen kunnen worden in de orde van die nieuwe bisschop, dan zijn bisdom.
0: Ja. En in uw geval, u valt onder het aartsbisdom.
1: Ja.
0: Ja. En dat is altijd zo geweest?
1: Ja.
0: Want van waar bent u eigenlijk afkomstig?
1: Ik ben geboren in Halle en ik woon in het Pajottenland, in Galmaarden. En dus dat behoort tot het aartsbisdom. Dus,
0: ja. Ja, voor de luisteraars al even meegeven dat u lesgeeft, zowel op een middelbare school als in het seminarie hier in Leuven. Dus het is fijn om u ook te kunnen ontvangen. Het is niet zo ver hier vandaan eigenlijk, het seminarie.
1: Nee, inderdaad. Het seminarie ligt aan Gasthuisbergen.
0: Ja, alvorens we het daarover gaan hebben, zou ik graag een beetje meer hebben nog over uw achtergrond. U zegt, ja, ik ben geboren in Halle, ben groot geworden in het Pajottenland. Kwam u ook uit een gelovig gezin? Stond het in de sterren geschreven, is niet het juiste woord, maar heeft u geloof van kleins af aan meegekregen en is uw roeping daar natuurlijk uit voortgevloeid? Wat is eigenlijk het verhaal erachter?
1: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk verloop geweest, kunnen we zeggen. Dus mijn moeder is heel gelovig. Zij is degene die van Halle afkomstig is en dus heel die mariale devotie vandaar ook echt van heel kleins af heeft meegekregen en ook aan ons op een heel rustige, voorzichtige en niet opdringerige manier heeft doorgegeven. Wat het beste werkt, denk ik, hè? Want het was uit pure liefde en bewondering dat wij dat dus ook aangenomen hebben. En van kinds af ben ik altijd ook heel graag naar de Eucharistieviering gegaan, ook al

0: een klooster, het zij iets anders, maar aan God gewijd zou worden. Ja.
1: Ik kan me wel inbeelden dat het voor u misschien minder duidelijk was, initieel.
0: Misschien niet minder duidelijk, maar minder evident, alleszins. Dus, want een ander kan wel zeggen van, ah, dat is een braaf kind, die zal naar het klooster gaan. Maar zelf, ja, heb je ook je dromen, je verlangens. En toen ik als tiener, zo 15, 16 jaar, daar voor het eerst begon over na te denken en het gevoel begon te krijgen van, dat is precies waar de Heer mij zal willen hebben, heb ik daar toch vrij lang tegen gevochten of weerstand aan geboden. Omdat, ja, rondom, mensen stichten een gezin, dat leek mij ook wel wat. Hè. Ik wou wel liefst van al niet opvallen en gewoon normaal zijn. Dus zoals de anderen, de tederheid van een man mogen ervaren en kinderen hebben, zeker en vast, dat heeft mij heel erg aangesproken. Maar een roeping is zoiets als verliefd worden. Hè. Het laat u dan niet meer los. En ook al denkt je, nee, dat kan niet waar zijn en het zal die niet zijn. Je kunt daar weerstand aan bieden, maar het komt altijd terug. Hè. Mm-hmm. En ja, zo is dat ook gebeurd. En ik heb mij op den duur wel gewonnen gegeven.
1: Ja, ja, hangt dat samen met een bepaalde moment of een bepaalde ontmoeting met iemand of een gesprek? Of is dat echt in uw persoonlijk gebedsleven vorm gekregen?
0: Ja, er zijn verschillende momenten wel geweest. Dus op die tienerleeftijd, zo ik denk dat ik 16 was, begin vierde middelbaar moet dat geweest zijn, heb ik wel heel sterk een ervaring gehad van alsof de Heer naar mij keek. Men spreekt over een roeping, maar dit was het gevoel aangekeken te worden. Ja, zoals in het lied, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Het was inderdaad onverwacht, dat is iets waar je perplex van bent. We hadden ook les in gebouwen die rondom het pand van een oud klooster lagen. Hè. Dat doet er ook wel iets aan, denk ik, dat je dan zo, ja, eerst dat pand heel interessant vindt, bijna de oude paters die het moeten geweest zijn, daar nog in gedachten ziet, met hun rozenkrans rondlopen en de sfeer daarvan voelt. En dan, ja, dat moment waarop ik gedacht heb, hij kijkt mij aan als iemand die mij hebben wil. Die tienerleeftijd ben je heel gevoelig voor verliefdheid en ook, ja, je ziet het gebeuren tussen andere jongeren. Ik was meer altijd wat observator, moet ik zeggen, op dat gebied. Dus je ziet dat, je vindt dat mooi. En dan, ja, heel sterk het gevoel van, en de schrik ook van, oh nee, hij is het die naar mij kijkt, wat nu? En proberen daar wat aan te ontvluchten zo. En ja, jarenlang hoor. Ik kon goed studeren, dus het was slim om eerst verder te gaan studeren. En niet meteen een klooster binnen te stappen. Ik ben wel toen al gaan praten met de zusters op school. Want ze hadden mij gezegd, ja, ik heb dat dan toch aan mijn moeder gezegd. En ook eens met de priester die directeur was op school. Je moet eens gaan praten met een zuster die houdt van haar roeping. Ja, ik ben gewoon binnen de school gaan kijken en ja, die zuster heeft mij toen ook gezegd, ja, het is goed om eerst te gaan studeren, misschien wel in het werk te staan, dat je iets weet van de wereld. En dan zult je zekerder en steviger staan als je de beslissing neemt. En ja, zo heb ik dat dan gedaan.
1: Ja, misschien kreeg je die raadgeving ook, vooral omdat, ja, u bent nog jong. U komt uit een generatie waarin geloof uiteindelijk al minder evident was dan de generatie van uw moeder, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus hoe was dat voor u om diep gelovig te zijn, maar tegelijkertijd ook in een klasomgeving te zitten waar geloof helemaal niet zo evident meer was? U zei daarnet, ik wilde eigenlijk zijn zoals iedereen, maar op vlak van geloof heeft dat u nooit echt gestoord?
0: Nee, dat heeft mij nooit parten gespeeld. Nee, integendeel. Ik was eigenlijk heel stil, hè? Een beetje teruggetrokken persoon. Ze wisten van mij dat ik gelovig was, maar niemand heeft daar echt een probleem van gemaakt. Ik had enkele vrienden die ronduit atheïst waren en dat misschien wel prettig vonden ook om ja, de tegenstelling te voelen en af en toe mij wat uit te dagen. Zo. En ik weet dat bijvoorbeeld in het vijfde, zesde middelbaar, dat ik dan wel, als iemand iets zei wat mij niet aanstond over de kerk of over het geloof, bijzonder in de godsdienstles eigenlijk, dat ik dan toch mijn hand durfde opsteken, wat ik anders nooit deed als ik ergens een juist antwoord wist, maar dat ik dan echt uitgedacht was om toch eens te zeggen wat ik ervan dacht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. U zei, onze moeder is erin geslaagd om geloof aan ons mee te geven, op een manier dat het ons nooit heeft tegengestaan, in tegendeel zelfs. Zijn er zo bepaalde herinneringen die u heeft, die u misschien wil delen met de luisteraars?

0: Ja, dus zij maakte zich klaar om naar de mis te gaan en dan vroeg ze wie wil er mee. En dan wilden wij mee, het was niet van gemoed, hè. Zij leerden ons de rozenkrans bidden en dat was dan ja, toch iets heel speciaals, zo, hè, met zo'n kransje krijgen en dan weten hoe het moet zo en dan soms samen met haar, soms ook alleen. Zij vertelde vaak over Halle, Mariastadje. Wij gingen daar ook vaak naartoe, hè, de grootouders bezoeken en dat was altijd eens een bezoekje aan de basiliek bij, aan de kerk van de paters. En ja, het werd zo heel natuurlijk doorgegeven, zo de liederen voor Maria. De processie, die werd gedaan daar. En nog soms, hè, wordt georganiseerd daar in Halle. Ja, zulke dingen. Kleine dingen eigenlijk, maar... En ook wat zij toekreeg thuis aan tijdschriftjes en zo, hè. Aangezien we zo alles lazen wat om en bij kwam, hadden we het allemaal mee, hè.
1: Toen u het gevoel had dat eigenlijk de Heer u had gezien, zoals u zei, op jonge leeftijd, dat u ja, toch het idee begon te krijgen dat u misschien niet maar tot het gewone gezinsleven geroepen was, zoals vele anderen. Heeft u dat ook met uw moeder kunnen delen? Of heeft u dat uitgesteld misschien?
0: Ik herinner mij niet of ik dat nu heel onmiddellijk... Dus die ervaring zelf, daar ben ik pas later over gaan praten. Toen ja, mijn roeping eigenlijk helemaal duidelijk was en mensen vroegen hoe is dat nu gekomen, dan ben ik dat durven gaan zeggen. Maar toen nee, dat niet. Hè. Maar wel, dus niet die concrete ervaring. Misschien ook van schrik dat men dat raar zou vinden of zo. Maar wel, na een tijdje heb ik aan mijn moeder gezegd van goh ja, ik zou wel graag naar een klooster gaan. Maar ik weet dat ik eigenlijk toch een soort van reserve had, want dat ik haar zei, ja, goh, in een klooster tussen allemaal vrouwen, aangezien ik eerder wat terughoudend ben, zo, dacht ik van, ik ga daar gewoon helemaal overheerst worden. Of ik stelde mij ook wel bazige types voor en dan dacht ik, overleef ik dat wel, hè? Dan dacht ik, ja, mama, zoals bij die paters in Halle, dat lijkt mij beter. Ze zei, ja, dat zal niet gaan, hè. Ik kan niet naar een patersklooster gaan als meisje. Dat wist ik natuurlijk ook wel, maar dat ik zo voelde, het is dat en misschien dat toch ook niet. Maar ja, dat weet je dan maar als je het dan later gaat uitproberen.
1: Ja. Ja, we gaan er even tussenuit voor een stukje muziek en spreken dadelijk dan graag verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek mogen gaan met Sarah Emmanuel Prové. Godgewijde, zij geeft ook les op het seminarie hier in Leuven en op de middelbare school. U geeft les in Grieks en Latijn, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Zowel op het seminarie als op de middelbare school?
1: Ja, in de middelbare school waar ik dus ooit begonnen ben, daar geef ik Latijn, Grieks en een klein vakje klassieke cultuur. En in het seminarie heeft men mij ook aanvankelijk gevraagd om kerklatijn te komen geven. Nadien is daar Nieuw Testament is Grieks bijgekomen en een beetje later ook catechismus.
0: Ja. Ja, u zei dat u was gaan spreken met een religieuze toen het idee tot u gekomen was, of de aantrekking tot misschien het religieuze leven, en dat zij u de raad had gegeven om eerst te gaan studeren. U bent dan ook effectief klassieke filologie gaan doen?
1: Ja, dat was ook rond dezelfde tijd eigenlijk. In dat vierde middelbaar, in het begin is er veel gebeurd. Toen is dat ook duidelijk geworden dat het dat was wat ik echt graag deed en echt graag verder wou doen. Ja.
0: U houdt van talen, of is het ook de geschiedenis die er... Het is natuurlijk ook heel christelijk, hè? Het Latijn leren.
1: Ja, dat zal onbewust meegespeeld hebben, denk ik. Maar het is vooral de taal zelf. Ik hou heel veel van taal en literatuur.
0: Ja. Ja. Dus u bent dan gaan studeren in Leuven?
1: Of? In Leuven, ja. Ja, ben ik meteen begonnen aan klassieke filologie met een bang hart, want ik was niet zeker. Ja, het is niet omdat je goed bent in de middelbare school dat het ook zal willen lukken nadien. Maar dat is toch vrij vlot allemaal gegaan. En dan heb ik een jaartje vroeg-christelijk en Byzantijnse studies mogen bijdoen van mijn ouders. Wat ik ook heel fijn heb gevonden, dat was de perfecte aanvulling, hè. En dan ben ik gaan lesgeven. Ben ik gevraagd op mijn school, want ik dacht eigenlijk, ja, als eerder wat teruggetrokken persoon, dat ik het voor een klas ook niet zo goed zou redden. Dus ik dacht, ik wou eigenlijk graag in een museum of een archief of een bibliotheek gaan werken. Maar op dat moment werd het al verplicht om daar een apart diploma voor te gaan halen. Bibliotheek en archiefwezen. En toen ik die studie zo wat bekeken had, dat programma, dacht ik, goh, dat wil ik nu precies ook niet helemaal gaan doen. En dan ben ik dus gebleven aan de universiteit. Ben ik nog een jaar verder gaan doen. Dan ook een doctoraat begonnen dat ik nooit afgewerkt heb. En tijdens die periode heeft mijn oude school mij opgebeld. Zeg, we hebben iemand nodig voor Latijn en Grieks. Dan dacht ik, dat kan nu ook geen kwaad zijn. Ik zal ze even gaan depaneren en daarna ga ik weer op zoek naar iets anders. Maar ik ben daar gebleven. En van jaar tot jaar is het mij beter en beter gaan bevallen. Dus
0: ja, u geeft nu ook les op de school waar u zelf vroeger gestudeerd
1: hebt. Ja, waar ik leerling ben geweest en waar ik mijn roeping ontvangen heb. Ja,
0: ja.
1: Het is thuis.
0: Hoe is het dan verder gegaan met de roeping? U bent gaan lesgeven, dat beviel dan?
1: Ja, en dat was nog weer wat uitstellen, want de zuster had gezegd, ga maar eerst wat werken. Dus dan ben ik dat gaan doen. Maar omdat, ja... Het is niet alleen een gevoel, het is ook bijna een wetenschap van ik moet nu eigenlijk wel mijn roeping gaan gestalte geven. Ik voel wel dat ik daar iets mee moet doen. Ik was ook in geestelijke leiding sinds mijn studietijd. En ook daar werd ik echt goed geholpen en werd richting gegeven. Dan ben ik verschillende kloosters heel rustig gaan verkennen. En dan ben ik uiteindelijk, via verschillende wegen, kwam ik telkens terug uit op de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En dan ben ik daar eerst op een soort stage, noemde zij dat, een kijkjaar, gegaan. Dat jaar heb ik niet afgewerkt. Want in dat jaar, dat was 2005, is paus Johannes Paulus II overleden. En ja, mijn verjaardag valt op dezelfde dag als zijn verjaardag. En toen hij dan gestorven is, voelde ik die paus van mijn leven, want ik had geen andere gekend. Hè. En de paus van mijn roeping, die vraagt nu wel dat ik een volgende stap zet. Hè. En dus zo in die periode voor paus Benedictus gekozen is, dan heb ik toch de beslissing genomen van in te treden. Dus ik heb maar enkele maanden stage gedaan in het klooster en dan ben ik ingetreden. Geprobeerd om mijn roep in gestalte te geven, maar mijn gezondheid bleek dan niet sterk genoeg. Ik kreeg rugproblemen en ze hebben dan na korte tijd eigenlijk beslist dat het toch niet voor mij zou zijn. Maar ik moet zeggen, ik had voordien nooit van de Godgewijde Maagden van de Ordo Virginum gehoord. En dat scheelt natuurlijk ook wel. Je denkt, ik voel dat ik mijn leven aan Christus moet geven. Ik voel dat dat in een vorm van bruidsrelatie is, want het is voor mij... hoe zal ik zeggen? Dus ik had gedacht van, misschien kan ik een gezin stichten zoals anderen dat doen. Dat is het niet. Hij kijkt naar mij, hij wil mij. En ja, het gevoel van bij het begin was wel dat van, ja, bruid en bruidegom, hè. Ik wil als klein deeltje van de kerk, ja, zoals Thérèse van Lisieux het zegt, de liefde zijn voor hem, hè. Ik wil zijn hart de liefde terugschenken die hij schenkt. Dus dat bruidselement zat er bij mij wel diep in, maar zonder het zo bewust te kunnen benoemen. En na die ervaring in het klooster waren er veel mensen die vonden, nu moet je een ander klooster gaan zoeken. Hè. Maar ik voelde, nee, dat wil ik niet. Dit was het, ik heb goed kunnen onderscheiden. Als het een klooster was, was het deze gemeenschap geweest. Ik wou daar niet terug naartoe. Ik wou ook geen andere kloostergemeenschap en ik wist niet wat te doen, hè, want ik voelde wel dat mijn roeping er nog altijd was. En dan heb ik na enige tijd eigenlijk, ja, toeval bestaat niet, hè, door voorzienigheid de Godgewijde Maagden leren kennen en dan gevoeld, ja, dit is het helemaal. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek gegaan hoe ik die aanvraag kon doen, de vorming kon volgen en dan de wijding ontvangen.
0: Wel mooi. Ik vind het mooi van wat u vertelt, dus dat ondanks het feit dat het bij de monastieke gemeenschappen dan niet lukte door uw gezondheid, heeft u niet de roeping op zich in vraag gesteld. U bent eigenlijk, nee. Vanaf u wist, ik wil eigenlijk mijn leven aan de Heer geven, is die zekerheid eigenlijk gebleven voor u?
1: Ja, dat absoluut, ja. Ja, en ik ben daar heel dankbaar om ook. Want ik denk, ja, de duisternis is nog wel wat groter als je plots dan ook daaraan moet beginnen te twijfelen. Dat is gelukkig niet gebeurd, nee. Nee, in tegendeel, het is heel, heel sterk en krachtig gebleven. Maar uiteraard ook met de volledige aanvaarding van als zij zeggen, daar is het niet, ja, dan is het niet dat. Dan moet je zoeken waar het wel is. Hè.
0: Ja, vanuit een soort gehoorzaamheid, het vertrouwen dat men die beslissing neemt omdat men het zo onderscheidt en dat God dan iets anders voor u had weggelegd.
1: Ja, inderdaad. En dat hij wel weet wat hij doet. Dus ik zag het ook helemaal niet waar ik dan naartoe moest. En dat is wel een hele poos zo gebleven. Een soort rouwproces wel dat je doormaakt. Want ja, ik heb mijn leven willen geven en nu krijg ik het terug. Dat is niet zo prettig om een geschenk terug te krijgen. Hè. Vooral als het u veel gekost heeft en als je toch lang gezocht hebt. Maar de zekerheid wel van hij weet wel wat hij doet en hij zal mij daar brengen waar hij mij wil hebben. Hè. Er is voor iedereen ergens een plaats. Ik denk dat dat belangrijk is bij het onderscheiden van een roeping. Van ook aan te nemen, dit is het niet, dan zal het iets anders zijn, maar het zal goed zijn voor mij.
0: Ja, ja. En dat rotsvaste vertrouwen, heeft u dat eigenlijk altijd gehad in uw geloofsleven? Want het is toch iets waar veel mensen pas na heel veel jaren op kunnen terugvallen, denk ik. Het vertrouwen is niet voor iedereen zo evident van jongs af aan.
1: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Bij mij is het nooit een vraag geweest. Ja. Maar zoals ik zeg, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want voor hetzelfde geld is het anders. Hè. Ik zie ook wel mensen die radeloos zijn of die gaan twijfelen of die hun geloof afzweren of die een roeping laten varen. Dat is allemaal heel erg. Hè.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nee, maar ook gewoon, zoals u erover spreekt, heel mooi. Het eenvoudige, liefdevolle vertrouwen dat u heeft altijd gehad, dat God een weg had gebaand of een weg weggelegd voor u en dat u zeker was dat hij u daar wel in ging leiden. Zo, het is, ik vind het een mooie getuigenis.
1: Ja. Ja, dank u. Ik denk dat ik dat ook wel van mijn moeder meegekregen heb. Zo gewoon van de Heer weet wel wat hij doet. En dan, ja, dan is het zo.
0: Ja. En u zegt dan, ja, op een bepaald moment heb ik de Godgewijde roeping leren kennen. Hoe is dat dan gegaan? Door een gesprek met iemand of erover beginnen lezen?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus ik was nog steeds volop. Ik denk dat het een jaar was dat ik al terug was uit het klooster, maar nog volop, ja, fysiek een beetje in herstel. En ook ja, geestelijk vooral. Proberen te leven met die duisternis en niet te weten wat gaat het nu zijn. En mijn jongste zus kwam thuis, een vriendin van haar, ging een wijding ontvangen. Ze had een uitnodiging gekregen, maar ze wou of durfde er niet zo graag alleen naartoe. En dan voelde ik me wel al sterk genoeg om dat met haar te doen. Hè. Ik bedoel dan fysiek om de afstand af te leggen en zo. En ik was ook wel wat nieuwsgierig, zal ik zeggen, van wat is dat dan? Hè. En dan, ja, dat bleek dan een maagdenwijding te zijn. En ik heb toen echt het gevoel gehad van ja, dit is helemaal op maat. Het is een vrouw die zich volledig aan Christus schenkt. De Eucharistie staat centraal in haar leven. Dat werd daar meermaals ook herhaald. En dan dacht ik, ja, daar wil ik toch iets meer over weten. En dan ben ik dat gaan vragen bij Roepingenpastoraal, bij priester Philippe Acour. Die heeft mij via mail dan doorverwezen naar een van de oudste godgewijden in ons land, die ook verantwoordelijk was voor de vorming van nieuwe kandidaten. Zij heeft mij aanvankelijk niet ontmoet, maar mij gewoon twee boeken toegestuurd. Dat was het rituaal van de maagdenwijding en het boek van kanunik André Simonet, De Heer neemt u tot bruid, wat eigenlijk een retraite voor godgewijde maagden is. En hij schreef toen op een kaartje, lees die. En als het u nadien nog iets zegt, neem dan maar terug contact. En dat heb ik gedaan, want het was bij iedere bladzijde, oh ja, dit is het. Hè. En dan heb ik haar opnieuw geschreven en dan hebben we elkaar ontmoet en moest ik een brief schrijven naar de bisschop. En op dat moment stopte kardinaal Daniels net, dus ik wist niet wie er ging komen. Ik heb geschreven naar het bisdom. Kardinaal Daniels heeft nog geantwoord. Ik bid ervoor en het zal voor mijn opvolger zijn. En dan zat monseigneur Leonard nog tussen de dozen. Toen hij mij, dus de verhuisdozen, toen hij mij ontvangen heeft en ik ben mogen starten. Dus er is altijd wel eerst een gesprek. Je moet zien wie je voor je hebt en of het kan. Maar ze hebben groen licht gegeven en dan ben ik de opleiding mogen starten.
0: Ja, want eerst op gesprek komen, ja, klinkt misschien zo zakelijk, maar zijn er eigenlijk bepaalde vereisten voor iemand die de wijding wil ontvangen of aan de vorming wil starten?
1: Ja, natuurlijk wel. Zoals bij iedere roeping zijn er bepaalde criteria waaraan men toch min of meer de onderscheiding kan hechten. Anders is het in het wilde weg en dat is natuurlijk niet mogelijk. Dus welke zijn zulke criteria? Om te beginnen moet iemand die zich aanmeldt vrouw zijn, maagd zijn, ook fysiek. Dus wij hameren daar niet te hard op, omdat in deze tijd het zo een moeilijk thema is. Maar het is wel zo dat je ook fysiek maagd moet zijn. En dat dat ook een teken is dat de Heer zich jou voorbehouden heeft. Hè. Dus als dat door omstandigheden niet het geval is, dat is niet erg. Maar dan moet je op zoek naar een andere roeping. Hè. Ja. Dan is dit niet voor jou. Hè. Dus je moet maagd zijn. Je moet natuurlijk katholiek gedoopt zijn. Dat kan alsnog verholpen worden als dat niet het geval is. Maar dus bij bekeerlingen moeten we ook zien dat zij eerst het parcours van het geloof afleggen en dan pas beginnen aan de stap verder. Hè, dat het niet te snel gaat allemaal. Dan het bruidselement is heel erg belangrijk. Dat je een bruidsliefde voor Christus voelt. En dat lijkt misschien evident van buitenaf, maar dat is het toch echt niet. Er zijn bijvoorbeeld kloosterzusters die zich absoluut geen bruid van Christus voelen. Maar wel zuster van Christus. Dat is een andere positie. Hè? Het is iets anders om als bruid aan zijn hand meegeleid te worden. Of als zuster rondom hem te zijn en mee te begeleiden, voor hem te werken, in zijn dienst te staan. Dat zijn verschillende posities. Je moet voelen waar jij je bevindt. Hè? Dan zijn er natuurlijk menselijke aspecten. Zoals een psychisch evenwicht moet er zijn. En geen te zware problemen. Dat je alleen kan leven en alleen ook je mannetje kan staan in de wereld. Je moet in staat zijn om een beroep uit te oefenen. Voorafgaand aan de wijding een studie te doen. Het niveau wordt dan wel wat afgestemd op de kandidaten. Maar er zijn dus eigenlijk verschillende elementen. Ook het verlangen of de bereidheid om zich kerkelijk in te zetten of tenminste in te bedden. Dus actief deel te willen nemen aan wat de parochie, het bisdom, de kerk in uw land, de kerk in de wereld, je aanbiedt. Hè. Dus daar niet te veel geïsoleerd van te willen zijn of afstand te willen nemen. En wat ik persoonlijk belangrijk vind, is toch ook dat men beseft dat men deel uitmaakt van een wereldwijde ordo. Dat het niet is, ik en mijn Jezus hier plaatselijk, wij in onze cocon, maar dat het werkelijk is, ja, je krijgt een soort van verantwoordelijkheid omdat je tot een ordo gaat behoren van vrouwen met dezelfde roeping, die voor de rest totaal verschillend zijn van u. Dat is bij de diakens ook zo, bij de priesters, bij de bisschoppen. Dat zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar met eenzelfde roeping, eenzelfde wijding. En dus dat je je ook niet van hen distancieert of terugtrekt, maar bereid bent voor ontmoetingen, voor bijkomende vorming, ook na de wijding en zo. Dus ja, dat zijn toch wel elementen die zo vroeg mogelijk onderscheiden moeten worden.
0: Ja, want over die ontmoetingen gesproken, zijn die er op regelmatige basis Ja, ja, dus jullie hebben onderling zeker contact. Ja,
1: ja, er zijn de informele vriendschappelijke contacten met degene met wie het gemakkelijker klikt of met wie je een band hebt, om welke reden dan ook. Hè. Dan zijn er ook, normaal gezien, is er jaarlijks toch een ontmoeting met de bisschop van het eigen bisdom en dus de godgewijde maagden van uw eigen bisdom, zodanig dat je die beter leert kennen ook en zusterlijk ontmoet. Dan zijn er twee keer per jaar de interdiocesane ontmoetingen, normaal in de herfst en in de lente. En we proberen dat eerlijk te verdelen, dat ieder bisdom is verantwoordelijk is voor die ontmoeting. Dus bijvoorbeeld, wij hebben een interdiocesane ontmoeting georganiseerd vanuit het aartsbisdom. Het was onze beurt. Dan hebben we dat op Keizersberg gedaan. Een goede spreker gevraagd, dat is priester Philippe de Rijken, is toen komen spreken over een boek van Dom Marmion. En was heel interessant om daar in die context van Keizersberg dan sponsa verbi, wat toch eigenlijk onze roeping is, bruid van het woord, te horen spreken. En zo dus zal ieder bisdom dat met beurtrol doen. Altijd is een andere locatie. Best een spreker en dan bidden we samen. Het is gelijk een recollectiedag, zou je kunnen zeggen. Nemen we samen de maaltijd, bezoeken we iets. Eventueel is er tijd voor uitwisseling. Ook dingen die op punt moeten gesteld worden voor de orde, want we hebben niet een overkoepelend bestuur of zo, ook geen secretariaat. Dus we moeten goed zien hoe we elkaar informeren over de dingen en dat we dat in gelijkwaardigheid, in evenwicht doen. Hè. En dan zijn er ook internationale ontmoetingen. Dat kan gebeuren als wij bijvoorbeeld zeggen van we gaan nu gewoon naar onze ontmoeting ook de Nederlandse zusters uitnodigen. Of bijvoorbeeld Groothertogdom Luxemburg, die zijn er van ouds bij. Maar er zijn ook zomerretreites in Frankrijk, al heel lang. Hè, dus die hebben een lange traditie en daar zijn ook veel godgewijde maagden. En zij nodigen ons ook uit. Wie Frans begrijpt mag daarmee naartoe gaan. Engeland gaat dat nu voor de eerste keer ook doen. Dus ja, er is wel voldoende contact. En zeker ook via het internet is er dan, zoeken we elkaar wel wat op. Hè.
0: Ja. Ja, want initieel dacht ik, het is een beetje een solitaire roeping in vergelijking met het kloosterleven. En op een manier is het zo, maar jullie hebben toch ook wel echt een, toch op zijn minst een geestelijk gemeenschapsleven eigenlijk. Hè?
1: Ja, precies.
0: Als ik het zo mag noemen. Ja.
1: Ja, ik denk dat wij zo'n beetje de tegenhanger van de priesters zijn, als ik het zo mag zeggen. Nogmaals, zonder ambtswijding, want het is niet alsof wij dan dingen meer mogen gaan doen in de kerk, maar dat verlangen wij ook niet. Hè. We hebben onze positie. Wij zijn juist degene die het antwoord geven in de dialoog. Hè. In naam van de hele kerkgemeenschap brengen wij het antwoord van de geloofsgemeenschap naar Christus, die door de priester tegenwoordig gesteld wordt. Dus daar is geen concurrentie. En het is ook niet zo dat wij onszelf op de voorgrond willen dringen. Het is eerder een discrete, een verborgen roeping, maar naar mijn gevoel wel een hele mooie. En als we een ambt hebben, is het dat van het gebed. Hè.
0: Ja. Ja. Ja, het gebed is ook een van jullie engagementen.
1: Ja.
0: Bepaalde gebedsintenties ook, waar jullie in het bijzonder toe verbinden om voor te bidden?
1: Ja, dat kan persoonlijk ingevuld worden. Dus bijvoorbeeld wat mij betreft, ik heb eigenlijk al in het klooster, toen ik dan heel plots, onder impuls van beide pausen, mijn stap in het klooster heb gezet, dan heb ik gedacht, ik geef mijn leven voor de priesters. Maar er zijn er ook die bijvoorbeeld heel intens voor de jeugd, voor de roepingen, voor zieken, voor de zielen in het vagevuur. Er zijn heel veel verschillende charisma's ook binnen dat gebedscharisma. Dus daar vullen wij dat persoonlijk in. En ja, we proberen natuurlijk voor alles en iedereen te bidden. En ook intenties te verzamelen, mensen aan te moedigen om ons dat toe te vertrouwen. Want onze dag is toch helemaal gekleurd door het gebed. Hè.
0: Ja. Ja, is dat ook dan volgens de structuur van de getijdengebeden van de kerk?
1: Ja, wij ontvangen bij de maagdenwijding het getijdengebed van de kerk. En net zoals bisschoppen, priesters, diakens en heel veel actieve kloosterzusters zijn we gehouden aan het bidden van het getijdengebed. In de abdijen heeft men een eigen getijdenboek, maar dus met dezelfde psalmen natuurlijk.
0: Ja. Ja. U zei ook dat de Eucharistie zeer centraal is in jullie leven.
1: Ja, ja, ook dat. Men vraagt ons, en wij willen ook liefst dagelijks naar de mis gaan. Mm-hmm. Dus voor zover mogelijk, en het is een hele puzzel, maar tot hiertoe lukt mij dat toch, om altijd wel ergens een plaats te vinden. Heel belangrijk dus om te bidden voor de priesters. Hè.
0: Ja. Ja. Waarom is dat een intentie die u zo ter harte neemt, het bidden voor de priesters?
1: Ja, misschien omdat ik het nu in mijn jeugd, u sprak daar straks van, het was niet meer zo evident om te geloven in de klas en zo. En ja, dat is wel zo. Maar wij hadden toch nog een directeur die priester was. En een van onze leerkrachten, zelfs twee denk ik op school, waren priesters. En dan zie je dat verdwijnen stilaan. Dan zie je ze stilaan ook uit de parochies verdwijnen. En ja, zo het gevoel van de armoede hoe in de kerk we niet zonder die sacramenten kunnen. En hoe als de priesters verdwijnen, ja, alles verdwijnt. Hè. Ik ben dan ook wel heel blij en heel dankbaar dat ik op seminarie terecht ben gekomen. Want dat is nu net die grote intentie van mijn roeping. En mag ik toch wat mee zorgen voor de jongens die zo edelmoedig zijn om vandaag de dag hun leven als priester te willen geven. Hè.
0: Ja, dat is inderdaad eigenlijk iets dat heel mooi samenkomt. Hè?
1: Ja. Ja, zoals ik zei. Geen toeval, hè, voorzienigheid.
0: Ja.
1: Want ja, dat is natuurlijk dat op seminarie, daar solliciteert je niet voor. Dat is een job waar je voor gevraagd wordt. Hè. Dus het is eigenlijk puur voorzienigheid dat ik daar naartoe geleid ben.
0: Mm-hmm. Ja, en in het seminarie, u geeft daar les, maar u maakt ook deel uit van de vormingsploeg. Wat betekent het precies? Wat is uw betrokkenheid op de seminaristen?
1: Ja, dus ik gaf al een jaar daar Latijn, toen de president van het seminarium mij gevraagd heeft of ik ook in de vormingsploeg zou willen komen. Hij zei ja, de paus moedigt het aan dat in de vormingsploeg van een seminarie, wat eigenlijk de directieraad van het seminarie is, hè, dat daar ook een vrouw telkens aanwezig zou zijn. Aanvankelijk moet ik zeggen, vond ik zo, goh ja, moet ik hier nu komen? Alleen maar omdat ik een vrouw ben, wat is precies mijn plaats? Ik heb daar wel wat naar gezocht van... Ja, is het nu alleen maar omdat ik vrouw ben? Wat maakt mij dan zo verschillend? Of waarom kiest men niet iemand op basis van ervaring of kwaliteiten of zo? Maar geleidelijk aan merk je wel dat er wel iets van is dat een vrouw de dingen anders bekijkt, anders hoort, anders ziet, anders ervaart en anders overbrengt. En dat dat dus wel aanvullend kan zijn. Zoals het voor mij ook heel belangrijk is dat die mannen in de vormingsploeg zitten, omdat mijn visie en mijn aanvoelen bijgestuurd wordt. Ze zijn soms wat directer en wat rationeler, waar ik soms op gevoel afga. En de dingen komen in de juiste proporties op die manier. En dan is met mij geleidelijk ook beginnen vragen, dus ja, die andere vakken dan te geven en studiebegeleiding te doen ook voor de seminaristen.
0: Ja, dus u heeft een heel persoonlijk contact ook met de seminaristen.
1: Ja, sowieso. Hè. Dus in studiebegeleiding zijn er enkele. Die dat verlangen, die wel extra ondersteund kunnen worden. En daar is natuurlijk dat persoonlijk contact op gebied dan van de studie. Maar sowieso vanuit de vormingsploeg hebben wij heel regelmatig gesprekken met de jongens. En ja, gaat het erom op tijd te zien als er een nood is of het leven met hen zo'n beetje te delen en te kijken wat zij nodig hebben om goed gevormd te kunnen worden. Hè.
0: Ja. Bent u ook een beetje een vertrouwenspersoon voor de seminaristen dan?
1: Voor de een meer dan voor de ander, denk ik. Hè. Zoals zij dat wensen, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik zijn.
0: Ja. U bent nu in uw professionele leven dan werkzaam op een school en op het seminarie. Maar dat is voor elke godgewijde maagd heel anders waarschijnlijk, hè? Ze doen.
1: Ja, dat is heel verschillend. Ja, er is iemand dokter, er is iemand apotheker. Er zijn er die verpleging hebben gedaan en dat beroep ook uitoefenen. Er zijn nogal wat parochieassistentes. Hier en daar werkt iemand voor het bisdom. Dus er zijn heel veel verschillende beroepen.
0: Ja, ja, in een klooster is dat duidelijk, hè, met hoeveel ze zijn. Ja, dat kan je gewoon tellen in de banken als je in hun kapel komt. Maar hoe is dat bij jullie? Hoe moeten we dat zien? Nationaal en misschien ook internationaal. Hoeveel godgewijde maagden zijn er? Ik weet niet of u daar cijfers van heeft, bij benadering.
1: Bij benadering misschien wel. In ons land zijn we met 46. In Frankrijk gaat het in de honderden. Hè.
0: Ja.
1: En wereldwijd in de duizenden. Ja, vele jaren geleden las ik 6000 en zoveel, maar dat zullen er veel, veel meer zijn ondertussen, want overal krijgt het wat meer bekendheid. Dus sinds dat Tweede Vaticaans Concilie zijn er heel veel roepingen bijgekomen. En bovendien is het niet overal zo dat ze goed opgeschreven worden. Dus er zijn ook al godgewijde maagden geweest die zijn verschenen en weer in stilte verdwenen zonder dat iemand dat ooit ergens genoteerd heeft. Dus we hebben geen exacte cijfers.
0: Ja. Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Ja, we spreken dadelijk graag nog een beetje verder.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met Sarah Emmanuel Prové, Godgewijde en lid van of deel van de vormingsploeg op het seminarie hier in Leuven. En u geeft ook les op de school waar u zelf eigenlijk school heeft gelopen. Ja, we zijn vandaag al uitgebreid in gesprek gegaan over uw roeping. Geloof is er natuurlijk heel de tijd onlosmakelijk mee verbonden. Maar ik wil toch ook nog graag enkele concrete vragen stellen. U bent gewijd op 31 augustus 2012. Dus dat is intussen meer dan 10 jaar geleden. Daar wil ik eigenlijk graag 2 dingen over vragen. Hoe blikt u terug op die dag? En u sprak ook over het eigene aan jullie roeping als Godgewijde. Het belang van het echt ervaren van de bruidsliefde. Of u dat ook een beetje onder woorden kan brengen.
1: Ja, ik zal mijn best doen. Dus 31 augustus 2012. Ja, de mooiste dag van mijn leven. Hè. Ik weet dat ik daar heel erg naartoe heb geleefd. Want ja, er gaan enkele jaren vorming aan vooraf. En dan weten dat ik voordien al enkele jaren in een klooster was geweest en voordien al enkele jaren op zoek. Het werd wel tijd voor mij. Ik wou mij nu eens echt geven, definitief. En dus die vormingsperiode, ja, die was mooi en nodig ook. Hè, dus om de concrete roeping goed te leren kennen. Met Annemarie van Lierde, dus die oudere Godgewijde. Dan aan het HIGW theologie gaan volgen om daarin ook wat onderlegd te geraken. En dan de concrete voorbereiding op de maagdenwijding. Samen met priester Carlo, die ceremoniaris van de bisschop ook heel dat rituaal heeft doorgenomen en ja, mijn concrete wensen daar wat heeft in willen invullen. Hè. Want wij bereiden onze viering dus zelf voor op basis van het rituaal dat de kerk aanbiedt. Daar is dus ja, van alles wat moet voorzien worden. En er zijn wel mensen die door veel contacten en zo, en waar de parochie veel in handen neemt, die van alles kunnen delegeren. Maar ik heb redelijk wat zelf moeten gaan zoeken. Maar wat mooi is, want je leeft je echt in en je leeft echt toe naar de dag. En dan merk je ook dat de Heer ook dingen in handen neemt en het naar zijn hand zet. Want trouwen doe je niet alleen. Hè? Dus als dat de dag is waarop de Heer een vrouw tot bruid neemt, dan ja, gaat hij zeggen van goed, je bent heel druk in de weer met van alle praktische dingetjes, maar ik wil het zo wel. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder om te mogen ervaren. Dat zaken waarvan ik dacht, het loopt helemaal fout. Ja, dat hij dat heeft rechtgetrokken en in goede banen geleid. Ja, zo praktische dingen zoals het tapijt en de zetel waar de bisschop dan moest op zitten en het tapijtje waar ik moest op uitgestrekt liggen. De muziek bijvoorbeeld ook, waar ik van alles in gedachten had wat helemaal niet kon doorgaan. En waar hij mensen heeft gestuurd die dat zelf wilden doen. En de mis is zelfs gecomponeerd geweest voor mijn wijding, terwijl ik daar helemaal niet naar gezocht of gevraagd had. Maar ja, ik heb echt prachtige dingen mogen ervaren. En dat maakt dat je het herbeleeft alsof het een droom was, hè. Een beetje, ja, alsof je niet helemaal met de voeten op de grond stond op dat moment. Ik weet dat ik heel zenuwachtig was vooraf. De bisschop was ook een beetje te laat. En dat maakte mij nog zenuwachtiger. Maar er zijn verschillende priesters ook gekomen. Die hebben zeker heel veel meegebeden. En het is echt een onvergetelijke viering geworden. Waarin ik alleen het hoogst noodzakelijke heb willen zeggen, want ik wou echt niet graag aan de micro veel komen of daar nog meer in de belangstelling staan dan ik al stond. Maar ik heb het met een siddering van ontzag en een hele diepe liefde allemaal mogen meemaken. Dus ja, ik voel mij echt opgenomen door de Heer. Door hem opgetild en tot bruid genomen, zoals men dat zegt. Maar je kunt je niet indenken hoezeer het ook in werkelijkheid gebeurt. Vooral bij de prosternatie op het tapijt. Hè. Men zegt altijd, dat is een heel bijzonder moment. En ik had niet gedacht dat nu voor mij het meest ingrijpende moment zou worden. Ik dacht, ja, die ring, dat vind ik zoiets heel belangrijks. Dat is het enige zichtbare symbool dat we ook mogen dragen. Op de sluier na die we in de liturgie zouden mogen dragen. Maar in de praktijk willen we ook daar ons niet te veel doen opmerken en doen we dat dan maar niet. Maar eigenlijk, die prosternatie, dat was alsof ik mij bijna, hoe zou ik zeggen, voelde zweven, alsof ik op dat tapijt niet meer op de grond lag, maar een merkwaardige uitdrukking, en het zal niet passen bij de rest van de sfeer, maar ik voelde mij alsof ik in het graf lag bij Christus, zoiets eerder. En daardoor mee opgetild werd. Ik kan het niet anders uitdrukken, het was zo'n ervaring. En ondertussen zongen ze natuurlijk heel erg mooi de litanie van alle heiligen. Het is toch wel een hemels gevoel.
0: De totale overgave misschien ook.
1: Ja, ik denk het, dat het dat is wat je op dat moment doet. Ja, in zover je bewust kunt zijn, door al de stress die ermee gepaard gaat. Maar dat het is omdat je voelt, nu geef ik me echt totaal. En ik dacht dat zich geven zal zijn wanneer ik ja zeg. Of bij het wijdingsgebed, wat eigenlijk dan gebeurt het. Het wijdingsgebed is het moment waarop je de wijding ontvangt. Ik dacht aan allerlei andere momenten, maar niet aan dat uitgestrekt liggen. Maar dat was werkelijk het meest ingrijpende moment. Ja, die overgave, dat zal het zijn.
0: Op die dag bent u de bruid van Christus geworden. Voelt dat ook zo als in uw geestelijk leven of in uw band met de Heer als dat er die dag ook enorm veel veranderd is?
1: Dat is een ja en nee. Dus het is heel wonderlijk hoe dat je eigenlijk gewoon dezelfde blijft nadien en gewoon uw gewone dagelijkse bezigheden ook weer opneemt. Het is niet alsof je een beter mens bent plots, want daar hoop je dan wel op. Van met de wijding ben ik ineens de volmaaktheid nabij. Dat is absoluut niet het geval. Het is blijven werken. En hopen dat de Heer vooral in u werkt. En toch is er iets wezenlijk veranderd, omdat je inderdaad die band met Christus is dan eindelijk definitief. En dat is iets wat ik dagelijks wel heel erg van doordrongen voel. Bruid van Christus, dat is echt hoe ik mij voel.
0: Ja, het is een vraag die ik traditioneel stel aan het einde van de kerk leeft, of naar het einde toe. Wie is Jezus voor u? Het is uw bruidegom. Wilt u daar nog iets aan toevoegen?
1: Zonder rechtstreeks op die vraag te antwoorden, maar het is misschien ook zo dat ik veel meer in alle mensen die ik ontmoet een stuk van hem zie en een stuk van hem voel. Als ik wil weten wie mijn bruidegom is, dan moet ik goed rondom mij kijken en goed luisteren en al die vonkjes opvangen om ze de puzzel bij elkaar te leggen en te voelen hoe hij is. Het is eigenlijk de mensen leren mij wie hij is en hoe groot zijn barmhartigheid kan zijn. Dat voel ik in de vergevingsgezindheid van mensen. Hoe groot zijn liefde kan zijn, dat voel ik in de aandacht en het attent zijn van mensen, de zorg van mensen. Ja, onbeschrijfelijk de tederheid en de liefde en de barmhartigheid van de Heer.
0: Als u terugblikt op nu meer dan 10 jaar eigenlijk het Godgewijde leven, is er iets bijzonders dat u heeft mogen ontvangen in die 10 jaar? Kan u daar de vinger op leggen? Uiteraard zullen het meerdere dingen zijn.
1: Ja, ik heb bij mijn wijding heel specifiek gevraagd aan de Heer om de nederigheid, de zuiverheid en het rustig vertrouwen op hem. Ik dacht, ik ga hem 3 dingen vragen. En wonderlijk genoeg inderdaad, en het is misschien ook maar na 10 jaar dat ik daar ben beginnen op terugkijken, maar dat zijn dingen waarin men wel groeit. En dan ineens ook voelt dat men gegroeid is zonder dat het op het moment zelf of in de tussenperiode erg is opgevallen, dat men zegt van
0: wat men vraagt aan de Heer, ontvangt men.
1: Ja.
0: Uw naam, Sarah Immanuel, is een naam die u heeft aangenomen als Godgewijde. Sarah is uw doopnaam. Immanuel is daarbij gekomen. Hangt daar ook nog een verhaal aan vast misschien?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ik in die kloostergemeenschap waar ik geweest ben, de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem, een andere naam moest aannemen omdat er al een Sarah was. En ik was daarvan een beetje ontstemd, omdat ik hou van mijn doopnaam. En ik wist niet meteen wat te doen. En allerlei namen zijn door mijn hoofd gegaan. Maar dat was natuurlijk te rationeel bezig zijn. En op een zeker moment dacht ik, ik weet het ook niet meer. Ik ga wat in de kerk gaan zitten, ik ga wat bidden. Ik had nog gedacht aan het Bijbelse Sarai, om terug te keren in de tijd. Dat is een kleine aanpassing. Misschien vonden ze dat dan ook wel goed. Maar het was toch niet helemaal dat. En het was ja, in de advent. Ik zat in de kerk en ik zag de icoon van die men noemt La Vierge du Cygne, waar Maria afgebeeld staat met in een kring op haar buik. Ziet men het kindje Jezus al dat nog geboren moet worden. En al die liederen van de advent met Immanuel erin. De naam Immanuel kwam door mijn hoofd. En toen ik naar die icoon keek, dan dacht ik, ja, zo kan het ook. Sarah, Immanuel, wat ja, in het Hebreeuws dan ook eigenlijk betekent de prinses van God met ons, dat was de bruidsverbintenis die ik toen eigenlijk al ja, aan het ontdekken was. En omdat in die Franse monastieke gemeenschap zoveel dubbele namen waren, heb ik gedacht, ja, dat misstaat hier helemaal niet. Dus ik ga hen vragen, mag het Sarah Immanuel worden? En ze waren een beetje verwonderd over de I, want bij hen is het Emmanuel, hè. Maar het was oké, en zo ben ik toch Sarai geworden. Hè.
0: Zijn er voor u ook bepaalde heiligen nog die een bijzondere plaats innemen of die voor u een inspiratie of voorbeeld zijn? Daarbij aansluitend, zijn er ook heiligen, gekend of minder gekend, die godgewijde zijn? Of?
1: Ja, wij vanuit de Ordo Virginum zijn het vooral de maagden, hè, dus die ook in het getijdenboek een apart gedeelte hebben, hè, die ons dan aanspreken. Catharine van Siena wordt wel eens vaker vernoemd zo bij ons. En Gertrudis, er zijn er zoal wat. Hè, er zijn er zoal wat. Maar om nu te zeggen, ja, voor mij persoonlijk, ik heb een hele reeks heiligen die ik favorieten zou kunnen noemen. En naast Onze Lieve Vrouw natuurlijk, die mij van kinds af zo dierbaar is. En ons grote voorbeeld is ook als bruid van God en bruid van de kerk. Of bruidkerk. Hè. Dus wij zijn eigenlijk in haar nog eens ingeschreven als kleine bruidjes. In die grote bruid die dan aan Christus toevertrouwd wordt. Dus Sint-Jozef natuurlijk heel belangrijk voor ons. En dan, ja, ik hou heel veel van Johannes Paulus II. Van de kleine Theresia en van de grote, straffe dame, Bernadette. Ja, priester Poppe. Er zijn er wel heel veel.
0: U zei, ja, Onze Lieve Vrouw natuurlijk, bij uitstek, ze is ook ja, het voorbeeld bij uitstek van de godgewijde maagden. Jullie feestdag is ook op 2 februari, Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Ja, wilt u daar misschien ook nog even iets over zeggen?
1: Over hoe Maria ons grote voorbeeld is?
0: Ja, ja. U heeft er al wel aangehaald, hè? Maar,
1: ja.
0: Of hoe ook uw liefde of uw band met Onze Lieve Vrouw in uw dagelijks leven vorm krijgt.
1: Ja, ik zal snel naar haar toe lopen als er iets is. Natuurlijk de schietgebeden naar de Heer gaan ook. Oh, help mij en zo. Dat gaat vanzelf. Maar bij Maria zal ik toch gaan schuilen. Zij is moeder. En tegelijk zal ik dan naar haar opkijken van hoe ben jij moeder? En met diezelfde tederheid wil ik ook naar anderen gaan. Zij is maagd. Hè? De maagdelijkheid is ook iets wat we alle dagen opnieuw moeten voorbidden en om bescherming vragen. Moeten leren, hè, om ook in de geest maagd te zijn. En zij is bruid. Hè? Zij is een mooie, stralende bruid. En we kunnen alleen maar vanuit onze eigen ellende soms naar haar opkijken en verlangen dat zij ons helemaal zuivert, zoals ze dat met al onze gebeden en intenties doet, dat ze dat ook met heel onze persoon zou willen doen om ons zo aan Christus aan te bieden.
0: Sarah Immanuel, heel hartelijk bedankt voor het mooie gesprek.
1: Dank aan u.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

It's promised.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze maandag in de paastijd. U kan de opening van de dagsluiting vinden op bladzijde 681, gevolgd door de hymne die wij zullen bidden op bladzijde 683. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 1205. Om dan voor de korte schriftlezing naar bladzijde 1206 te gaan. En dan keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En op het einde van deze maandag, die ons gegeven werd door God, willen we op het einde van onze dag even terugblikken. We willen de Heer danken voor alle genaden die Hij ons heeft geschonken, de vertroosting en de nabijheid die we hebben mogen ervaren. Maar we willen ook even stilstaan door middel van een gewetensonderzoek bij die momenten waarop we een afstand hebben genomen van Hem. En ook op het einde van deze dag willen wij onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot U. Ik weet dat Gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk. Geen werk is zo groot als het Uwe. Eens komen de wolken, Uw schepselen weer, om U te aanbidden, Uw naam te loven. Want groot zijt Gij, Heer, en groot is Uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus Uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam. Dan zal ik van harte U danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was Uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben U niet voor ogen. Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk Uw dienaar Uw kracht. Kom toch te hulp de zoon van Uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van Uw gunst. Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens Uw woord, Uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, dat Gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, Uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van Uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden U, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenke ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid voor ons bij God, alleluia.

Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij vervolgen onze voorlezing uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 4 met de titel De reis gaat verder. En het opschrift van dit hoofdstuk luidt Mijn leven vliegt voort en raast als water bij een overstroming. Roeping tot de Maristen van 1839 tot 1855. Op dinsdag 20 augustus 1839 begon Pierre-Julien zijn noviciaatsopleiding onder leiding van pater Pierre Collin, de oudere broer van de stichter. Na 8 dagen begon hij met de 40 leden van de nieuwe Maristencommuniteit aan de jaarlijkse retraite, die werd gegeven door de stichter Jean-Claude Collin. In een brief aan een bevriende priester uitte hij de volgende gevoelens. Ik ben hier nu 2 maanden en ze zijn voorbijgegaan als 2 dagen. Zodra ik aankwam, voelde ik me op mijn gemak. Ik was waar ik thuis hoorde. Eind november werd Aymar, nog novice, als geestelijk leidsman naar het Maristencollege in Belley gestuurd. In februari sprak hij zijn geloften uit als marist en bleef op het Belley College met de vorming. Zijn abrupte vertrek uit Montenard liet de relatie met zijn zussen niet onberoerd. Zij waren begrijpelijkerwijs zeer gekwetst en konden weinig begrip opbrengen voor zijn gedrag. Pierre-Julien probeerde de emotionele schade die hij had veroorzaakt te herstellen. Hij schreef naar een vriend, pater Brun, om hem te vragen wat tijd met hen door te brengen en hen te troosten. De pijn hield aan. Op 6 september, 2 weken na zijn noviciaat, schreef hij een brief waarin hij hen verzekerde van zijn genegenheid en hen vertelde dat zijn opoffering om hen en de mensen van Montenard te verlaten zeker minder voorstelde dan die van hen. Maar het mocht niet baten. Maandenlang weigerden zij zijn brieven te beantwoorden. In augustus van het volgende jaar smeekte hij hen nog steeds om hem te schrijven. Ook deelde hij hen zijn besluit mee om hen niet te bezoeken. Hij vreesde dat het de kwestie opnieuw zou doen oprakelen. Met de tijd begonnen de wonden te helen, maar de littekens zouden niet snel verdwijnen. Intussen hield Aymar zich bezig met de plichten van zijn nieuwe roeping en wijdde hij zich aan zijn leven van gebed. In zijn spirituele notities vinden we deze aantekening. God heeft mij doen inzien dat ik niet genoeg bad vanuit mijn hart, dat ik te veel redeneerde, dat ik mij veilig kon laten leiden als een kind door eenvoudig het goede te doen dat ik kende en niets meer. In het gebed vond hij de troost die hij bij zijn zussen had gezocht. Vanmorgen verleende onze Heer mij een grote gunst tijdens mijn dankzegging na de mis. Hij vermaande mij krachtig, maar liefdevol, en zei, Ben je bang om je aan mij te hechten? Om de zorg voor je toekomst aan mij over te laten? Aymar had de kracht gevonden om door te gaan. Opnieuw ging zijn gezondheid achteruit. Deze keer werd hij ernstig ziek door een longaandoening.
pater Colin rende naar zijn bed en drong erop aan dat hij niet zou sterven, want dan ga ik ook dood. Hij maar herstelde en pater Colin zou hem overleven. Provinciaal. Ter ontspanning speelde hij viool of zat hij aan de piano en vermaakte de gemeenschap met militaire deuntjes. In januari 1845 bevorderde pater Colin hem tot provinciaal overste. Met deze benoeming moest hij zich in Lyon vestigen, in het moederhuis Pilata. Door zijn nieuwe baan had hij weinig tijd voor de muzikale activiteiten die hij op het college gewend was. Hij had een enorme hoeveelheid werk en klaagde dat de dagen te kort waren. Als provinciaal overste ben ik verantwoordelijk voor onze communiteiten in Frankrijk en daarbuiten. En voor mij gaat de zon te vroeg onder. Als provinciaal reisde hij een keer naar het noorden, naar Le Havre, voor het vertrek van 13 religieuzen van de Maristen die naar de missies in de Stille Oceaan werden gezonden. Hij uitte zijn intense verlangen om hen te volgen. Hoe gelukkig zou ik zijn om op buitenlandse missies te gaan, ook al zou ik daar zo weinig kunnen bereiken. Ik zou alles als vanzelf aan God kunnen opofferen. Land, familie, vrienden, kennissen, moedertaal en alles wat ik heb geleerd. En ik zou genoodzaakt zijn opnieuw te beginnen. Wat een heerlijk moment is het wanneer men met één voet op het land en de andere in de boot op het punt staat alles achter zich te laten en alles op te offeren om zich alleen aan God te geven. Dit is sterven. Dat zou mij ten zeerste vervullen van vreugde. Zijn vriend en medemarist, pater Maillet, merkte op hoe vol apostolische ijver Pierre Julien was voor de missies ver weg. God heeft hem echter nooit toegestaan deze droom te volgen. Zijn gezondheid zou de ontberingen van het leven in den vreemde niet hebben doorstaan. Hij was al nauwelijks bestand tegen de winters in Frankrijk. In feite heeft hij zijn zwakke lichaam te vaak tot het uiterste gedreven. Voor ontberingen en opofferingen had hij de missies niet nodig. Nadat hij 2 jaar provinciaal was geweest, werd hij door pater Colin benoemd tot algemeen visitator. Deze functie bracht vele nieuwe en veel eisende verantwoordelijkheden met zich mee. In de daaropvolgende jaren reisde hij maar veel naar de communiteiten van de Maristen in Frankrijk. Ook was hij in de kerken van de streek een veelgevraagd spreker in de vastentijd. Blijkbaar heeft zijn bestuurlijke werk zijn apostolische ijver niet verlamd. Hij stond niet alleen bekend om zijn doeltreffende prediking, maar ook om de manier waarop hij de mensen begeleidde. Toen hij eens een ziekenhuis bezocht, stuitte hij op een oude man die drummer was geweest in het leger van Napoleon en daar voortdurend over opschepte. Op een dag knoopte hij maar een gesprek met hem aan en werd hij al gauw getrakteerd op het verhaal over zijn heldendaden als trommelaar van Napoleon. Terwijl Pierre Julien aandachtig luisterde, herinnerde hij zich al snel zijn eigen heldendaden op het Belley College, toen hij met zijn trommel op en neer marcheerde door de gangen om de jongens te vermaken en hun eenzaamheid te verdrijven. Ik ben ook een trommelaar, zei Pierre Julien tegen de oude soldaat.
Krijg nou wat, antwoordde de man. Een drummende priester. Hoeveel marsen kent u? Vroeg de priester. 14, schoot de soldaat terug. Dan heb je mij verslagen. Ik ken er maar 10, antwoordde Pierre Julien. Daarop wisselden beide mannen verhalen uit over de keizer. Pierre Julien vertelde hoe hij Napoleon door Lamur had zien marcheren bij diens terugkeer uit ballingschap. Tactvol leidde Pierre Julien het gesprek naar Napoleons laatste ballingschap op het eiland Sint-Helena en vertelde hoe de keizer bekeerd werd. Daarop deed de oude soldaat zijn biecht met een traan in de groeven van zijn gelaat en bekeerde zich net als zijn held.

Tijdens de revolutie van 1848 werd het grootste deel van Frankrijk gekenmerkt door geweld en onrust onder de bevolking. In Lyon waren de sociale en politieke onlusten diep voelbaar. De zijde-industrie werd zwaar getroffen door hoge werkloosheid en veelvuldige sluitingen. Sommige religieuze gemeenschappen hadden in hun streven om een deel van de massale werkloosheid op te lossen, zijde-ateliers ingericht waar arme arbeiders een dagloon konden verdienen. De gewone zijdewerkers zagen dit echter als een poging hun banen te ondermijnen door goedkope arbeidskrachten aan te bieden en vernielden de winkels die in een aantal religieuze kloosters waren ingericht. Er braken rellen uit en de economische chaos verspreidde zich over de stad. De religieuze gemeenschappen met hun grote huizen en uitgebreide eigendommen werden het doelwit van de frustratie van de arbeiders. Het gevaar voor de religieuzen werd nog vergroot door een decreet van de voorlopige regering in maart van dat jaar, waarbij alle religieuze congregaties werden verboden. Als gevolg sloten de religieuze oversten hun noviciaten en ontruimden zij hun kloosters. Hun leden werden naar huis gestuurd of naar plaatselijke parochies tot de problemen waren opgelost. In het moederhuis van de Maristen besloten enkele priesters te blijven. Onder hen was Pierre Julien. Op een dag liep hij op straat en stuitte op een groep relschoppers, die toen ze hem bespuugden, riepen: "Daar is een van die priesters, laten we hem in de rivier gooien." Ze grepen hem vast, maar voordat hun enthousiasme hen overmeesterde, riep iemand: "Maar dat is Pater Aymar." Stemmen uit de menigte herhaalden: "Nee, niet doen. Pater Aymar is een vriend van de arbeiders." Er was een ogenblik van aarzeling. Het geroep hield op. Hij werd herkend. Zonder hem los te laten, trok de menigte weg van de rivier en begon aan de klim naar het moederhuis. Hun hoongelach was veranderd in gejuich. Ze begeleidden Aymar terug naar zijn huis en zongen rebelse liederen. Toen ze hem voor de deur afzetten, garandeerden ze zijn veiligheid en die van de andere priesters in het huis door de driekleurige vlag boven de deur van het huis te hijsen. Een paar dagen later, nadat hij van het incident was bekomen, ging Pierre Julien opnieuw de straat op. Ditmaal op zoek naar de relschoppers. Hij vond ze en dankte hen voor hun bescherming. Hij schreef zijn zus over het incident. "Ik hoor dat je verontrust was over de gebeurtenissen in Lyon en over mij. Maar weet dat ik steeds veilig was. Ik ben nooit in gevaar geweest. We kregen zelfs een bewaker bij de voordeur. En we gingen zonder enig probleem in onze soutane naar buiten." De lichamelijke conditie van Pater Aymar bleef een punt van zorg. Zijn werk had vaak invloed op zijn gezondheid. Hij vertelde zijn zussen: "De tijd vliegt zo snel voorbij. En elke avond vraag ik me af hoe ik iets afkrijg. Mijn migraines zijn weer begonnen. Het is al een tijdje geleden dat ik er last van had. Je weet dat er tegen migraine praktisch niets te doen is." Tijdens de gevechten van 1848 schijnt hij een beschadiging van zijn gehoor te hebben opgelopen, veroorzaakt door het lawaai van een ontploffend kanon. In de loop der jaren verergerde zich het probleem
en uiteindelijk werd hij aan één kant volledig doof. In de eerste maanden van 1849 bracht zijn werk hem voor het eerst naar Parijs. Hij werkte in het Maristenhuis, maar maakte van de gelegenheid gebruik om het Koninklijk Paleis van Versailles te bezoeken, dat na de terechtstelling van Lodewijk XVI voor het publiek was opengesteld. Zoals vele geestelijken bleef hij tijdens en na de revolutie een sympathisant van de koningen. Maar tegelijkertijd was hij verontrust over het lot van de armen en de schokkende omstandigheden van de arbeidersklasse. Het was dan ook niet verwonderlijk hem te zien knielen in gebed op de plaats waar koning Lodewijk XVI werd onthoofd en hem naderhand te horen zeggen hoe bedroefd hij die dag was en hoe hij had gebeden voor de heilige Lodewijk XVI. Het was ook tijdens dit bezoek aan Parijs dat hij voor het eerst Raymond de Cuers ontmoette, met wie hij later de geboortepijnen van de congregatie van het Heilige Sacrament zou delen. De Cuers was in Parijs geweest met de pianist en recente bekeerling Herman Cohen. Beiden waren betrokken bij de Vereniging voor Nachtelijke Aanbidding, een organisatie die tot doel had het nachtelijk gebed bij het Heilige Sacrament te bevorderen. Pater Aymar was onder de indruk van de praktijk en de devotie tot het Heilige Sacrament. Het jaar daarop was hij behulpzaam bij het verkrijgen van de nodige toestemmingen van het aartsbisdom Lyon voor een groep leken die in die stad nachtelijke aanbidding wilden organiseren. Een jaar later was hij opnieuw betrokken bij de uitnodiging en bij de vestiging in Lyon van de derde orde van de Zusters van Eerherstel van moeder Dubouché. Op 28 januari 1851 wijdde pater Aymar in Lyon de komst in van deze pasgestichte religieuze congregatie, toegewijd aan het Heilige Sacrament, door voor hen de mis op te dragen in hun kapel. Fourvière. Enkele dagen eerder, op 21 januari, had pater Aymar een religieuze ervaring in het heiligdom van Notre-Dame de Fourvière in Lyon. Vanaf dat moment begon hij een idee uit te werken dat hem al enige tijd bezig hield. Het oprichten van een groep mannen die zich zouden wijden aan de aanbidding van het Heilige Sacrament, zoals moeder Dubouché had gedaan voor de vrouwen. Dit project was al geruime tijd het onderwerp van zijn gebed. Hij zou zijn idee uiteenzetten in een voorgenomen brief aan pater Collin, gedateerd 3 februari 1851. Na diep te hebben nagedacht, veel te hebben gebeden en raad te hebben gevraagd, heb ik eindelijk besloten mijn hart voor u te openen over een idee waartegen ik mij al lange tijd verzet, dat mij voortdurend achtervolgt en mij verwijt doof te zijn voor de stem van God. Het is dit. Op een dag in Fourvière, 21 januari, werd ik sterk getroffen door de gedachte aan. De brief vervolgt met een beschrijving van zijn diepe bezorgdheid over de groeiende noden van Gods volk en hoe de Eucharistie een doeltreffend antwoord op deze noden zou kunnen blijken te zijn. Zijn groeiende waardering voor de Eucharistie, samen met zijn apostolische gevoeligheid, bracht hem ertoe aan te dringen op het feit dat de redenen voor het stichten van een groep mannen gewijd aan de aanbidding
een antwoord waren op de religieuze omstandigheden waarvan hij vond dat ze een oplossing nodig hadden. 1. De geestelijke eenzaamheid van priesters die voor het bisdom werkten. 2. Het gebrek aan geestelijke leiding voor leken. En 3. Het gebrek aan devotie tot het Heilige Sacrament en de schendingen die er tegen worden begaan. Het idee om een groep mannen op te richten voor de aanbidding werd grotendeels ingegeven door apostolische bekommernissen. Pater Aymar zag de Eucharistie als een middel om aan de spirituele behoeften van geestelijken en leken te voldoen. Hij drong er ook op aan dat het Heilige Sacrament op een juiste manier vereerd zou worden en dat het een krachtige bron zou worden voor de spirituele ontwikkeling van de mensen.

0: Derde orde van Maria. Tot dan toe was pater Aymar zeer actief geweest in de derde orde van Maria, waarover pater Colin hem de leiding had gegeven. Leken die verbonden waren aan de Maristencommuniteit en haar spiritualiteit deelden. Pater Aymar nam zijn verantwoordelijkheid zeer serieus. Door zijn toedoen kwamen er aparte groepen voor gehuwde mannen, alleenstaande mannen en één voor jonge vrouwen. Hij wijdde een groot deel van zijn tijd aan de geestelijke ontwikkeling van elk van deze groepen, met meerdere bijeenkomsten per maand. Hij was zo enthousiast over de geestelijke vooruitgang van de leden van de derde orde van Maria, dat hij Rome vroeg om officiële goedkeuring van deze groep. Die goedkeuring werd verleend door paus Pius IX. Aymar was begrijpelijkerwijs opgetogen over het nieuws, maar zeer in verlegenheid gebracht toen hij dit voldongen feit voorlegde aan pater Colin, de algemene overste, die woedend was over het initiatief van Aymar om zonder zijn medeweten of toestemming pauselijke goedkeuring te verkrijgen. Wat voor pater Aymar vaak louter initiatief of gewoon enthousiasme leek, werd door anderen regelmatig geïnterpreteerd als impulsief gedrag. Maar deze keer had hij zonder twijfel de grenzen van het fatsoen overschreden. Het incident maakte bijna een eind aan zijn relatie met de algemeen overste. Kort daarop werd pater Aymar ontheven van zijn leiding over de derde orde van Maria en benoemd tot overste van het Maristencollege in La Seyne-sur-Mer. In de herfst van 1851 verliet hij Lyon met achterlating van zijn vele vrienden en zijn dierbare leden van de derde orde van Maria en vertrok naar het zuiden van Frankrijk. La Seyne-sur-Mer. Het college van Sainte-Marie in La Seyne-sur-Mer behoorde tot het plaatselijke bisdom, maar het beheer was toevertrouwd aan de Maristen. Het college was gelegen aan de Côte d'Azur, ongeveer halverwege Marseille en Saint-Tropez. Onmiddellijk na zijn aankomst begon pater Aymar aan zijn nieuwe opdracht met dezelfde energie en dezelfde vastberadenheid waarmee hij zijn eerdere verantwoordelijkheden op zich had genomen. Deze nieuwe opdracht deed een groot beroep op zijn energie en talenten, want de school was een puinhoop en stond op het punt gesloten te worden. Over die dagen op het college schreef hij: "Mijn leven is een voortdurende opoffering. Van 's morgens tot 's avonds sta ik tot ieders beschikking. Elke minuut wordt er op mijn deur geklopt voor 1000 verschillende dingen. Ik kan geen seconde een boek openslaan, mijn pen oppakken. Ik kan niet eens mijn geestelijke lezing doen. Het is erg moeilijk voor me. O, het is heel verleidelijk om kortaf en abrupt te reageren en een strenge houding aan te nemen. Het zou gemakkelijk zijn om voortijdig te stoppen en afstand te nemen. Maar zo'n gedrag is goed noch liefdadig." Zijn onvermoeibare toewijding wierp vruchten af. Hij was uiteindelijk in staat om de school van een solide basis te voorzien. Kort na zijn aankomst in La Seyne werd hij geconfronteerd met een situatie die zijn leiderschap op de proef stelde. Dit was een direct gevolg van de staatsgreep van december 1851 die Lodewijk Napoleon aan de macht bracht. Grote delen van de bevolking reageerden met sporadisch geweld uit protest. De omgeving van Toulon, waar La Seyne gelegen was, bleef niet gespaard. Op een nacht verzamelde zich een grote menigte die er niet was in geslaagd in Toulon problemen te veroorzaken, als gevolg van de zware militaire aanwezigheid. Gefrustreerd richtte men zijn woede op het Maristencollege dat op korte afstand van de stad lag. Gewaarschuwd voor de dreigende aanval, liet pater Aymar de studenten zich rustig terugtrekken zonder hen ook maar iets over het gevaar te vertellen. Vervolgens nodigde hij de docenten uit om de nacht gezamenlijk door te brengen in gebed voor het Heilig Sacrament. Pater Aymar beschreef het voorval aan zijn zussen. De mensen hebben jullie gealarmeerd over onze situatie hier. Het is waar dat wij groot gevaar liepen. Ik was bijna afgeslacht en verbrand, samen met de school waarover ik de leiding had. Deze monsters waren werkelijk van plan om met de hoofden van onze jongens te kegelen. Een uur na middernacht, op 7 december, trok 2000 man in de richting van onze school. Ze hadden nog een half uur te gaan, toen ze beseften dat een van hun leiders afwezig was en besloten de zaak uit te stellen tot de volgende dag. Die dag werden wij gered. Een bange kapelaan was mij komen waarschuwen voor hun plannen. De goede God gaf mij vertrouwen in zijn voorzienigheid en ik bleef standvastig. De gevangenissen van Toulon en de forten zijn overvol met gevangenen. 3 dagen geleden werden 40 vrouwen betrokken bij de opstand naar de gevangenis gebracht. Het is afschuwelijk om te zien. 2000 rebellen zijn gearresteerd, zo is mij tenminste verteld. Hoe goed is God dat hij ons district gered heeft. Degenen die dreigden waren slechte mannen. Ik ben een soort almoezenier, althans voor hen die aan boord zijn van de Généreux, een gevangenisschip, waarvan de kapitein de vader is van een van onze studenten. Ik ga er zondags heen om de mis op te dragen, te preken en deze arme stakkers, ongeveer 300, te bezoeken. We hebben ze medailles gegeven. Sommige van hen zijn veranderd en velen hebben berouw. Ik loop tussen hen door en ze verzamelen zich om mij heen en we praten. Maar hoe triest is het om tegen jezelf te moeten zeggen: onder deze mannen zijn moordenaars, plegers van mijnheid, mannen met bloed aan hun handen. Hun leiders en bazen zijn schuldig aan het profiteren van deze onwetende en vurige mensen van het zuiden. Zijn problemen waren nog niet voorbij. In het voorjaar brak er op de school een mazelenepidemie uit. De weinigen die gespaard bleven, onder wie hij zelf, kregen griep. In een brief aan mevrouw Jordan, met wie hij bevriend raakte toen hij directeur was van de Derde Orde in Lyon en die zijn leven lang zijn geestelijke vertrouwelingen zou blijven, beschreef hij hoe het leven op de school voor hem was. De brief is gedateerd 22 januari 1852. Je wilt dat ik je over mezelf vertel. Mijn leven stroomt en raast als een vloedgolf met veel lawaai. Een onderwijsinstelling brengt zoveel gebeurtenissen en voorvallen met zich mee. God zij gezegend. Dagelijks offer ik mijn eigen behoeften op. Anderzijds is het klimaat goed, de lucht mooi en de omringende natuur is rijk en groen en doet denken aan een eeuwigdurende lente. Ik kan je niet veel vertellen over de gewoonten van het zuiden. Ik ken ze nauwelijks. God heeft deze streek gezegend met gulle zielen. Er zijn hier meer redenen dan bij ons om de kracht van de genade te bewonderen. Want deze zuiderlingen met hun explosieve natuur en hun luchthartige manieren en tedere harten worden heiligen, grote heiligen zelfs. Het is moeilijk voor ons, die uit het noorden komen, hen te waarderen. Maar als God ze onze kant opstuurt, zorgt Hij voor de genade. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Elmar, apostel van de Eucharistie. Wij danken heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 253. En wij lezen Jeremia hoofdstukken 45 en 46, Klaagliederen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 21 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En zou u eens een aflevering willen inhalen of herbeluisteren? Dan kan dat op onze website. Daar kan u alle voorbije uitzendingen van dit programma terugvinden. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag beginnen wij aan een nieuw boek. Het boek Klaagliederen. En dit is een verzameling, zoals de titel van het boek zegt, een verzameling klaagliederen die klagen over de verwoesting van de tempel en de verwoesting van Jeruzalem. Wij lezen ook verder in Jeremia en Spreuken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 45. Ik spaar uw leven, Baruch. Toen Baruch, zoon van Neria, in het vierde jaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, alles wat Jeremia dicteerde in de boekrol had geschreven, richtte de profeet dit woord tot hem. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen u, Baruch. U hebt gezegd, wee mij, de Heer maakt mijn lijden steeds erger. Ik kreun van de pijn, ik ben op, maar nergens vind ik verlichting. Zo spreekt de Heer, ik breek af wat ik had opgebouwd, ik ruk uit wat ik had geplant, en dat in het hele land. En u hebt voor uzelf grote verwachtingen. Verwacht niet te veel, want rampen breng ik over alle stervelingen. Godspraak van de Heer. Wees dus blij dat ik uw leven spaar, waarheen u ook gaat. Hoofdstuk 46. Woorden tegen de volken. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia, met betrekking tot de volken. Met betrekking tot Egypte. Over het leger van farao Neko, de koning van Egypte, dat bij Karkemis aan de Eufraat door koning Nebukadnessar van Babel verslagen werd, in het vierde regeringsjaar van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda. Gereed met schild en rondas, klaar voor de strijd. Span de paarden in, stijg op de wagens. In het gelid, de helmen op. De lansen gescherpt, de pansers aan. Maar wat gebeurt er? Ze raken in paniek, ze trekken terug. Het machtige leger stort ineen, het slaat op de vlucht. Ontzetting is overal. Godspraak van de Heer. De snelste man kan niet ontvluchten. De dapperste kan niet ontkomen. In het noorden, aan de oever van de Eufraat, struikelen zij en vallen ze neer. Wie rolt daar als de Nijl, als een bruisende stroom? Egypte rolt aan als de Nijl, als een bruisende stroom. Het zegt, daar kom ik, ik zal de aarde overspoelen en steden en inwoners vernietigen. Hop, paarden, wagens, vooruit, soldaten, erop los, Kusieten en Putiërs, het schild in de hand, Ludieten, de bogen gespannen. Maar deze dag is de dag van de Heer, de God van de machten, de dag dat Hij zich op zijn vijanden wreekt. Het zwaard verslindt alles, tot het genoeg heeft, tot het zich zat heeft gedronken aan hun bloed. Want de Heer, de God van de machten, houdt een slachting in het noorden, bij de Eufraat. Ga naar Gilead, ga balsem halen, jonkvrouw Egypte. Al uw geneesmiddelen dienen tot niets. Uw wonden zijn niet te helen. De volken hebben uw roepen gehoord. De aarde is vol van uw klagen. Want de ene soldaat struikelt over de andere. En beiden storten ze neer. Egypte in ballingschap. Dit woord van de Heer komt tot de profeet Jeremia. Toen koning Nebukadnessar van Babel oprukte tegen Egypte. Meld het in Egypte, geef het door in Migdol, in Nof en Tachpanges, en roep. In het gelid, zet u schrap, want het zwaard verslindt alles in uw omgeving. Waarom is Apis gevlucht? Waarom hield uw sterke God geen stand? Omdat de Heer hem heeft geslagen, totdat hij struikelde en viel.
Toen zeiden ze tegen elkaar: we gaan terug naar ons eigen volk, naar ons geboorteland, om aan het moordende zwaard te ontsnappen. En de farao, de koning van Egypte, noemden zij. Druktemaker, die zijn kans voorbij laat gaan. Zo waar ik leef, God sprak van de koning, van wie de naam de Heer van de Machten is. Zoals de Tabor boven de bergen uitreist en de Karmel zich verheft boven de zee, zo doemt hij op. Maak alles klaar voor de ballingschap, inwoners van Egypte, want Nof wordt een wildernis, een ruïne zonder bewoners. Egypte leek op een prachtige vaars, waar horzels uit het noorden op afkomen. Zijn huurlingen leken op vette kalveren, maar ook zij lieten hun hielen zien. Ze sloegen op de vlucht en hielden geen stand. Want de ongeluksdag, de tijd van hun straf, was gekomen. Egypte kruipt sissend terug als een slang, nu de legers er tegen oprukken. Met bijlen gewapend komen de houthakkers aan. Ze vellen de bossen die ondoordringbaar leken. God sprak van de Heer. Talrijker zijn ze dan de sprinkhanen. Ze zijn niet te tellen. Zo wordt Egypte vernederd, overweldigd door een volk uit het noorden. Dit zegt de Heer van de Machten, de God van Israël. Ik zal Amon straffen, de God van No, Egypte met zijn goden en koningen, de farao en diegenen die op hem vertrouwen. Ik lever hen uit aan diegenen die hen naar het leven staan, aan koning Nebukadnessar van Babel en zijn officieren. Maar later zal Egypte weer leven als in vroegere tijden. God sprak van de Heer. Vrees dus niet, Jacob mijn dienaar. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Wees dus niet bang, Jacob mijn dienaar. God sprak van de Heer, want ik ben bij u. Ik reken af met alle volken waaronder ik u heb verspreid, maar met u doe ik dat niet. Wel straf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft. Klaagliederen, hoofdstuk 1. Wie heeft ooit zo geleden? Ach, hoe eenzaam is de dichtbevolkte stad. De heerseres over de volken is nu een weduwe. De vorstin van de gewesten is nu ondergeschikt. Iedere nacht weent zij hardop. De tranen stromen over haar wangen. Geen van haar minnaars kon haar nog troosten. Alle vrienden werden ontrouw. Nu zijn ze haar vijanden. Geknecht, onderdrukt en verbannen, leeft Juda onder de volken. Ze vindt geen rust. Door de achtervolgers werd ze ingehaald en in het nauw gedreven. Hoe troosteloos zijn de wegen naar Sion. Er komen geen feestgangers meer. De poorten liggen in puin. De priesters klagen. De meisjes treuren. De stad is rampzalig. De overheersers zijn gelukkig. De stad is in hun macht. Vanwege haar vele misdaden heeft de Heer haar geslagen. De kinderen lopen gevangen voor de vijand uit. De trots van Sion is uit haar verdwenen.
Haar edelen zijn als herten zonder voedsel. Uitgeput lopen ze voor de jagers uit. Jeruzalem blijft denken aan de rampen van de verbanning en de rijkdom van vroeger. Het zwaard van de vijand sloeg de bewoners neer. Ze werden door niemand gesteund. Ze werden bespot in hun ondergang. Vanwege haar zonden werd Jeruzalem een mikpunt van spot. Haar vereerders zagen haar naaktheid. Nu verachten ze haar. Ze lijdt daaronder en wendt zich af. Haar kleed is besmeurd. Aan deze afloop had ze nooit gedacht. Hoe diep is ze gezonken? Niemand die haar troost. Heer, zie mijn ellende, want de vijand triomfeert. De vijand legde beslag op haar rijkdommen. De heidenen zag zij haar heiligdom binnendringen. Al had u hun de toegang daartoe ontzegd. Haar bewoners lijden en zoeken naar voedsel. Zij ruilen hun schatten voor eten om weer op krachten te komen. Heer, zie, ze spotten met mij. Iedereen die voorbijkomt, zie het lijden dat ik moet dragen. Het lijden dat de Heer mij aandeed op de dag van zijn toorn. Wie heeft ooit zo geleden? Uit de hemel slingerde hij zijn bliksem, die door merg en been ging. Hij spande een net voor mijn voeten en dreef mij terug. Eenzaam maakte hij mij, doodziek, iedere dag. Zwaar weegt het juk van mijn zonden, dat zijn hand op mij legt. Het drukt op mijn nek, mijn kracht is gebroken. De Heer leverde mij uit aan machten. Voor mij zijn ze onweerstaanbaar. Alle dapperen heeft de Heer uit de stad verdreven. Op een tijd door hemzelf bepaald, heeft hij de elite vernietigd. De Heer heeft de maagd, de dochter van Juda, in de wijnpers vertrapt. Dus kan ik alleen maar wenen. Mijn ogen storten beken van tranen. Troost en hulp zijn ver te zoeken. Mijn kinderen zijn wees geworden. De vijand heerst over hen. Sion strekte de handen, maar niemand kwam haar troosten. De Heer riep de vijanden in de omgeving op tegen Jacob. Van hen kan Jeruzalem slechts spot verwachten. Toch staat de Heer in zijn recht, want ik kwam tegen hem in verzet. Volken, hoor, zie hoe ik lijd. Jongens en meisjes zijn gevangen weggevoerd. Ik heb om mijn minnaars geroepen, maar zij lieten mij in de steek. Mijn priesters en de oudsten zochten, omkomend van honger, de stad af naar eten, om in leven te blijven. Heer, zie mijn ellende, zie hoe mijn ingewanden branden. Binnenin mij keert mijn hart zich om, want mijn verzet was hardnekkig. Buiten rooft het zwaard mijn kinderen, binnen woedt de dood. Mijn vijanden horen mij zuchten, er is niemand die mij troost. Toen zij van mijn ongeluk hoorden, juichten ze toe wat u deed. Dit is de dag door u bepaald, ditzelfde lot dat hen treft. Sla ook acht op hun slechtheid en doe ook met hen wat u vanwege al mijn zonden met mij hebt gedaan.
Zo vaak moet ik zuchten. Mijn hart is doodziek. Spreuken, hoofdstuk 17, versen 21 tot en met 28. Wie een dwaas verwekt, bezorgt zichzelf verdriet. De vader van een zot kent geen blijdschap. Een blij hart bevordert de genezing, maar neerslachtigheid droogt de botten uit. De zondaar neemt steekpenningen aan uit de plooi van het kleed, om de wegen van het recht om te buigen. De verstandige heeft de wijsheid voor ogen, maar de ogen van de dwaas zijn gericht op de grenzen van de aarde. Een dwaze zoon is een ergernis voor zijn vader en een verdriet voor zijn moeder, die hem heeft gebaard. Een rechtvaardige beboeten is verkeerd, evenals leiders slaan voor hun oprechtheid. Wie spaarzaam is met zijn woorden, toont verstand, en wie zichzelf beheerst, is een man van inzicht. Als hij zwijgt, wordt zelfs een dwaas voor wijs gehouden, en als hij zijn lippen op elkaar houdt, geldt hij als iemand met inzicht.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 253. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 45 en 46, Klaagliederen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 21 tot en met 28 gelezen. Als laatste voor vandaag nog een citaat van de heilige Clara. Daarom zeg ik, richt uw aandacht op het eerste dat deze spiegel toont, de armoede van hem die in een kribbe is gelegd en in doeken gewikkeld. Wat een wonderbaarlijke nederigheid, wat een verbijsterende armoede. De koning van de engelen, de Heer van hemel en aarde, wordt in een kribbe neergelegd. We zien verder in deze spiegel de nederigheid die eigenlijk de heilige armoede is. De ontelbare inspanningen en folteringen die hij heeft ondergaan voor de verlossing van het menselijk geslacht. En schouw tenslotte in deze spiegel de onuitsprekelijke liefde waardoor hij aan het kruishout heeft willen lijden en daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze op het kruishout geplaatste spiegel de voorbijgangers dit te overwegen met de woorden: allen die voorbij komt, zie het lijden dat ik moet dragen. Zie, wie heeft ooit zo geleden? Volgens Klaagliederen hoofdstuk 1 vers 12. Laten wij, zoals hij zelf zegt, eenstemmig en eensgezind hem op zijn roepen en klagen antwoorden. Ik blijf er aldoor aan denken en mijn ziel bezwijkt in mij. Klaagliederen hoofdstuk 3 vers 20. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 254 en lezen wij Jeremia hoofdstukken 47 en 48, Klaagliederen hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om het nog altijd vol te houden met ons elke dag in de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: De luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp. Op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

verlangen naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef
0: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Regina Caeli, letare, alleluia.
2: Quiaque meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 22. In het 14e regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze allemaal in. Toen zond de koning van Assur vanuit Lachish zijn opperbevelhebber met een machtig leger naar koning Hizkia in Jeruzalem. Hij stelde zich op bij de waterleiding van de bovenvijver op de weg naar het Blekersveld. De hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, kwam naar hem toe, vergezeld van de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf. De opperbevelhebber zei tegen hen: "Dit moet u tegen Hizkia zeggen. Dit zegt de grote koning, de koning van Assur. Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op? Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u dat u zich tegen mij durft te verzetten? U hebt kennelijk vertrouwen in Egypte, dat geknakte riet. Op zo'n riet kan niemand leunen zonder dat hem dit dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte. En u kunt wel tegen mij zeggen: op de Heer onze God vertrouwen wij. Maar juist zijn offerhoogten en altaren heeft Hizkia opgeruimd. Hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd: voor dit altaar hier in Jeruzalem moet u zich neerbuigen. Ga een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden leveren, als u in staat bent daar berijders voor te leveren. Maar hoe zou u de aanval kunnen afslaan van één enkele gouverneur, één van de minste dienaren van mijn heer? Al vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners. Want zou ik, zonder dat de Heer het wilde, naar dit land zijn opgetrokken om het te verwoesten? Nee, de Heer heeft tegen mij gezegd: trek op naar dat land en verwoest het." Toen zeiden Eliakim, de zoon van Chilkia, en Sebna en Joach tegen de opperbevelhebber: "Spreek toch Aramees met uw dienaren. Wij verstaan dat wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort." Maar de opperbevelhebber antwoordde: "Heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken." Toen stond de opperbevelhebber op en riep met luide stem in het Judees: "Luister, dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur. Dit zegt de koning: laat u niet door Hizkia bedriegen, want hij kan u niet redden. En laat Hizkia u niet verleiden om op de Heer te vertrouwen, wanneer hij verzekert dat de Heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen. Luister niet naar Hizkia. Dit zegt de koning van Assur: geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet. Dan kan ieder de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put, totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als dat van u, een land van koren en most, van brood en wijngaarden. Anders zal Hiskia u bedriegen, door te beweren dat de Heer u redden zal. Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur? Waar waren de goden van Hamat en Arpad? Waar waren de goden van Sepharwaim? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden? Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de Heer Jeruzalem dan wel uit mijn greep kunnen redden? Zij zwegen. Niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven. De hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Chilkia, de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde kleren naar Hiskia en brachten hem op de hoogte van wat de opperbevelhebber had gezegd.

Jesaja, hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 38. Toen koning Hiskia dit hoorde, scheurde hij zijn kleren doormidden, deed een zak aan en ging naar het huis van de Heer. De hofmaarschalk Eliakim, de schrijver Sebna en de oudsten van de priesters zond hij gekleed in boetekleden naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem: dit zegt Hiskia. Dit is een dag van benauwenis, een dag van straf en schande. Het kind ontsluit de baarmoeder, maar de kracht om te baren is er niet. Hopelijk heeft de Heer uw God de woorden gehoord van de opperbevelhebber die door de koning van Assur, zijn heer, gezonden was om de levende God te beledigen. Dat de Heer uw God hem voor die woorden mag straffen. Spreek dus een gebed uit voor de rest die is overgebleven. Toen de hovelingen van koning Hiskia bij Jesaja gekomen waren, zei hij tegen hen: dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo spreekt de Heer. Laat u geen angst aanjagen door wat u gehoord hebt. De woorden waarmee die jongens van de koning van Assur mij beledigd hebben. Want ik zal hem in paniek brengen, zodat hij bij het horen van een bericht rechtsomkeert maakt naar zijn land. Daar, in zijn eigen land, zal ik hem door het zwaard laten omkomen. De opperbevelhebber, die vernomen had dat de koning van Assur uit Lachish vertrokken was, ging weg en voegde zich bij de koning die op dat ogenblik Libna belegerde. Maar toen de koning vernam dat Tirhaka, de koning van Koes, opgerukt was om de strijd met hem aan te binden, zond hij boodschappers naar Hiskia met de opdracht: dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat u niet bedriegen door uw God, op wie u vertrouwt, en veronderstel niet dat Jeruzalem niet in handen van de koning van Assur zal vallen. U hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan door ze aan de vernietiging te wijden, en zou u dan gered worden? De volken die door mijn voorvaderen in het verderf zijn gestort, Gozan, Haran, Resef en de zonen van Eden in Telassar, zijn die door hun goden gered? Waar zijn ze gebleven? De koningen van Hamat, van Arpad, van de stad Sefarwaim, van Hena en Iwa. Hiskia nam de brief van de afgezanten aan en las die. Toen ging hij naar het huis van de Heer en legde de brief open voor de Heer. En Hiskia bad daar, voor de Heer, als volgt: Heer van de machten, God van Israël die op de keroep troont, u alleen bent God over alle koninkrijken van de aarde, u die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, buig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat beledigen. Zeker, Heer, de koningen van Assur hebben alle volken en hun landen verwoest. En ze hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar u, Heer onze God, verlos ons uit zijn greep, opdat alle koninkrijken van de aarde zullen erkennen dat alleen u, Heer, God bent. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tegen Hiskia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb het gebed gehoord dat u tot mij gericht hebt vanwege Sanherib, de koning van Assur.
Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u. Zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter Jeruzalem. Wie is het die u hebt bespot en beledigd, tegen wie u uw stem hebt verheven, op wie u hoogmoedig uw blik hebt gericht? Het is de Heilige van Israël. Door uw dienaren hebt u de Heer bespot en gezegd: met mijn talrijke wagens bestijg ik de hoogten van de bergen, de flanken van de Libanon. Ik vel zijn statige ceders, zijn prachtigste cypressen. Tot de hoogste top dring ik door, tot de weelde van zijn wouden. Wateren van vreemde landen heb ik aangeboord en gedronken. Met mijn voetzool leg ik alle waterlopen van Egypte droog. Maar hebt u dan nooit gehoord dat ik, de Heer, dit van oudsher heb voorbereid? Dat ik het sinds de oertijd heb beschikt? Nu laat ik het gebeuren. U moest sterke steden verwoesten. U moest er puinhopen van maken. De inwoners met machteloze handen stonden ontsteld en beschaamd. Zij werden als planten op het veld, als jong groen, als gras op het dak, verzengd, voor het halmen schiet. Maar waar u ook staat of zit, gaat of komt, ik weet het. En ook hoe u tegen mij tekeer gaat. En omdat u tegen mij tekeer bent gegaan, en vanwege uw geschreeuw dat naar mijn oren opsteeg, leg ik een ring door uw neus en een bit tussen uw lippen. En daarmee breng ik u terug langs de weg die u gekomen bent. En voor u, Hiskia, zal dit het teken zijn. Dit jaar zult u nog van de naoogst eten. Het volgende jaar van wat vanzelf is opgekomen. Het derde jaar kunt u zaaien en oogsten, wijngaarden planten en daarvan de vruchten genieten. Wat gespaard blijft van het huis van Juda, die rest zal weer wortel schieten naar beneden en vruchten dragen naar boven. Want uit Jeruzalem komt een rest. Van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De jaloerse liefde van de Heer van de machten zal dit veroorzaken. Daarom, zo spreekt de Heer over de koning van Assur, komt hij deze stad niet binnen. Geen pijl schiet hij op haar af. Met geen schild komt hij naderbij. Geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug. En deze stad komt hij niet binnen. Godspraak van de Heer. Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. De engel van de Heer trok uit, en hij doodde in de legerplaats van Assur 185.000 man. 'S Ochtends vroeg lagen er niets dan lijken. Sanherib, de koning van Assur, brak op, keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. En toen hij zich neergebogen had in de tempel van zijn god Nisroch, doden zijn zonen Adrammelek en Sareser hem met het zwaard. Zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon volgde hem op als koning.

1922. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tegen hem: "Zo spreekt de Heer. Zorg voor orde in uw huis, want u gaat sterven en u zult niet in leven blijven." Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: "Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat u behaagt." En Hizkia weende luid. Het woord van de Heer kwam tot Jesaja: "Ga tegen Hizkia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. En ik neem deze stad onder mijn hoede. Dit is het teken dat de Heer u zal geven, om u te laten weten dat de Heer inderdaad het woord zal nakomen dat hij gesproken heeft. Ik laat op de trap van Achas de schaduw die de zon al 10 treden omlaag heeft doen gaan, 10 treden omhoog gaan. En de zon keerde 10 treden terug op de treden die ze reeds afgedaald was." Gedicht van Hizkia, koning van Juda, bij zijn genezing. Ik dacht: op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Ik ben ertoe veroordeeld de rest van mijn jaren door te brengen binnen de poorten van het dodenrijk. Ik dacht: in het land van de levenden zal ik de Heer nooit meer aanschouwen. Ik zal geen mens meer zien als ik bij de bewoners van de onderwereld ben. Mijn woning wordt neergehaald en van mij weggerukt als de tent van een herder. U rolt mijn leven op als een stuk linnen dat een wever afsnijdt van het getouw. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Tot aan de ochtend word ik uitgemergeld. Als een leeuw vermorzelt hij al mijn botten. Heel de dag door, tot in de nacht, laat u mij wegkwijnen. Mijn gekerm is als het piepen van een zwaluw, van een lijster, als het kirren van een duif. Mijn ogen kijken uitgeput omhoog. Heer, ik word gekweld. Kom voor mij op. Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik de Heer aanspreken nu Hij voor mij optreedt? Ik kan mijn leven vervolgen ondanks de geleden ellende. Heer, van zulke ervaringen kunnen mensen leven. Ook mijn eigen leven wekken ze weer op. Houd mij gezond en laat mij leven. Mijn ellende is veranderd in vrede. U hebt mij genezen, mij uit het graf en van de ondergang gered. Want al mijn zonden hebt u weggedaan. U hebt ze de rug toegekeerd. Het dodenrijk brengt u geen lof. De doden prijzen u niet. Wie in het graf is afgedaald, hoopt niet meer op uw trouw. Alleen levende mensen kunnen u loven, zoals ik vandaag doe. Alleen een vader maakt zijn zonen bekend met uw trouw. De Heer is er om mij te redden. Daarom zullen wij op de snaren spelen in het huis van de Heer, alle dagen dat wij leven. Jesaja had gezegd:

Haal een vijgenkoek en leg die op zijn gezwel. Dan zal hij opleven. Daarop had Hiskia gevraagd: aan welk teken kan ik zien dat ik weer naar het huis van de Heer zal opgaan?

Jesaja, hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 8. In die tijd zond Merodak Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, afgezanten naar Hiskia met een brief en geschenken. Want hij had gehoord dat Hiskia ziek was geweest en genezen was. Hiskia was er zo blij mee dat hij hun zijn schatkamer toonde. Het zilver en het goud, het reukwerk en de kostbare olie, het wapenhuis en alles wat er in zijn voorraadkamers lag opgeslagen. Er was in zijn paleis en in heel zijn rijk niets meer over dat Hiskia hun niet had laten zien. Toen ging de profeet Jesaja naar koning Hiskia en vroeg: "Wat hebben deze mannen gezegd? Waar kwamen ze vandaan?" Hiskia antwoordde: "Ze kwamen uit een ver land, uit Babel." Daarop vroeg Jesaja: "Wat hebben zij in uw paleis allemaal gezien?" Hiskia antwoordde: "Alles wat er is, hebben zij gezien. Er is niets in mijn voorraadkamers dat ik hun niet getoond heb." Toen zei Jesaja tegen Hiskia: "Luister naar het woord van de Heer van de machten. De dagen komen dat alles wat er in uw paleis te vinden is, alles wat uw voorvaderen tot op de dag van vandaag opgestapeld hebben, naar Babel wordt overgebracht. Niets blijft over. De Heer heeft het gezegd. En sommige van de zonen die van u zullen afstammen, die u zult verwekken, zullen worden weggevoerd om hofjonker te worden in het paleis van de koning van Babel." Hiskia gaf Jesaja ten antwoord: "Het woord van de Heer dat u gesproken hebt is een goed woord." En Hiskia dacht bij zichzelf: "Want in mijn tijd zal de vrede behouden blijven."

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 40, versen 1 tot en met 31. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is, dat zijn schuld is voldaan, dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf voor al zijn zonden ontvangen heeft. Luister, iemand roept. Bereid de Heer een weg in de woestijn, in het dorre land, een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd en elke berg en heuvel moet worden afgegraven. Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden worden een vlakte. De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en alle mensen zullen haar zien. Want de mond van de Heer heeft gesproken. Luister, iemand zegt roep. En ik zeg, wat zal ik roepen? Alle mensen zijn gras en hun trouw is niets dan een veldbloem. Het gras verdort, de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover waait. Zeker, dit volk is gras. Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand. Klim op een hoge berg met uw boodschap van vreugde, Sion. Verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde. Verhef haar en wees niet bang. Zeg tegen de steden van Juda, hier is uw God. Hier is de Heer God. Hij komt in kracht. De heerschappij is in zijn hand. Kijk, zijn loon draagt hij met zich mee en zijn werk gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. In zijn arm brengt hij de lammeren samen en hij draagt ze aan zijn borst, terwijl hij de ooien leidt. Wie heeft het water gepeild met de palm van zijn hand en de hemel met zijn hand gemeten? Wie heeft in een maatje het stof van de aarde afgepast, de bergen in een weegschaal gelegd en de heuvels in een balans afgewogen? Wie kan de geest van de Heer ordenen? En wie heeft hem raad en onderricht gegeven? Met wie heeft hij beraadslaagd om inzicht te krijgen, om de weg van het recht te weten, om de weg van het inzicht te verstaan? Zie, de volken zijn niet meer dan een druppel aan een emmer en betekenen zo weinig als een stofje op de weegschaal. Zie, de eilanden weegt hij als poeder. De Libanon levert geen brandhout genoeg en niet genoeg dieren voor een offer aan hem. Alle volken zijn niets in zijn ogen. Minder dan nul en nietigheid zijn zij voor hem. Met wie zou u God vergelijken en welke voorstelling zou u van hem maken? Een vakman giet een beeld. Een smid beslaat het met goud en smeedt ketens van zilver. Wie een offerbeeld wil maken, kiest een stuk hout zonder molm. Zoekt een vakman met ervaring die het beeld kan vastzetten, zodat het niet wankelt. Weet u het dan niet? Hoort u het soms niet? Werd het u niet verteld vanaf het begin? Hebt u het niet begrepen vanaf de vestiging van de wereld? Hij troont op het gewelf dat de aarde overspant. Hij, voor wie de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij spreidt de hemelen uit als een sluier en spant ze als een tent waarin men wonen kan. Hij maakt notabelen tot niets. De rechters van deze aarde maakt hij tot een nietigheid. Zij zijn ternauwernood geplant, ternauwernood gezaaid. Ternauwernood is hun stam in de aarde geworteld, of hij blaast over hen heen en ze verdorren. En een stormwind neemt hen op alsof ze kaf zijn. Met wie wilt u mij vergelijken? Met wie kunt u mij gelijkstellen? Zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en kijk. Wie heeft dat alles geschapen? Hij die hun legertroepen voltallig laat uitrukken en ze allemaal bij naam roept. Zo groot is zijn macht, zo geweldig zijn kracht, dat er niet één ontbreekt. Waarom zegt u Jacob en u Israël? Mijn weg is verborgen voor de Heer. En wat mijn recht is, ontgaat mijn God. Weet u het niet? Of hebt u het niet gehoord? De Heer is een God van eeuwigheid. Hij heeft de verste hoeken van de aarde geschapen. Hij wordt niet moe, noch uitgeput. Zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide weer kracht en de onvermogende een overvloed aan macht. Ook wie jong is, wordt moe en raakt uitgeput. En jonge mannen kunnen zeker bezwijken. Maar zij die hopen op de Heer vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels uit als adelaars. Zij lopen en worden niet moe. Zij rennen en raken niet uitgeput.

Jesaja, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 29. Richt u zwijgend naar mij, eilanden. Laat de volken hun krachten vergaren en naderbij komen om het woord te doen. Laten wij samen voor de rechterstoel gaan staan. Wie heeft de man laten opstaan in het oosten, die triomf ontmoet waar hij zijn voeten zet? Wie levert volken aan hem uit en legt hun vorsten voor hem neer? Zijn zwaard maakt stof van hen en zijn boog jaagt hen als kaf uiteen. Hij achtervolgt hen en ongedeerd vervolgt hij zijn weg. Zijn voeten raken die nauwelijks. Wie heeft het gedaan en veroorzaakt? Hij die vanaf het begin alle geslachten oproept. Ik alleen, de Heer, de allereerste, die ook de allerlaatste zal zijn. De eilanden zien en vrezen, de verste hoeken van de aarde beven. De een helpt de ander en zegt tegen zijn broer: houd moed. De vakman moedigt de smid aan. De polijster met zijn hamer zegt over een soldering tegen degene die op het aanbeeld slaat: dat is in orde. Hij bevestigt het beeld met spijkers, zodat het niet wankelt. Maar u, Israël, mijn dienstknecht, Jacob, die ik uitverkoren heb, nazaat van Abraham, mijn vriend, die ik gegrepen heb in de verste hoeken van de aarde, die ik uit afgelegen oorden opgeroepen heb, tot wie ik sprak. Mijn dienstknecht bent u, degene die ik uitverkoren en niet verworpen heb. Wees niet bang, want ik ben bij u. Wees niet angstig, want ik ben uw God. Ik maak u sterk en sta u bij. Ik ondersteun u met mijn rechtvaardige rechterhand. Kijk, iedereen die woedend is op u, moet blozen van schaamte. Zij worden nietig en zullen vergaan. De mannen die met u de strijd zijn aangegaan. Als u hen zoekt, zult u ze niet meer vinden. Die mannen die u hebben aangeklaagd. Zij zullen nietig zijn, die mannen die u bestrijden. Want ik, de Heer, ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt: wees niet bang, ik sta u bij. Wees niet bang, wormen van Jacob, mensen van Israël. Ik sta u bij, Godspraak van de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Zie, ik maak u tot een dorswagen, nieuw, scherp, met dubbele snede. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels behandelen als kaf. U zult ze verspreiden. De wind draagt ze weg en de storm verstrooit ze. Maar u zult juichen om de Heer. U zult zich beroemen op de Heilige van Israël. Armen en misdeelden zoeken water en het is er niet. Hun tong is door dorst verdroogd. Ik, de Heer, zal hen verhoren. Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. Op kale plekken laat ik beken ontspringen en bronnen midden in de vlakten. Van de woestijn maak ik een waterplas. Het dorre land in de woestijn wordt een waterader. Ik plant ceder en acacia, myrte en olijf.
Ik zal in het dorre land cypressen zetten, olmen en buksbomen, alles bijeen. Zo zal men inzien en erkennen, ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, dat de hand van de Heer dit heeft gedaan. Dat Israëls heilige het geschapen heeft. Leg uw zaak voor, zegt de Heer. Voer uw bewijzen aan, zegt Jacobs koning. Laat hen naderen en ons vertellen wat er gebeuren zal. Wat vroeger is gebeurd. Hebben zij daarvan iets aangekondigd dat onze aandacht verdient? Of laat ons horen wat nog gebeuren gaat. Dan zouden wij de toekomst te weten komen. Kondig aan wat er hierna gaat gebeuren. Dan zullen wij erkennen dat u goden bent. Verricht iets goeds of iets kwaads. En wij zullen u eerbiedig vrezen. Kijk, zelf bent u minder dan niets. En uw werken stellen niets voor. Hij die voor u kiest is een gruwel. Ik heb iemand laten opstaan in het noorden. En hij is gekomen. Waar de zon opkomt, roept hij mijn naam. Hij vertrapt de vorsten als slijk. Hij treedt hen met voeten, zoals een pottenbakker zijn leem. Wie heeft het vooraf aangekondigd en het ons laten weten lang tevoren, zodat wij nu zeggen, het is juist? Maar niemand kondigde iets aan. Niemand liet het horen. Niemand heeft woorden van u vernomen. Als eerste heb ik het Sion verteld. Heb ik Jeruzalem een vreugdebode gezonden. Ik kijk naar hen uit, maar er is niemand. Niemand die mij raad kan geven. Mij antwoord geeft als ik vragen stel. Zie, zij zijn allemaal niets waard en hun daden zijn niets. Hun godenbeelden zijn wind en leegheid.

Jesaja, hoofdstuk 42, versen 1 tot en met 25. Zie hier mijn dienstknecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, die ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Het geknakte riet zal hij niet breken. En de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Werkelijk, hij zal recht brengen. Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt. Maar hij vestigt het recht op de aarde. En de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. Zo spreekt de Heer God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft, en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt, die adem geeft aan de mensen die er wonen, en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat. Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen. Ik neem u bij de hand, ik vorm u en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties, om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Mijn glorie deel ik met geen ander. Ik geef mijn roem niet aan godenbeelden. Wat vroeger gezegd is, kwam uit. En ik kondig u nieuwe dingen aan. Ik laat ze u horen nog voordat ze ontkiemen. Zing een nieuw lied, ter ere van de Heer. Zijn lof moet weer klinken vanuit de verste hoeken van de aarde. Laat de zee ruisen met alles wat er leeft, de eilanden en hun bewoners. Laat de woestijn met haar steden luid roepen en de dorpen waar Kedar woont. Laat de burgers van Sela juichen, luidkeels vanaf de toppen van de bergen. Laten zij de heerlijkheid van de Heer bezingen en zijn roem op de eilanden verkondigen. De Heer rukt uit als een held, als een krijgsman laaiend van strijdlust. Uitbundig laat hij zijn strijdkreet weer klinken. Krijgshaftig gaat hij zijn vijand te lijf. Lang heb ik gezwegen, mij stilgehouden en me beheerst. Nu kerm ik als een vrouw die baren gaat, hijgend en snuivend. Ik zal bergen en heuvels teisteren en al hun gewas laten verdorren. Van rivieren maak ik eilanden en waterplassen leg ik droog. Ik leid blinden langs wegen die zij niet kennen. Langs onbekende paden leid ik hen. Voor hen uit verander ik het duister in licht en maak ik ruwe plekken vlak. Dit alles doe ik en ik laat hen niet in de steek. Zij deinzen terug, blozend van schaamte. Die lieden die op afgod speelden vertrouwen en tegen gietstukken zeggen: jullie zijn onze goden. Luister, jullie doven, jullie blinden, kijk toe en zie. Wie is zo blind als mijn dienstknecht en zo doof als de bode die door mij gezonden is? Wie is zo blind als de aan God gewijde? Zo blind als de dienstknecht van de Heer? U hebt veel gezien, maar u hebt het niet onthouden. Uw oren waren wijd open, maar u hebt niets gehoord. De boodschap van de Heer is groots en heerlijk, omdat hij wilde redden.
maar zijn volk is beroofd en uitgeschud. Iedereen zit gevangen in holen en opgeborgen in kerkers. Er werd geplunderd en niemand redt. Zij werden uitgeschud en niemand zegt, geef terug. Wie van u heeft hier aandacht aan besteed, de oren gespitst en met het oog op later ernaar geluisterd? Wie heeft Jacob prijsgegeven aan de plunderaars en Israël aan de rovers? Wie anders dan de Heer tegen wie zij gezondigd hebben? Zijn wegen wilden zij niet gaan en zijn boodschap wilden zij niet horen. Hij liet zijn hevige toren de vrije loop en goot oorlogsgeweld over hen uit. Zij werden verzengd, maar zagen er de reden niet van. Zij werden verbrand, maar namen niets ter harte.

Jesaja, hoofdstuk 43, versen 1 tot en met 28. Maar, zo spreekt de Heer, uw schepper, o Jacob, die u, Israël, heeft gevormd. Wees niet bang, want ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Als u door water trekt, ben ik bij u. Als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden, en de vlammen verwonden u niet. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Redder. Ik geef Egypte om u los te kopen, Koes en Seba geef ik in uw plaats. Zo kostbaar bent u in mijn ogen, zo waardevol. Ik houd van u. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. Wees niet bang, want ik ben bij u. Uit het oosten breng ik uw kroost terug, en uit het westen verzamel ik u. Tegen het noorden zeg ik, geef hier, en tegen het zuiden, houd hen niet vast. Breng mijn zonen uit de verte en mijn dochters uit de uithoeken van de aarde, allen die naar mijn naam zijn genoemd, die ik tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt. Laat het volk komen dat blind is en toch ogen heeft, en de doven die toch oren hebben. Alle volkstammen komen samen, en de volken zijn verzameld. Wie van hen heeft zoiets aangekondigd en ons laten horen wat er vroeger is gebeurd? Laat ze komen met getuigen die hun gelijk bewijzen. Laat anderen naar hen luisteren om te kunnen zeggen, het is waar. Jullie zijn mijn getuigen, Godspraak van de Heer, en mijn dienstknecht die ik heb uitverkoren. U moet inzien en in mij geloven. U moet begrijpen dat ik het ben. Eerder dan ik werd er geen God gevormd, en ook na mij zal er geen zijn. Ik alleen ben de Heer, en buiten mij is er geen redder. Ik kondig aan, red en laat mij horen, ik, en geen vreemde God in uw midden. U bent mijn getuige, Godspraak van de Heer. Ik alleen ben God. Ik ben het ook nu nog. Er is niemand die zich aan mijn hand onttrekt. Als ik iets doe, wie maakt het dan ongedaan? Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige van Israël. Omwille van u zend ik iemand naar Babel, en alle sluitbomen haal ik omlaag. En de Chaldeeën zullen kermen en klagen. Ik ben de Heer, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo spreekt de Heer, die een weg in de zee legt en in machtige wateren een pad, die wagens en paarden en heel de macht van het leger liet uitdrukken. Nu liggen ze alsof zij nooit meer opstaan, gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan. Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie, ik ga iets nieuws maken. Het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land. Wilde dieren zullen mij verheerlijken, jakhalzen en struisvogels, want ik geef water in de woestijn, rivieren in het dorre land, om mijn uitverkoren volk te laven. Het volk dat ik voor mij heb gevormd, zal mijn lof verkondigen.
U hebt mij niet geroepen, Jacob. U hebt zich om mij niet moe gemaakt, o Israël. Brandoffers van schapen hebt u mij niet gebracht, en uw offers verheerlijkten mij niet. Ik heb u niet de last van meeloffers opgelegd, en ik heb u niet moe gemaakt met wierook. U hebt uw zilver niet besteed aan welriekend kruid ter ere van mij. Nog hebt u mij met het vet van uw offers verzadigd. U hebt mij slechts de last van uw zonden opgedrongen en mij met uw misdaden moe gemaakt. Toch wist ik en niemand anders uw weerspannige daden uit om wat ik ben, en ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden. Klaag mij aan. Wij maken er een rechtszaak van. Bepleit uw zaak en laat eens zien dat u gelijk hebt. Uw stamvader heeft al gezondigd en uw woordvoerders waren opstandig tegen mij. Ik heb dan ook uw gewijde leiders omgebracht. Jacob heb ik aan de vernietiging gewijd en Israël aan de verachting.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer WE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
2: Jesaja, hoofdstuk 44, versen 1 tot en met 28. Luister nu, Jacob, mijn dienstknecht, u, Israël, die ik verkozen heb. Zo spreekt de Heer, uw maker, die u gevormd heeft vanaf de moederschoot en u bijstaat. Wees niet bang, mijn dienstknecht Jacob, Jeshurun, die ik heb uitverkoren. Want ik zal water laten stromen op dorstige aarde en beken op droge grond. Ik zal mijn geest uitstorten over uw nazaten en mijn zegen over uw telgen. Zij zullen gedijen als de groene tamarisk, als wilgen langs het stromende water. De ene zal zeggen, ik behoor de Heer toe. De ander zal zich noemen met Jacobs naam. En weer een ander schrijft op zijn hand van de Heer en neemt de naam van Israël aan. Zo spreekt de Heer, Israëls koning en verlosser, de Heer van de machten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is niemand God. Wie is aan mij gelijk? Laat hem spreken, het verkondigen en voor mij bewijzen. Wie heeft vooraf verkondigd wat ging gebeuren? Laat men ons openbaren wat nog komen gaat. Wees niet angstig of radeloos. Heb ik het u niet van oudsher bekendgemaakt en verkondigd? U bent mijn getuigen. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Al de makers van beelden zijn onbeduidend. Hun lievelingen baten niets. Degenen die voor hen getuigen zien het niet en begrijpen het tot hun schaamte niet. Wie boetseert of giet een godenbeeld dat niet baat? Zie, al zijn aanhangers zullen beschaamd worden. De makers ervan zijn niet meer dan mensen. Laat hen allen samenkomen en voor het gerecht verschijnen. Dan zullen zij sidderen van angst en zullen zij beschaamd zijn. De smid maakt een vuur en smeet een bijl. Hij bewerkt die met zijn sterke hand. Dan krijgt hij honger. Zijn kracht is verdwenen. Als hij niet drinkt, raakt hij uitgeput. De timmerman bepaalt de maten van het beeld en tekent het uit met de stift. Dan bewerkt hij het hout met de beitel en gaat alles na met de passer. Hij maakt het naar het model van een man en geeft het een mooie menselijke vorm om het in een tempel te plaatsen. Hij hakt een ceder om, een linde of een eik.

die hij samen met andere bomen heeft gekweekt, of een pijnboom die hij zelf heeft geplant en die door de regen is opgegroeid. De mensen verbranden dat hout om zich eraan te warmen. Ze leggen er vuur mee aan om brood te bakken, of ze maken er een god van, waarvoor zij zich buigen, een beeld dat zij aanbidden. Een gedeelte verbranden zij. Op een ander deel braden zij het vlees waarmee zij hun honger stillen. Zij warmen zich eraan en zeggen: ha, lekker warm dat vuur. En van de rest maken zij dan een god, een beeld dat zij aanbidden. Zij knielen ervoor neer en smeken: red ons, want u bent onze God. Zij zijn dom en onwetend, want hun ogen zijn verblind, zodat zij niets zien. En hun geest is van inzicht verstoken. Het dringt niet tot hen door. Hun begrip reikt niet zo ver dat zij zeggen: de helft verbranden wij en op de houtskool bakken wij brood en braden wij vlees dat wij eten. Van de rest maken wij dan een verwerpelijk beeld en voor dat hout knielen wij neer. Wie zich inlaat met zo'n brandbaar stuk hout, wordt misleid door een bedrogen geest. Hij vindt geen redding en vraagt zich niet af: houd ik geen leugen in mijn hand? Denk aan dit alles, Jacob, u, Israël, want u bent mijn dienstknecht. Ik heb u gevormd. U bent mijn dienstknecht, Israël, u wordt door mij niet vergeten. Uw opstandige daden heb ik weggewist als een wolk, uw zonden als een nevel. Keer terug tot mij, want ik heb u verlost. Jubel, hemelen, want de Heer heeft gehandeld. Juich, diepten van de aarde. Breek uit in gejubel, bergen, u, woud met al uw bomen. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Zo spreekt de Heer, uw verlosser, die u gevormd heeft vanaf de moederschoot. Ik ben de Heer, de maker van alles, die de hemel gespannen heeft, ik alleen. En ik heb de aarde uitgespreid. En wie was er bij mij? Degene die de tekens van wichelaars teniet doet en de waarzeggers tot dwazen maakt, die wijzen laat terugtreden en hun kennis in dwaasheid verandert, die het woord van zijn dienstknecht vervult en het plan volbrengt dat door zijn boden verkondigd wordt, die over Jeruzalem zegt: het moet weer bewoond zijn, en over Juda's steden: zij worden herbouwd, de puinhopen zal ik herstellen. Degene die tegen de diepte zegt: wordt droog, ik laat uw stromen opdrogen. Die over Kores zegt: hij is mijn herder, en alles wat mij behaagt, brengt hij tot stand. Die over Jeruzalem zegt: het zal herbouwd worden. En tegen de tempel wordt opnieuw gevestigd.

Jesaja, hoofdstuk 45, versen 1 tot en met 25. Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde, die ik bij de rechterhand heb genomen om volken voor hem neer te leggen, koningen de gordels van de heupen te rukken en voor hem de deuren te ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft. Ik zal voor u uitgaan. Hellingen maak ik vlak voor u. Bronzen deuren zal ik breken en ijzeren sluitbomen verpletteren. Geheime schatten geef ik u, voorraden die verborgen zijn. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben, die u roept bij uw naam, de God van Israël. Omwille van Jacob, mijn dienstknecht, om Israël, mijn uitverkorene, heb ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven, en u kende mij niet. Ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik omgord u, en u kent mij niet. Zo zullen zij erkennen van de opgang van de zon tot aan haar ondergang, dat er niemand anders is dan ik alleen. Ik ben de Heer en niemand anders. Ik, die het licht vorm en de duisternis schep, die vrede maak en onheil schep, ik, de Heer, ben het die dit alles maakt. Hemelen, laat uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de wolken stromen. Aarde, open uw schoot. Laat het heil bloeien en de gerechtigheid ontkiemen. Ik, de Heer, heb dat alles geschapen. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd. Een scherf onder de scherven op aarde. Zegt de leem tegen hem die haar vorm geeft: wat doet u? Uw werk is niets waard. Wee hem die tegen een vader zegt: waarom hebt u verwekt? En tegen een vrouw: waarom hebt u gebaard? Zo spreekt de Heer, de Heilige van Israël, die het gemaakt heeft. Stelt u mij vragen over mijn zonen? En geeft u mij bevelen over het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en haar mensen heb ik geschapen. Eigenhandig heb ik de hemel uitgespannen. En ik geef orders aan al zijn legertroepen. Ik heb hem laten opstaan voor de overwinning en al zijn wegen maak ik vlak. Hij is het die mijn stad zal herbouwen en mijn verbannenen zal laten gaan, zonder betaling en niet voor loon, zegt de Heer van de machten. Zo spreekt de Heer. Het bezit van Egypte en de winsten van Koes, de mannen van Seba, stoere gestalten, zullen naar u overgaan en u toebehoren. Zij zullen u volgen, in boeien voorbijgaan. In uw richting zullen zij zich buigen, naar uw gericht belijden. Bij u alleen is God. Een ander is er niet, geen andere God. Waarlijk, u bent een verborgen God, u, God en redder van Israël. Zij moeten allen blozen van schaamte, tezamen weggaan uit schaamte, de makers van beelden. Israël wordt gered door de Heer, en zijn heil kent geen einde. U hoeft niet te blozen van schaamte, nooit, in eeuwigheid niet. Want, zo spreekt de Heer die de hemelen heeft geschapen, Hij, de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt en haar grondslagen heeft gelegd.
die haar niet als een leegte heeft geschapen, maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats. Ik ben de Heer en niemand anders. Niet in het verborgene heb ik gesproken, niet uit een plaats in een duistere streek. Ik heb niet gezegd tegen Jacobs geslacht, zoek mij in de leegte. Ik, de Heer, ik meld u heil en verkondig wat rechtvaardig is. Verzamel u en treed aan. Kom dichterbij, u, volken die zijn ontkomen. Zij die rondgaan met hun beelden van hout zijn onwetenden. Zij bidden tot een God die niemand redden kan. Zet uw argumenten voor ons uiteen. Laat hen samen overleggen. Wie heeft dit vroeger aangekondigd en vooraf bekendgemaakt? Ben ik dat niet, de Heer? Er is geen andere God dan ik alleen. Buiten mij bestaat geen God die rechtvaardig is en redt. Wend u tot mij en laat u redden alle uithoeken van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Bij mijzelf heb ik gezworen dat recht voortkomt uit mijn mond, een woord dat niet verloren gaat. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. De Heer alleen, zo zal men zeggen, beschikt over rechtvaardigheid en kracht. Vol schaamte zullen al diegenen tot hem komen die vroeger tekeer gingen tegen hem. Door de Heer overwint heel Israëls geslacht en vol trots zal het hem roemen.

Jesaja, hoofdstuk 46, versen 1 tot en met 13. Bel is onderworpen, Nebo ingestort. Hun beelden worden toevertrouwd aan de dieren en het vee. Uw draagbare beelden zijn opgetild en een last voor uitgeputte beesten. Ze wankelen en onderwerpen zich allen tezamen. Zij konden hun dragers niet redden en zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en alles wat over is van Israëls huis. U, die werd opgetild vanaf de moederschoot en sinds de geboorte werd gedragen. Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent, zal ik u nog dragen. Ik heb het gedaan en ik blijf het doen. Ik zal u dragen en verlossen. Met wie zult u mij vergelijken? En met wie zult u mij gelijkstellen? Met wie wilt u mij meten? Wie zou op mij lijken? Zij die goud uit hun beurzen schudden en zilver in de weegschaal leggen, huren een smid die er een god van maakt. En daarvoor knielen en buigen zij. Zij dragen hem op hun schouders en dragen hem rond. Ze zetten hem neer waar hij thuis hoort. Daar staat hij. En hij loopt nooit meer weg van zijn plaats. Als iemand hem aanroept, antwoordt hij niet. En hij redt hem niet uit zijn nood. Herinner u dat alles en luister. Neem het ter harte, rebellen. Herinner u wat vroeger gebeurd is in de oude tijd. Want ik ben God. Niemand anders is God. Niemand is aan mij gelijk. Ik verkondig u het einde vanaf het begin. En vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg, mijn besluit wordt uitgevoerd. En al wat mij behaagt, breng ik tot stand. Ik roep een roofvogel uit het oosten, de man van mijn beschikking uit een ver land. Wat ik gezegd heb, dat laat ik gebeuren. Ik maak een plan en voer het uit. Luister naar mij, trotse harten, zo ver van mijn reddende gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid dichtbij. Ze is niet ver van u. De redding die van mij komt, zal niet op zich laten wachten. Ik breng redding in Sion en geef Israël mijn heerlijkheid.

Jesaja, hoofdstuk 47, versen 1 tot en met 15. Daal af van uw troon en neem plaats in het stof, maagd, dochter Babel. Neem plaats op de grond en niet op uw troon, dochter van de Chaldeeën. Want u wordt niet langer broos en verwend genoemd. Neem de molen ter hand en maal uw meel. Leg uw sluier af, schort uw rokken op, laat uw blote benen zien en waad rivieren door. Uw schaamte zal worden ontbloot en uw schande zal worden aanschouwd. Zo neem ik wraak op u en niemand brengt mij ervan af. Onze Verlosser, de Heer van de Machten is zijn naam, is de Heilige van Israël. Ga zitten en zwijg. Trek u terug in het duister, dochter van de Chaldeeën, want u wordt niet langer de gebiedster van koninkrijken genoemd. Ik was kwaad op mijn volk en heb mijn erfdeel geschonden. Ik heb hen aan u uitgeleverd, maar u hebt hun geen medelijden getoond. Met uw ondraaglijke juk hebt u zelfs de grijsaard belast. U zei: eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd. U hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt u niet gedacht. Hoor dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust denkend bij uzelf, ik alleen en verder niemand. Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend. Toch zullen beide u overkomen, plotseling en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u. Ondanks uw talrijke toverspreuken en uw bezweringen, hoe krachtig ze ook zijn. U hebt vertrouwd op uw kwaadaardigheid en u zei: niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis hebben u misleid. En u dacht bij uzelf: ik en verder niemand. Maar eens zal u een ramp overkomen die u niet zult weten weg te toveren. De ondergang zal u overvallen en u zult hem niet kunnen keren. Plotseling zal een ramp over u komen waarvan u geen vermoeden had. Houd u nu maar aan uw bezweringen en uw talloze toverformules, waarmee u zich vanaf uw jeugd hebt moe gemaakt. Misschien kunt u er baat bij hebben. Misschien boezemt u de ramp schrik in. U hebt uw zeer talrijke raadslieden uitgeput. Laat optreden en u redden die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand laten weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als kaf en worden door vuur verbrand. Zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolenvuur om zich te warmen, geen vuur om bij plaats te nemen. Meer zijn zij niet voor u, die tovenaars, met wie u zich hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd. Ieder loopt op zijn manier verloren. Er is niemand die u redt.

Jesaja, hoor dit, huis van Jacob, u die heet naar Israëls naam en uit Judas bron bent voortgekomen, die zweert bij de naam van de Heer en de God van Israël aanbidt, maar niet in waarheid en gerechtigheid. Ja, zij noemen zich naar de heilige stad en steunen op de God van Israël. De Heer van de machten is zijn naam. Wat vroeger gebeurd is, heb ik vooraf verkondigd. Het kwam van mijn lippen en ik heb het laten horen. Plotseling heb ik gehandeld en toen gebeurde het. Want ik wist dat u halsstarrig bent. Van ijzer zijn de pezen van uw nek en uw voorhoofd is van koper. Ik had het u aangekondigd en voor